Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn 2 ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dinsdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

vissen gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv en onze website.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 16:45, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
1: I told myself, life is short.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: cross.
1: Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen op vrijdag. Het gaat allemaal wat koeler worden. Zon en wolkenvelden, dat wel vandaag. Een matige noordwestenwind neemt toe naar vrij krachtig. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen nog wat koeler. Ja, door een vorige hittegolf is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden nog steeds kapot. Booteigenaren laten hun boot daarom over de brug heen takelen. We waren daarbij, ga je straks horen. En verder in het nieuws, een gewonde bij een steekpartij vannacht op een camping in Scharendijk. De politie heeft een verdachte aangehouden. Bij de bouw van het nieuwe cultuurpodium Brogum in Zierikzee is het hoogste punt bereikt. Gefeliciteerd. En er komt een benefietfestival om geld op te halen voor kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg. Je kent het verhaal. Ze hebben daardoor stijgende kosten steeds te weinig geld eigenlijk. Dus verschillende acties. Nu ook een benefiet. In augustus gaat dat gebeuren. Maar zullen we eerst beginnen? Jij en ik. We zijn samen. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Duffy is dit en Mercy op vrijdag 17 juli. Ja, deze dag, maar dan jaren geleden, de ramp met de MH17. Dat wordt vandaag natuurlijk weer herdacht in Vijfhuizen. Bij het monument daar worden de namen van de 298 slachtoffers voorgedragen. Vakantiegangers kunnen hun auto of caravan vanochtend laten controleren door de wegenwacht. Je moet dan wel naar parkeerplaats Hazeldonk, dus rij naar Breda. Pak de A16 richting België en sla dan wel eventjes op tijd af. En bij ons in Zeeland is de laatste zeezwemtocht van Breskens naar Cadzand. Om 7 uur vanavond begint hij. De organisatoren hebben het jaren gedaan. Na 5 keer stoppen ze ermee. Gaan ze straks nog uitleggen. Het is wel een momentje, lieten ze in elk geval al weten. En verder, het lijstje van Peter is er binnen. Dankjewel, Peter. Het is Wereld Emoji Dag. Dus zet je beste smiley maar op. Al meer dan 3 weken kan de spoorbrug bij Arnemuiden niet open voor schepen. Door de hitte is toen een onderdeel kapot gegaan en het duurt een tijd voor ProRail dat kan vervangen. En daardoor kunnen dus ook de boten in de havens van Nieuwe Sint-Joosland en Arnemuiden niet weg. Omroep Zeeland's Pim de Visser sprak met mensen die het aangaat.
1: Voor mij zie ik spoorbrug Arnemuiden. Ja, af en toe gaat er dus een trein overheen, maar er gaan geen boten meer onderdoor. Ja, soms een heel klein motorbootje, maar de afstand van het water tot de hoogte van de brug is denk ik zo'n 60, 70 centimeter. Als ik het vanaf hier inschat, dus echt grote boten kunnen er dus niet onderdoor. Daarbij kunnen de bootjes die in de havenkom van Arnemuiden liggen en de Nieuwlandse haven niet weg, die zitten vast. Even tellen hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, hier in de Nieuwlandse haven bij de Zaagmolenpolder liggen toch een aantal bootjes. En die kunnen dus niet voorbij de spoorbrug. Dus zijn er een aantal eigenaren en die gaan hun boot uit het water tillen. En na de spoorbrug weer het water in gooien. Hier sta ik bij een van de booteigenaren, Frank.
2: Ja, goeiedag. Ik ben eigenlijk al 3 weken ProRail en de provincie en de waterkamer en de nautische centrale. Ik bel eigenlijk iedereen plat van wanneer kan ik er weer uit met mijn boot. Maar ja, helaas zonder resultaat. Dus dat, op een gegeven moment hebben we de conclusie getrokken. We willen toch varen natuurlijk. We zouden op vakantie met de boot volgende week. Dus we gaan vanmiddag de boot eruit halen. En die zetten we op een truck en dan brengen we hem voorbij de brug weer in het water. Dus ik ben ook niet gekomen om ProRail af te branden of zo. Maar wat ik vooral heel vervelend vind is de communicatievoorziening. We krijgen een heel sumier informatie en we werden de hele tijd een beetje in cirkeltjes rondgestuurd. En kijk, er zijn hier nu gedupeerde gezinnen. Neem die man van die witte boot. Die is best wel groot. Dat is niet eenvoudig om die over de weg ergens anders naartoe te brengen. Dat is een gezin, die zou deze week op vakantie gaan. Kijk, het is natuurlijk gewoon hartstikke zuur. Die liggen hier nu gewoon de vakantiedagen die verstrijken. Dus ja, dan baal je als een stekker natuurlijk.
1: Op 24 juni, dat is inmiddels 3 weken geleden, kreeg de spoorbrug een storing door de warmte. Nou, onderdelen moesten gerepareerd of vervangen worden. Nou, voor het deel van het spoor waar de treinen dus overrijden, kon dat. Het deel van de boot niet. Daar moesten nieuwe, op maat gemaakte onderdelen komen volgens ProRail. Eén probleem, dat op maat maken van die onderdelen, dat kan enige tijd duren. En op dit moment heeft ProRail nog geen idee hoe lang het gaat duren. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat die brug nog een aantal weken stil ligt, niet open kan voor het scheepsverkeer.
0: Ja, dat is allemaal nog afwachten. Een beetje lastig eigenlijk wel. Maar goed, wel een goed idee dat ze dan die boot aan de andere kant in het water weer zetten. Al geldt dat dus niet voor iedereen. Als je wil zien hoe dat gaat, kijk even op onze website omroepzeeland.nl.

Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Wat zijn je plannen vandaag of dit weekend? Ik hoor ze weer graag. Je kunt een appje sturen. 0118-499-999. Neem me mee in de dingen die jij doet vandaag of morgen. Jason is straks de vroege beller. Hij appt me net zin in. Maar waar hij dan zin in heeft, dat hoor je zo dadelijk. Het wordt elke dag wat koeler. Vandaag zon en wolkenvelden, een matige noordwestenwind wordt vrij krachtig uiteindelijk. 22 tot 25 graden gaat het worden vandaag. Vanavond geregeld zon, vannacht meer bewolking, morgen vrij veel bewolking en een spat regen. En ook wat koeler weer morgen. Het is afgaand tij, laagwater in Vlissingen om 6 over 11, hoogwater om 8 over 5. De zon gaat onder, vanavond 6 voor 10. En de watertemperatuur dan? De zee bij Vlissingen en Nieuwvliet 22 graden, Westerschelde bij Saaftingen 24, de Oosterschelde bij Kampeland 22 en de Oesterdam 24 graden, Grevelingenmeer 24 en het Veersemeer 25 graden.

0: David Bowie, Golden Years. Ooit geschreven trouwens voor Elvis Presley. Maar die deed er niets mee. Dus zong David Bowie het zelf maar. En het resultaat, dat ken je. Zomer in Zeeland. Wat ben jij allemaal van plan vandaag of dit weekend? Waar heb je zin in? Waar zie je tegenop? Kan natuurlijk ook. Voel je vrij om dat met mij te delen via 0118-499-999. Telefoon of een WhatsApp-berichtje, net zo makkelijk. En dit weekend is het City of Dance in Middelburg. En daar kun je ook dit horen. Ja, en dan komt hij aan. Juist, dit soort muziek. Een mix van DJ Smileface, dat is Jason van Zaltbommel uit Goes, die twee keer een show geeft. Jason, goeiemorgen.
1: Een hele goede morgen, Remco.
0: En dat is al heel belangrijk voor jou, hè, dat je dat kunt gaan doen daar bij de City of Dance.
1: Zo, ja, nou, dat is wel heel wat stappen geweest om daar te komen natuurlijk.
0: Want leg eens uit, eerst even, wat wordt het voor show komende dagen, vandaag en morgen?
1: Ja, wat het voor show wordt, ja, het is gewoon DJ Smileface. Dus uiteindelijk zorg ik er gewoon voor dat iedereen gaat dansen, dat is het belangrijkste. Maar dat iedereen er gewoon het festivalterrein afloopt met een glimlach.
0: Ja, want dat wil jij, daarom heet je natuurlijk ook Smileface.
1: Precies, precies.
0: Ja, en dat gebeurt dan bij de Silent Disco, hè? Hoe werkt dat?
1: Ja, dat is eigenlijk de veilige manier van hard feesten. Want uiteindelijk, als je een silent disco hebt, dan betekent het eigenlijk dat je koptelefoons op hebt en je hebt bepaalde verschillende kanalen. Dus van rood tot groen. En daar kan je eigenlijk tussen twee verschillende, en dat is op vrijdag twee verschillende en op zaterdag drie verschillende. Want daar zit er ook nog een blauwe bij, als ik het goed heb begrepen.
0: Ja.
1: En dat is dus eigenlijk gewoon de harde styles, allround en de electronic op zaterdag.
0: Ja, en dan hoop jij natuurlijk dat iedereen jouw kanaal kiest, zodat ze op jouw muziek gaan dansen.
1: Ja, dan moeten ze echt naar de groene kanaal gaan, want dat, daar kom ik te staan.
0: Oké, mensen, ga naar groen. Je zei zelf al dat je heel wat stappen hebt gezet de laatste tijd. En jaren terug, volgens mij was het 2 jaar geleden, heb je ook wel eens verteld in Zeeland wordt wakker, dat je toen bezig was als DJ. Je zette toen echt je eerste stappen. Wat is er in die tijd allemaal gebeurd, Jason?
1: Zo, ja, het is bijna niet meer om op te noemen, joh, echt. Ik ben met verschillende...

0: stage, waar echt de grote namen ook staan en zo. Hè? Jij zit dan in die silent disco. Uiteindelijk hoop jij natuurlijk echt door te stomen ook naar dat hoofdpodium, denk ik.
1: Ja, want als ik die hoofdpodium te pakken krijg, dan heb ik nog meer mensen die lachend te huis aan.
0: Waarom is dat voor jou zo belangrijk, dat mensen lachend naar huis gaan, Jason?
1: Ja, omdat, kijk, weet je, je betaalt voor een festival, zo gezegd. En als je daar bijvoorbeeld, geen plezier hebt, ja, wat heb je dan aan het festival?
0: Ja.
1: Als je dan gewoon, je kan beter die ticket kopen als je weet, ik heb er plezier in. Ik vind het leuk om te doen. Ik vind het leuk wat de muziek wordt gedraaid, house, weet ik veel, wat er allemaal nog meer is. Echt gewoon alles wat te maken heeft met festivals, zoals dansmuziek en zo. En als je daarvan houdt, uiteindelijk is het de belangrijkste dat je het festival uitloopt en dat je er geen spijt van hebt.
0: Jason, dat zeg je heel mooi. Kanaal Groen, die onthouden we. Vandaag en morgen ben jij in elk geval te horen bij The City of Dance, bij dat mooie festival, dat grote festival in Middelburg is dat dit weekend. En misschien sta je over een paar jaar wel op dat hoofdpodium. Jason van Zaltbommel. Ja, je zegt, ik hoop het. Mooi. Goed zo, Jason. Blijf die ambitie houden. Heel leuk dat je dat hier eventjes vertelde in Zeeland wordt wakker. En succes, hè, vandaag.

Mooi, hè? Jason van Zaltbommel, DJ Smileface. Ook wel leuk op deze internationale Smiley-dag of Emoji-dag. Dan moet ik gelijk denken aan zo'n lachend gezichtje. Jason, succes in elk geval. En als jij een keertje wil vertellen over de dingen die je bezighoudt, hier in Zeeland wordt wakker, weten te vinden. Bijvoorbeeld via 0184459 of via Facebook. Ja, dan de plaat om 6:55 over een half uurtje. Welke plaat ga ik dan laten horen? Mag jij in elk geval suggesties geven? Vroege tarweoogst is er. Ga je straks in het nieuws ook nog over horen. Boeren zijn er heel druk mee. Want ja, warm weer en zo. Dus die tarwe die gingen hartstikke snel. En eerder dan lange tijd zijn ze nu druk bezig met het oogsten. Vroege tarweoogst. En daar zit het woord in. Vroeg. Verzin er maar wat bij. Plaatje, popplaatje. Vroeg. Er mag vroeg of early of iets dergelijks in de titel zitten. Hoeft niet per se. Welke plaat borrelt bij jou op bij vroeg? Kan misschien een aanleiding in jouw leven zijn waar een plaatje bij hoort, waar toch wel op de een of andere manier een link is te leggen met vroeg. Laat maar weten. 0184999999.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. Op camping Duin en Strand in Scharendijken is vannacht iemand gestoken. De politie heeft een verdachte aangehouden en het gewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident was rond 2:30. De ambulancedienst heeft meerdere jongeren nagekeken. Aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De spoorbrug bij Arnemuiden kan nog steeds niet open voor schepen. Al meer dan 3 weken kunnen boten uit de havens van Nieuwe Sint-Joostland en Arnemuiden niet weg. Sommige eigenaren laten hun boot daarom uit het water takelen naar de andere kant van de brug. Maar dat kan niet iedereen.
2: Ja, dat is een gezin. Die zou deze week op vakantie gaan. Kijk, het is natuurlijk gewoon hartstikke zuur. Die liggen hier nu gewoon de vakantiedagen die verstrijken. Dus ja, dan baal je als stekker natuurlijk.
1: De spoorbrug ging kapot door de hitte. Sommige onderdelen moeten speciaal worden gemaakt. En volgens spoorbeheerder ProRail kost dat tijd. Bij de bouw van het nieuwe cultuurpodium Brogem in Zierikzee is het hoogste punt bereikt. Er waren toespraken en muziek. Een mooi moment, zegt directeur Sven Blikman.
3: We zijn er heel lang mee bezig geweest, zo'n 8 jaar. En ja, dan sta je nu hier en dan is het moment daar. En dan krijgt het forum niet te bevatten.
1: Brogem begon als jongerencentrum en zat in een oude stadsboerderij die helemaal op was. Vrijwilligers konden vast binnenkijken.
4: Het zijn de oude charmes die zijn behouden. Maar toch het professionaliseringsniveau en de toekomstvisie die we altijd willen behalen, gecombineerd.
1: En het nieuwe programma is eind dit jaar of begin volgend jaar af. En Nina van Dijken is de nieuwe Miss Visserij in Bruinisse. Een jaar lang zal ze zich inzetten om de visserijsector te promoten. Van Dijken werd voorgesteld bij de start van de visserijdagen in Bruinisse en ze had een fel oranje galajurk aan. In het dagelijks leven is ze advocaat. Vandaag zon en wolkenvelden. Een matige noordwestenwind wordt vrij krachtig. Bij 25 graden ongeveer, of 22 tot 25 gaat het worden. Omroep Zeeland vind je natuurlijk ook op omroepzeeland.nl. En het nieuws vind je ook in de Omroep Zeeland app.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

Tina Turner en I Don't Wanna Fight. Een vroege tarweoogst hebben we dit jaar. Als je rondrijdt door de Zeeuwse wegen of over de Zeeuwse wegen, dan zie je dat de boeren druk bezig zijn met de oogst. Daarom zoek ik een plaat bij vroeg. En dat kan van alles zijn, hè? Early, vroeg. Misschien is er iets in je leven gebeurd, heel erg vroeg, waar toevallig een muziekje bij hoort. Laat het me weten. Vroeg is het thema van de plaat om 6:55. Reageer via de WhatsApp het liefst 011 8 499 999.

0: Alex Warren en Ordinary.
1: De ziel van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En het is heel bijzonder voor Anneke Wittemans. Vandaag verzorgt ze in Corijns Plaat een lezing met gedichten en muziek over godin Nehalenia. En dit weekend, dus echt de komende dagen, ook nog een danscursus. En die draait ook om die Romeinse godin Nehalenia. Anneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Nehalenia, daar moeten we al een heel stuk terug. Wie was zij ook alweer?
2: Zij was een Gallische, Keltische godin. En de Kelten waren volken die niet afbeeldingen maakten. En ze waren dus... De Romeinen maakten overigens van de plaatselijke godinnen afbeeldingen. En zodoende zijn we achter haar Romeinse naam gekomen. Maar zij is dus een Keltische, Gallische godin... die door de Romeinen mensen werden
0: Vereerd eigenlijk ook, hè? Precies, ja, want ja. We kennen dat verhaal natuurlijk in Zeeland wel een beetje. Hè? Zeevarenden die in die tijd van, nou ja, wat nu Zeeland is, naar Engeland gingen en terug en veilig terugkwamen, die bedankten Nehalenia daarvoor.
2: Ja, ze bedankte met een votief altaar. En je moet denken, dat zijn altaren van ongeveer een meter hoog. Onder andere. En die moesten helemaal van Keulen komen, van kalksteen. Dus Nehalenia is eigenlijk een kruispunt van heel West-Europa.
0: Ja, en jij vindt eigenlijk dat we daar te weinig over weten. Vandaar dat jij je inzet om Nehalenia, ik zou bijna zeggen, te promoten. Maar wel op een bijzondere manier, met gedichten, met muziek, met dans ook.
2: Ja. Ja, sinds 2004 doe ik gewoon onderzoek. En ik doe onderzoek al dansend. Dat ik bepaalde begrippen uit wil zoeken. Van ja, wat betekent waken? Wat betekent schouwen? Wat betekent instaan voor vrede? Hmm. En dan is het opvallend dat de Keltische godinnen, waar we wat van weten, dat die allemaal een soort drempelgodinnen waren die zorg draagt voor een veilige overtocht.
0: Ja, ja.
2: Dus je hebt Nehalenia naar de zee toe, Epona voor de cavalerie, voor de paarden, allerlei bronnengodinnen die op kruispunten aanwezig waren en die zijn van een zachte aard. Terwijl de Romeinen en de Germanen, die hebben een Wodan en een dondergod.
0: Oh ja.
2: Die zijn veel patriarchaler.
0: En waarom wil jij dan vooral dat we toch meer ook over Nehalenia weten? Wat is het belang daar dan van voor de huidige tijd?
2: Ja, juist die vrede, het lievende, zorgzame, waken, bijstaan, bidden. Dat zijn kwaliteiten die we een beetje vergeten zijn en in ieder geval onderbetaald zijn.
0: Ja.
2: Het zijn vrouwelijke kwaliteiten die eigenlijk geringschat worden. Terwijl heldendaden natuurlijk veel meer de aandacht krijgen.
0: Ja, gek is dat eigenlijk, hè? Dat geweld en dat soort dingen, dat weten we allemaal. Maar dan de aardige dingen, die vergeten we dan een beetje. Daar ga jij in elk geval mee aan de slag. Ook met dans. Hoe ziet een dans rondom Nehalenia eruit?
2: Nou ja, ik zoek naar woorden. Bijvoorbeeld waken. Wat betekent waken? En dan maak ik daar een dans voor. Of wat betekent schouwen? Ik vind ook opvallend dat het eiland Schouwen heet.
0: Ja, zeker.
2: ik ben op Walcheren en op Beverland morgen. Maar, of vandaag. Maar het zijn kwaliteiten van zien, overzien, van bijstaan, van er gewoon zijn.
0: Mooi. Anneke Wittemans, jij gaat dat doen. Vandaag in Corins Plaat, vanmiddag is dat. Dit weekend, hele weekend in Domburg. Als je eventjes op Google zoekt naar Anneke Wittemans, Corins Plaat, Nehalenia, dan kom je precies uit bij de informatie die je moet hebben om bij deze bijeenkomst te kunnen zijn. Anneke Wittemans, dankjewel, succes. En jij bent ook nog eens een keertje de hele dag onze ziel van de dag.

0: Each Time You Break My Heart. Nick Kamen hier op Omroep Zeeland. Als je naar dat dansen wil in Domburg, nou zoek dan eventjes de website op. Hè, dansen rondom Nehalennia. Als je naar de bijeenkomst met muziek en gedichten wil, ga dan vanmiddag naar Atelier Nehalennia in Kolijnsplaat in de Voorstraat. En dan tref je ook Anneke. En dan neemt zij je mee in het leven van Nehalennia eigenlijk. Maar dan door de blik van Anneke. Ze vertelde er mooi over net als de zin van de dag. Straks na 7 uur ga je horen hoe de boeren druk bezig zijn met de vroege tarweoogst, want dat valt wel op, vroeger dan anders, eigenlijk wel uniek, zegt de boer die wij spraken. Na straks het verslag. Daarom is vroeg het thema van de plaat om 7:05. En er zijn er een heleboel binnengekomen. Het zijn er zoveel, ik hoop dat ik ze allemaal verzameld heb. Dit is in elk geval de lijst die ik nu heb. Arco den Oude, die kwam uit Almar en terug naar vroeger. Kees Otte heeft wel een mooie. Mannenkoor Karrespoor, mooi man. En hij zegt, dat heeft met de oogst te maken, met die vroege oogst. Dan Leni Bogaert, die komt met ome Willem. Opa vertelde van de zee, dat is een nostalgisch lied van vroeger. José de Smit heeft op een klein stationnetje 's morgens in de vroegte. En Jaap van Klinken komt er met Paul de Leeuw. Vogeltje, wat zing je vroeg. Joke Josiasse, dankjewel. Gerard Cox, toen was geluk heel gewoon. Gaat over vroeger. Andrea Heijnen heeft Leen. Als ik 's morgens vroeg opsta. Komen Gielsen, die heeft ook een hele leuke erbij verzonnen. De Moody Blues, Questions. Vroeg verleden tijd van vragen dus. Dus hij gaat daar dingen die je vroeger hebt ervaren. En daar heb je nu misschien vragen over. Mooi bedacht. Wim Waleboer, Egbert Douwe, kom uit de bedstee. Emiel Jansen, die heeft het volgende. Ik ga altijd vroeg naar het toilet. Dus de driefstang en trokkers aan mijn vinger. Ralf Staap, fan van de dijk. Met 5:00, dat is vroeg. De hele nacht in de kroeg de andere gasten naar buiten laten. En dan doorgaan. En even kijken, er komen er nog een paar binnen. Christian komt met vroeger laat van de dijk. En ik zie hier nog Saatje de Smit met Early Bird van André Brasseur. Mooie lijst is het. Maar het is uiteindelijk de keuze geworden van Robert Tijn. Goedemorgen, Rob.
1: Ja, goedemorgen.
0: Bij vroeg, waar moet ik aan denken? Of waar denk jij eigenlijk aan?
1: Dat ik dan altijd de wekker zet. Om 6:00.
0: Ja. En dan word je om 6:00 wakker en dan begint de nieuwe dag en dan?
1: Dan luister ik naar de radio.
0: Dat is altijd heel goed.
1: Zoals nu.
0: Ja, dat is heel goed. Buddy Holly.
1: Maar dan lig ik nog in bed.
0: Je ligt gewoon in bed te luisteren.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat is altijd fijn. Hey, Buddy Holly? Waarom Buddy Holly?
1: Nou ja, dat was eigenlijk het eerste wat in me opkwam. Early in the morning. En dat schoot toen mijn gedachten. Nou, dan doen we die.
0: Nou, laat me lekker schieten. Hier is Buddy Holly en Early in the Morning. Robert.

Early in the morning van Buddy Holly bij het thema vroeg. Robert Tijn, dankjewel voor jouw suggestie. Zijn nog meer liedjes binnengekomen? Patrick de Schepper kwam ook nog met toontje lager. Ik zie nog, even kijken, Janna Maas met het tuinpad van mijn vader. Dat is van Zonneveld, Wim Zonneveld, het dorp. Dank voor deze mooie lijst. In de loop van de dag kun je vinden op facebook.com/Zeeland wordt wakker. En dan kun je even kijken welke plaatjes er allemaal zijn binnengekomen bij vroeg. Nou, de eerste week, plaat 5 voor 7, hebben we weer achter de rug. Volgende week gaan we er gewoon mee door. En wat ben ik blij dat jullie massaal weer reageren.

0: Organiseer je iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Kathleen Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
4: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
3: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
5: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
3: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen,
11: en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
16: Goedemorgen op vrijdagochtend. Het gaat wat afkoelen, dat is het goede nieuws als je niet meer tegen de hitte kan. Zon en wolkenvelden, een matige noordwestenwind neemt toe naar vrij krachtig en het wordt 22 tot 25 graden, morgen nog een tikkie koeler. Maar de warmte van de laatste tijd zorgt wel voor een vroege tarweoogst. Opvallend vroeg zelfs, zegt een boer waar wij langs gingen. Het verslag hoor zo dadelijk. Gewonden bij een steekpartij vannacht op een camping in Scharendijken. De politie heeft een verdachte aangehouden, een gewond slachtoffer naar het ziekenhuis. Verder weten nog heel weinig. En bij de bouw van het nieuwe cultuurpodium Brogem in Zierikzee is het hoogste punt bereikt. En het is ook echt een hoogtepunt. Hoor je over een half uur. Goedemorgen.

Burna Boy en Shakira en Die Die, het liedje van het WK voetbal. Zondagavond, 9 uur onze tijd, de finale Spanje tegen Argentinië. En wij denken natuurlijk vooral terug toch aan die mooie momenten aan het begin van het WK met Jan-Paul van Hek uit Arnhem-Muiden. Doorgaan met een blauw oog en bloed uit zijn hoofd.

0: De tarweoogst is ongekend vroeg op gang gekomen. Met dank natuurlijk aan de zon en de hoge temperatuur was de wintertarwe her en der al begin deze maand rijp voor de oogst. En dat is dus waarom je de combine zal ziet rijden. Omroep Zeeland Sanchu Hiddes ging mee met akkerbouwer Leon de Winter, die nu ook aan het dorsen is.
1: Ik loop even over de afgesneden tarwestengels. Een deel van het tarwe staat nog op het perceel van Leon de Winter. Een perceel van 15 hectare groot. Een machine is bezig met het dorsen van de tarwe.
2: Het is eigenlijk nu 2 weken vroeger dan normaal.
1: Hoe komt dat?
2: Ten eerste de bloei. Het was al zo dat de tarwe bloeide al een week, 10 dagen vroeger. Dat zag al iets. Dat is een indicatie, maar de tarwe bloeit zo'n beetje in mei. Dan kun je al denken van, hey, het ziet er vroeg uit. Maar dan is ook het weer daar afhankelijk van. En we hebben natuurlijk ontiegelijk weinig regen gehad. Heel veel zonuren, zelfs een paar hittegolven. Dit is nog nooit gebeurd, dat het zo vroeg gedorsen is.
1: Het is dus echt extreem vroeg voor u.
2: Absoluut.
1: Maar is dat een goed of een slecht iets?
2: Nou, de tarwe voor de opbrengst en voor de kwaliteit denk ik dat het goed is. Omdat de tarwe al zo ver was. Die heeft in de bloei heel mooi weer gehad. Tarwe moet zonnig weer hebben in de bloei. Dat was er. En tarwe die kan tegen droogte zo hoog dat het gewas staat. En dat is meer dan 1 meter. Zo diep gaan de wortels ook naar beneden. Dus die pakt dat vocht wel. En nu is het droog. Dat is fantastisch om te dorsen als het zo droog is. Dus voor ons geen probleem.
1: Is dit nu jullie dus eigenlijk de nieuwe tarweoogstmaand geworden?
2: Daar ziet het naar uit. In plaats van augustus, of zeker de eerste week, 10 dagen van augustus, gaan we nu naar half juli, naar eind juli.
1: Levert dat voor u nog extra drukte op? Had u het verwacht of heeft u het nu ineens heel erg druk?
2: Ja, organisatorisch was het wel even bij springen. Omdat ik had nog een hoop werk om de tarwe te ontvangen. Dit is baktarwe, dus die moest bij mij in de schuren. Daar ging ik pas vanuit over een week of 10 dagen. Dus je moet even alle hens bij om dus te zorgen dat de ruimte is dat de tarwe ontvangen kan worden. Dus het is gewoon echt of je in midden Frankrijk zit. Dit klimaat hebben we nu.
1: Veel boeren hebben toch al wel gedorst omdat het dus zo warm was. U begint er vandaag mee. Waarom is dat?
2: Wij tellen baktarwe die dus geschikt moet zijn voor bakkerijen. Dan moeten de gluten, de eiwitten en de tarwe, die moeten goed genormaliseerd zijn. En dat kan pas gebeuren als de tarwe rijp is. En dat betekent dat dus het stro, dat noemen wij stro, maar zijn de stengels van de tarwe, dat die niet meer groen zijn. Als die nog groen zijn, dan is hij niet rijp. En dan is het niet goed dat je daarvan gaat malen. Want dan heeft die bakker problemen met zijn deeg. Omdat dan de ene dag meer wateropname kan en de andere dag minder wateropname. En dat wil die bakker niet, want een bakker wil een constante kwaliteit.
1: Dus vandaar wacht u tot eigenlijk die stengels gewoon bijna witgeel zijn.
2: Juist, juist.
0: Kijk, een lesje tarweoogst hoorde in dit verslag van Omroep Zeeland Sanchu Hiddes op die akker in elk geval bij Leon de Winter.

0: Andrew Gold, and Never Let Her Slip Away. Steven van der Gijzen, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, we hoorden net al over de zomertarwe die behoorlijk snel, of over de wintertarwe die behoorlijk snel is gaan groeien door de warmte van de laatste tijd. En
1: ja,
0: de hitte raken we eindelijk een beetje kwijt.
1: Ja, nou ja, gelukkig wel zou je zeggen. We krijgen er vandaag aangename temperaturen voor terug. Zo tussen de maximaal 22 en lokaal nog een zomerse 25 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij hebben we te maken met een paar wolkenvelden. Afgewisseld met momenten waarbij we de zon gaan zien. Het blijft overal droog. En de noordwestenwind die gaat toenemen naar matig tot vrij krachtig. En dat is een windkracht 4 tot 5. Nou, morgen hebben we ook te maken met vrij veel bewolking. Waarschijnlijk meer bewolking als vandaag. De zon krijgt het dan wel een stuk lastiger. Misschien lokaal een enkel drupje regen, stelt weinig voor. Bij temperaturen die morgenmiddag niet hoger uitkomen dan zo'n 19 tot 21 graden. Met opnieuw een vrij stevige noordwestenwind. Ook zondag hebben we te maken met een mix van zon en bewolking. In de avond bestaat er kans op een lokale regenbui. Het wordt maximaal 21 graden. Ja, en dat zijn toch wel de temperaturen die we meenemen naar volgende week. Wolkenvelden, af en toe zon, kans op een enkele regenbui. Dat lijkt dan vooral voor de woensdag te zijn. En middagtemperaturen, ja, zo meest tussen de 19 en 21 graden.
0: Dat zullen heel veel mensen wel lekker vinden, die temperaturen.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik zei het gisteren ook al. Die nachttemperaturen die worden geleidelijk aan ook steeds wat koeler. Volgende week moeten we het doen met een temperatuur in de nacht rond de 13 graden. Ja, ik vind het echt heerlijk. Ik kijk er helemaal naar uit.
0: Gelukkig. Dat slaat wel wat makkelijker. Hey, dankjewel, ja. Stefan van der Gijzen. Goed weekend, hè? Hoi. Het is afgaantij met laagwater in Vlissingen om 6 minuten over 11. Hoogwater om 8 over 5. En de watertemperatuur die is nog steeds hoog. En die blijft er nog leven, want die koelt natuurlijk iets minder snel af. 22 tot 25 graden op dit moment.

Ed Sheeran en Sapphire. Goedemorgen, dit is Omroep Zeeland op vrijdagochtend. Gemeenten publiceren soms nog steeds privégegevens van burgers. Per ongeluk geven ze dat aan. De NOS en Nieuwsuur hebben dat allemaal onderzocht. Het gebeurde bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvroegen of reageerden op een plan in hun omgeving, zoals het plaatsen van een AZC. Volgens de wet Open Overheid moeten dan dat soort aanvragen ook

0: En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: Nou, het is vaak onkunde of slordigheid, blijkt ook uit het onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gebeurt niet expres. Steeds meer ziekenhuizen kampen met een tekort aan neurologen. Dat was eerst aan de randen van het land, zoals het AD dat omschrijft, zoals bij ons in Zeeland, maar nu ook in het midden van het land. Patiënten moeten soms wel 1,5 jaar wachten op een behandeling. En ook de acute zorg voor mensen met bijvoorbeeld een herseninfarct is lastig rond te krijgen. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie kijkt hoe ze dat moeten oplossen, maar zegt ook van ja, we hebben niet 1, 2, 3 een oplossing. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft in een tv-toespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Hij verloor die van Joe Biden. Trump wijt dat nog steeds aan fraude. Zijn beweringen en documenten die door het Witte Huis zijn vrijgegeven moeten zijn vaak het krachtenclaim nieuw leven inblazen, zegt in elk geval correspondent Rudy Bauma.
2: Trump wil met zijn claims zijn eis voor een nieuwe wetkracht bijzetten. In die wet worden kiezers verplicht om staatsburgerschap aan te tonen en een identiteitsbewijs te tonen bij de stembus. Want hij wil voorkomen dat illegale migranten of niet-staatsburgers stemmen. Hoewel uit eerdere onderzoeken blijkt dat het vrijwel nooit gebeurt. En Trump die dreigde geen andere wetten meer te tekenen zolang het congres niet zwicht voor zijn eisen, maar zelfs zijn eigen republiek. Die keinen liggen dwars, een aantal van hen althans.
1: Rudy Bauma vanuit de Verenigde Staten. En er kwam nog een muzieknieuwtje tegen. Er is een nieuwe groep in Amerika. 3 jonge vrouwen die zich de Womack Sisters noemen. Hun eerste album komt binnenkort uit. En dat zijn dan de dochters van Linda en Cecil Womack. En die ken je dan weer hiervan.

0: Womack en Womack en Teardrops. Straks Brogum in Zierikzee, het cultuurpodium. Eerst was het poppodium, vanaf nu cultuurpodium. Het nieuwe gebouw, daar is het hoogste punt bereikt. En daar maakten ze een feestje van. Hoe? Dat hoor je zo.
1: Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, kom dichtbij.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boksprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: 22 juli, demodag, scootmobielen.
3: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 7:30. Op camping Duin en Strand in Scharendijken is vannacht iemand gestoken. De politie heeft een verdachte aangehouden en het gewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident was rond 2:30. De ambulancedienst heeft meerdere jongeren nagekeken. De aanleiding voor die steekpartij is nog onduidelijk. De spoorbrug bij Arnemuiden kan nog steeds niet open voor schepen. Al meer dan 3 weken kunnen boten uit de havens van Nieuwe Sint-Joostland en Arnemuiden niet weg. Sommige eigenaren laten hun boot daarom uit het water takelen naar de andere kant van de brug. Maar dat kan niet iedereen.
6: Ja, dat is een gezin. Die zou deze week op vakantie gaan. Kijk, het is natuurlijk gewoon hartstikke zuur. Die liggen hier nu gewoon de vakantiedagen die verstrijken. Dus ja, dan baal je als stekker natuurlijk.
0: De spoorbrug ging kapot door de hitte. Sommige onderdelen moeten speciaal worden gemaakt. En volgens spoorbeheerder ProRail kost dat tijd. Er komt een benefietfestival om geld op te halen voor kinderboerderij Klepperhoeve in Middelburg. Op 21 augustus zijn er optredens en spelletjes op het Koor Kerkplein. De kinderboerderij kan zijn hoofd door gestegen kosten nauwelijks boven water houden. Het festival Klepperpop wordt georganiseerd door Stichting 99... die vaker evenementen houdt op het Koor Kerkplein. En Nina van Dijken is de nieuwe Miss Visserij in Bruinisse. Een jaar lang zal zij zich inzetten om de visserijsector te promoten. Van Dijken werd voorgesteld bij de start van de visserijdagen in Bruinisse en ze had een fel oranje jurk aan. In het dagelijks leven is ze advocaat. En het weer in Zeeland. Vandaag zon en wolkenvelden, een matige noordwestenwind, wordt vrij krachtig en de maximumtemperatuur 22 tot 25 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. Om 8:05. Een feestje in Zierikzee. Op de plek waar vorig jaar nog het oude poppodium Brogum werd gesloopt, is nu de bouw bezig van het nieuwe cultuurpodium Brogum. En Omroep Zeeland Sancho Hiddes hoorde hoe het hoogste punt is bereikt.
1: Het eerste optreden vindt al plaats hier bij het nieuwe poppodium Brogum in Zierikzee. In de foyer, die nu nog openlucht is, want het dak zit er nog niet op. Alleen de betonnen vloer ligt erin. En ook de muren van de zaal staan er, waar ik nu overigens in loop. Het klinkt misschien een beetje hol, maar dat komt omdat de hoogte van de zaal 8 meter bedraagt en er nu nog helemaal geen meubilair of iets in staat.
2: En hier moet het straks gaan gebeuren. Dit wordt de zaal. Zoals je hoort is het qua akoestiek nog niet op zijn best. Het heeft ermee te maken dat er rondom plafond, muren, komt er nog zo'n 10 centimeter geluidsisolatie tegen de wanden aan. En dat gaat er onder andere voor zorgen dat het minder reflecteert zoals het nu wel aan het doen is.
1: Sven Blikman, directeur van Brogum. Het gebouw is nog niet helemaal klaar natuurlijk, maar de contouren staan er in ieder geval. Wat vindt u er tot nu toe van?
2: Ja, ongelooflijk natuurlijk. We zijn er heel lang mee bezig geweest, zo'n 8 jaar. En ja, dan sta je nu hier en dan is het moment daar en dan krijgt het forum niet te bevatten.
1: Vrijwilligers zijn ook uitgenodigd bij dit feestelijke moment. Wat vind je er tot nu toe van het gebouw?
3: Ja, het is even wennen, maar ja, we hebben al wel een goed genoeg beeld gekregen hoe het er uiteindelijk uit gaat zien.
1: Hoe lang ben je al vrijwilliger hier?
3: Ik ben nu ruim 10 jaar vrijwilliger.
1: Ja, en eind 2025 werd het vorige pand natuurlijk gesloopt. En nu een tijdje dan niets, dus nu kan je weinig doen. Of ben je toch nog actief?
3: In zekere mate ben ik nog wel actief. Vorige maand hebben we Anywave gehad. Daar was ik nog bij betrokken. En we hebben Muziek Monumentaal nog in september. Daar ben ik ook nog bij betrokken. Dus het suddert op de achtergrond nog wel een beetje door.
1: Maar jullie hadden dan geen vaste standplaats?
3: Nee, dat niet. Dus heel veel improviseren en bij andere vrijwilligers thuis afspreken om op die manier dan toch meetings in te plannen.
1: Welk groot voordeel heeft dit gebouw volgens jou ten opzichte van het vorige?
3: Ik denk dat zonder twijfel daar bovenaan zal staan dat het geluidsdicht is voor de buurt. En daarbij ook het gemak met de artiesten die wat vrijer zijn in het doen en laten van hun benodigdheden als artiest zijnde, zonder dat ze er rekening mee hoeven te houden dat er geluid naar buiten ontsnapt.
1: Hoe voelt het dan dat het mogelijk begin volgend jaar, als het hier allemaal staat, weer een nieuwe plek heeft?
3: Voor mij persoonlijk voelt het nog best wel ver weg eigenlijk. Dus ja, het is zeker wel iets om naar uit te kijken.
0: Brogum, Zierikzee, hoogste punt bereikt. Gefeliciteerd toch in elk geval. Nog even wachten tot het helemaal klaar is. Omroep Zeeland met Shannon Spiro.

Shanna Spiro en Material Lover. Zo dadelijk in Zeeland het wakker, dan hoor je twee jonge mannen, Reinier Honkoop en Bo Meivogel. Jonge voetballers die zich deze week op een bepaald moment wel behoorlijk in de kijker konden spelen. Nou, straks dan hoor je daar meer over in Zeeland het wakker. Trouwens, vanavond, als je wat leuks wilt doen, als je wil meezingen, dat kan in IJsendijken bij IJsendijken Zingt. Muziek uit de jaren 60 en 70. De hele zomer op verschillende plekken. Vanavond in IJsendijken. En ze stuurde me ook de setlist CCR. Benny King, The Rolling Stones. En ook deze vanavond meezingen bij Kiosk op de Markt in IJsendijken, 7:30.

0: Van Morrison, The Brown Eyed Girl, vanavond meezingen in IJsendijke. Ja, het was een soort elevator pitch, zo kun je het toch wel noemen. Reinier Honkoop en Bo Meivogel spelen al sinds jonge leeftijd bij de jeugd van NAC Breda. Ze komen trouwens uit Zeeland. En tijdens het trainingskamp deze week in Burghaamsteden kregen ze een half uur om zich aan het publiek te tonen, maar ook aan trainer Karl Hoefkens. Reinier en Bo die hopen dit seizoen een officiële debuut te maken in het betaald voetbal.
1: Ik ben Reinier Honkoop, ik ben 19 jaar en ik speel eigenlijk in NAC onder 21. Ik kom uit Goes, oorspronkelijk Wilhelminadorp woon ik en ik ben sinds kort verhuisd naar Breda.
2: Mooi, gaan we over naar de volgende.
3: Dus ik ben Bo Meivogel, ik speel nu in onder 19, ik ben 17 jaar. Ik ben opgegroeid in Colijnsplaat en ik ben sinds 5 jaar verhuisd naar Goes. En het is mijn eerste minuut nu voor NAC, deze wedstrijd.
2: En hoe lang spelen jullie al bij NAC, sinds de jeugd ergens?
1: Als ik het goed heb is dit mijn 9e jaar. Ik begon bij de onder 11. Ja.
2: 9e jaar en?
3: Mijn 7e, ook onder 11. Ja.
2: Hoe hebben jullie te horen gekregen dat jullie mee mochten op dit trainingskamp?
1: Ja, ik hoorde het ongeveer anderhalf maand geleden hoorde ik van de hoofdjeugdopleider van NAC dat ik bij de voorbereiding mocht aansluiten. En dat is natuurlijk heel mooi. Dan kan ik mezelf mooi laten zien. En ja, hopelijk de trainer overtuigen om me daar te houden.
2: Dus dat. En jij, Bo? Sprong je een gatje in de lucht?
3: Ja, ik kreeg eigenlijk een appje van Anouar Diba dat ik wedstrijden mocht aansluiten, deze voorbereiding. Ja, dan wil je natuurlijk alleen maar jezelf laten zien om aan een trainer te laten zien dat je in het team wil spelen uiteindelijk.
2: Hoe groot is het verschil met jullie eigen teams op dit moment? Wat is het intensiteitsverschil?
3: Ja, intensiteit is veel hoger. Serieuzer alles. En er komt natuurlijk ook druk bij kijken van alle mensen die komen kijken.
2: Zijn er ook wel mensen in het team waar jullie al een beetje mee op kunnen schieten? Of spelers die jullie al tips hebben gegeven?
1: Ja, absoluut. Je wordt ook gewoon goed ontvangen in het team. En zoals spelers zoals Max en Jensen, die nemen je wel gewoon goed in het team. En dat zijn een beetje ook de leiders, Mo. Dus dat is wel fijn, ja. Yeah.
2: Kregen jullie nog een opdrachtje of iets? Of een soort ontgroening om bij het team aan te mogen sluiten? Of viel dat allemaal wel mee?
3: Nou, viel eigenlijk wel mee. Ik heb gewoon een aansluit, jezelf voorstellen. En dan jezelf laten zien bij het team.
2: En volgens mij kreeg jij aan het einde van de wedstrijd nog echt een hele grote kans. Hè? Die had er denk ik wel in gemoeten.
3: Die had er zeker in gemoeten. Maar ja, ja, blij met een minuut en hoop op meer.
2: Laatste dingetje. Als we over een jaar terugkijken naar deze voorbereiding. Wanneer zijn jullie dan tevreden dit seizoen?
1: Nou, als ik dit jaar mijn debuut heb mogen maken in het eerste betaald voetbal. Dan heb ik een goed jaar gehad.
2: Geldt het voor jou ook zo, Bo? Want je bent 17, dat is wel heel erg jong. Maar is het de verwachting dat jij misschien al bij het eerste gaat aansluiten straks?
3: Ja, de verwachting, dat weet ik niet. Maar ik hoop gewoon mezelf te laten zien. En dan overtuigen dat ik ook mijn debuut kan maken dit seizoen in de KKD.
0: Ja, de KKD, dat is de keukenkampioen-divisie. Daarin speelt NAC Breda. Verslag was dit trouwens van Mark Samson. En er was woensdagavond nog een Zeeuw daar op het veld. De jonge Zeeuw Jort Nelis. Die hoopt op een plek in het eerste elftal. Gaan we natuurlijk helemaal volgen. Ook op Omroep Zeeland. Sport.nl

James Bay en The Best Fake Smile. In Vlaamse gemeenten, net aan de andere kant van de grens, mopperen burgemeesters. Op de kerncentrale bij Borselen lees ik onder meer in het Nieuwsblad, zo'n Belgische krant. De centrale lag een paar weken stil door een lek en daar zijn de Vlaamse gemeenten niet over ingelicht. Ik had al graag een berichtje gehad, zegt bijvoorbeeld de burgemeester van Assenede bij het Nieuwsblad. Dan was er maar een kort mailtje geweest. Nou, inmiddels levert die centrale in Borselen weer stroom, was een klep kapot. De Zeeuwse en Belgische politie die hebben tot laat in de avond opgetreden tegen overlast door jongeren in Klingen en De Klingen, aan beide kanten van de grens dus. Er zijn meerdere processen verbaal uitgeschreven, melden de wijkagenten van Hulst. Er is ook een valse kentekenplaat in beslag genomen en er werd roekeloos gereden. Daar zijn mensen op aangesproken, lees ik in elk geval in dat bericht dat ze via Facebook hebben verspreid. En naar een camping waar je alleen volwassenen hebt. Volgens een nieuwe telling van campingplatform Actie zijn er in Europa nu 90 kindvrije campings. Nou, de meeste in het Verenigd Koninkrijk. Nederland volgt daarna met 23 campings zonder kinderen. En het worden er steeds meer. Nou, ik heb nog even gekeken op die website van Actie. Daarop zie ik in elk geval 1 kindvrije camping in Zeeland, vlakbij Zierikzee. Gaat iets ten einde komen vanavond tussen Breskens en Katzand, een zeezwemtocht. 5e keer is het, maar het is ook gelijk de laatste. Waarom stoppen de organisatoren daarmee? Gaan ze straks uitleggen na het nieuws. Tot zo.

0: Omroep Zeeland. In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
13: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
12: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
14: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
12: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden. Precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
16: Naar de grote vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee. Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
20: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
22: Goedemorgen, zon, maar ook wolkenvelden vandaag en een noordwestenwind. Het begint af te koelen, 22 tot 25 graden vandaag. Ja, nog één keer een zeezwemtocht tussen Breskens en Cadzand. De organisatoren van die zwarte poldertocht stoppen ermee. Het hele gezin hielp altijd mee, maar ik ga straks even bellen. Gewonden bij een steekpartij vannacht op een camping in Scharendijken. De politie heeft een verdachte aangehouden, gewond is naar het ziekenhuis gebracht. En door een vorige hittegolf is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden nog steeds kapot al meer dan 3 weken. Booteigenaren laten daarom hun boot over de brug heen takelen, zodat ze toch verder kunnen. Welkom bij Omroep Zeeland.

0: Backman Turner Overdrive and You Ain't Seen Nothing Yet. Zomer in Zeeland, wel met bewolking vandaag. En in de zomer, ja, dan heb ik altijd een hele stapel boeken thuis liggen waar ik eerder in het jaar niet aan toegekomen ben. En die ga ik de komende week met je doornemen in Boek aan Zee op vrijdag. Over een half uur de eerste, een nieuwe thriller die speelt in Zeeland. En het is me toch een spannend verhaal. Het gaat misschien ook wel spannend worden vanavond bij de laatste zeezwemtocht van Breskens naar Cadzand. En het is toch wel eventjes een momentje, die laatste. De vijfde en dus ook gelijk de laatste. Altijd georganiseerd door Marco van der Meulen en zijn gezin. Marco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Ja, hoe voelt dat om 8:09?
1: Ja, het voelt eigenlijk toch niet zoveel anders als anders. Een klein beetje weemoedig natuurlijk. Gisteravond zijn de jongens gearriveerd. Die komen van hun woonplaatsen in Tilburg en in Brussel. En ja, dan we hebben er natuurlijk wel over gepraat. Maar op zich, we maken er ook geen drama van, hoor.
0: Ja, nee, want jullie hebben wel een heel mooi evenement neergezet, hè? De vijfde. Waarom stoppen jullie ermee?
1: Nou ja, kijk, sowieso is het altijd best wel een heel gedoe in de zomer om alle jongens weer ter plaatse te krijgen. Als ik in de winter de datum prik, dat probeer ik altijd te doen 2 dagen, 3 dagen na volle maan of nieuwe maan. Want dan is de stroming het sterkst. Mm. Dus ja, die datum, die ligt natuurlijk altijd vast. Dus op die datum moet ik dan mijn jongens en hun vriendinnen zien hier te krijgen. En dat wordt eigenlijk wel steeds moeilijker nu ze de deur uit zijn.
0: Ja, want het is echt een familieaangelegenheid wel, hè, het organiseren daarvan. Want hoe zijn de taken dan verdeeld?
1: Ja, nou ja, goed. Ik doe dat dan wel het meeste natuurlijk. Ik regel de datum en ik doe de inschrijfmailtjes allemaal persoonlijk beantwoorden. Iedereen krijgt een persoonlijke mailtje terug. Maar op de dag zelf, ja, dan komen de jongens en dan gaan we over een paar uur dan gaan we opbouwen aan de finish. Met dranghekken en met beachflex en met de computer daar en een tijdklok. En ja, alles gereed zetten. Nou, daar helpen de jongens me mee. Een boei in het water leggen met 2 ankers eraan vast van 25 kilo per stuk. Voor dat soort dingen, daar heb ik mijn jongens hard voor nodig.
0: Ik vind het dan, wel heel bijzonder toch dat jullie dat zo met het gezin allemaal doen. Dat is ook wel eventjes een ding dat dan stopt.
1: Ja, dat is ook wel jammer. Maar ja, goed, het is natuurlijk begonnen. Ik deed zelf als zeezwemmen. En op een gegeven moment vroegen ze van, kan je hier ook eens iets organiseren? En ja, ik vroeg dan aan die jongens, die woonden toen nog thuis. Ja, pa, we gaan je wel helpen. En zo is het eigenlijk een beetje gegaan. En zo is het ook gebleven.
0: Ja, nou, vandaag dan voor het laatst. Laten we heel even kijken naar vanavond. Want je zegt al, hè, op het moment dat de stroming het sterkst is, dat is het moment dat je altijd die zeezwemtocht prikt. Waarom is dat eigenlijk? Waarom moet die stroming zo sterk zijn?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon toevallig. De eerste keer was dat zo. En toen hoorde ik wel heel veel reacties van de zwemmers. Van ja, 6 kilometer zwemmen. En de eerste zwemmer die kwam bij ons toen aan in 39 minuten. Ja, die wist helemaal niet wat hem overkwam. Die dacht van, er klopt iets niet met die afstand. Dus alle zwemmers die hadden een persoonlijk record gezwommen. En vanaf toen heb ik voor mezelf gezegd, ik ga het iedere keer doen in de maand juli. Na volle maan of nieuwe maan. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon een beetje zo gegroeid.
0: Want je hebt dan een sterke appstroom en dan word je eigenlijk een beetje meegeduwd als het water, door het water richting Cadzand.
1: Ja, sterker nog, als je gewoon vanavond bijvoorbeeld zou gaan liggen op een luchtbed, dan ben je na 2 uur ben je ook bij de finish. De stroming is ongeveer 3 kilometer per uur.
0: Oh ja, goed als je het zo bekijkt. Marco, vanavond om 7 uur gaat het beginnen. De laatste zeezwemtocht, dat is jullie zeezwemtocht. Dank dat jullie dat mooie evenement steeds hebben georganiseerd. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die heel blij waren dat ze daar mee konden doen bij jullie. Ik wens je een goede dag, Marco van der Meulen, en natuurlijk ook jouw gezin, want iedereen daar helpt.

0: watermelon sugar. Harry Styles en Watermelon Sugar High. 14 minuten voor 8:30. Het koelt langzaam af de komende dagen. Hoe warm gaat het vandaag worden, Stefan?
1: Zo tussen de maximaal 22 en lokaal nog een zomerse 25 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Daarbij hebben we te maken met een paar wolkenvelden. Afgewisseld met momenten waarbij we de zon gaan zien. Het blijft overal droog. En de noordwestenwind die gaat toenemen naar matig tot vrij krachtig. En dat is een windkracht 4 tot 5. Nou, morgen hebben we ook te maken met vrij veel bewolking. Waarschijnlijk meer bewolking als vandaag. De zon krijgt het dan wel een stuk lastiger. Misschien lokaal een enkel drupje regen. Stelt weinig voor bij temperaturen die morgenmiddag niet hoger uitkomen dan zo'n 19 tot 21 graden. Met opnieuw een vrij stevige noordwestenwind. Ook zondag hebben we te maken met een mix van zon en bewolking. In de avond bestaat er kans op een lokale regenbui. Het wordt maximaal 21 graden. Ja, en dat zijn toch wel de temperaturen die we meenemen naar volgende week. Wolkenvelden, af en toe zon, kans op een enkele regenbui. Dat lijkt dan vooral voor de woensdag te zijn. En middagtemperaturen, ja, zo meest tussen de 19 en 21 graden.
0: Dat zullen heel veel mensen wel lekker vinden, die temperaturen.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik zei het gisteren ook al. Die nachttemperaturen die worden geleidelijk aan ook steeds wat koeler. Volgende week moeten we het doen met een temperatuur in de nacht rond de 13 graden.
0: En volgens mij vind jij dat wel lekker. Dankjewel, Stefan. Goed weekend, hè. Afgaand tij is het met laagwater in Vlissingen om 11:06. Hoogwater om 5:08. En als je nog het water induikt, 22 tot 25 graden. Het water is dus net zo warm als de lucht erboven.

0: Suzanne en Freek en halverwege, 9:10 is het. De Consumentenbond wil dat webwinkels Amazon en Bol direct stoppen met nep-aanbiedingen. Als ze toch doorgaan, stapt de Consumentenbond naar de rechter. De bond volgde maandenlang prijzen van populaire producten zoals airfryers. Nou, ze vonden tientallen aanbiedingen die niet klopten. Dan was er bijvoorbeeld helemaal geen korting, terwijl dat er wel bij stond. Gemeenten publiceren soms nog steeds privégegevens van burgers. Bijvoorbeeld op stukken die ze moeten publiceren over een aanvraag voor het een of ander. Alleen vergeten ze dan adressen of andere gegevens weg te lakken. Dat is ernstig, zegt deze adviseur gegevensbescherming gemeente.
1: You can almost taste.
0: Wat gebeurt hier allemaal? Even luisteren naar die mevrouw die vertelt over de lekken bij de gemeente. Dit is die mevrouw.
2: De rechten van burgers, zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
0: Het was een manier. Maar goed, hij zegt wel dat het vaak onkunde is of slordigheid en dat het niet expres gebeurt. Steeds meer ziekenhuizen kampen met een tekort aan neurologen. Dat was eerst aan de randen van het land, zoals het AD dat vanochtend omschrijft. Bijvoorbeeld bij ons in Zeeland, maar nu ook in het midden van het land. Patiënten moeten soms 1,5 jaar wachten op een behandeling. En ook de acute zorg voor mensen met bijvoorbeeld een herseninfarct is lastig rond te krijgen. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie vertelt erover in het AD en zij kijken hoe ze het kunnen oplossen. En niet alleen Europa heeft last van flinke bosbranden, ook in Canada staat natuur in brand en dat leidt tot flinke overlast in Toronto, de grootste stad van het land. Over de hele stad hangt een grijs gordijn van rook.
1: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
3: Luckily we have the mask because of COVID, so we use the same mask.
0: Ze hebben de mondkapjes nog uit de coronatijd en die kunnen ze nu makkelijk gebruiken, zei deze inwoner van Toronto in Canada.

Billy Joel and the River of Dreams. Straks na 8:30, dan hoor je Peter de Boeveren. Die heeft een thriller gemaakt, speelt zich af in Zeeland. Een spannend verhaal. Maar waarom is het nou eigenlijk zo leuk om zo'n spannend thrillerverhaal te schrijven over Zeeland? Hij gaat dat straks uitleggen in Zeeland wordt wakker. Een goede boekentip om mee te nemen naar het strand, bijvoorbeeld. Goedemorgen Zeeland, On Tour is nu bijna 2 weken bezig. Ondertussen heel wat plaatsen aangedaan door Elsa in Veerle. Straks tussen 9 en 12 zijn ze weer ergens om elkaar uit te dagen. Alleen waar? Dat doen ze in een plaats. En ik wil graag van jou de naam horen met deze aanwijzing. Zou je moeten weten in welke plaats zij zijn vandaag? En als je het weet, stuur me een WhatsApp-berichtje 0118-499-999. Misschien is dan de roem op vrijdag voor jou. En ik denk dat die vrij makkelijk is. Maar ja, dan moet je zelf maar beoordelen. Annies Bloesem. Wat borrelt er nu bij jou op? Bij Annies Bloesem. Laat het maar weten. 0118-499-999. Ik zoek een plaatsnaam.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, Emline en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemorgen, Omroep Zeeland, met het nieuws van 8:30. Op camping Duin en Strand in Scharendijken is vannacht iemand gestoken. De politie heeft een verdachte aangehouden en het gewonde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident was rond 2:30. De ambulance heeft meerdere jongeren nagekeken. Aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De spoorbrug bij Arnemuiden kan nog steeds niet open voor schepen. Al meer dan 3 weken kunnen boten uit de havens van Nieuwe Sint-Joosland en Arnemuiden niet weg. Sommige eigenaren laten hun boot daarom uit het water takelen naar de andere kant van de brug. Maar dat kan niet iedereen.
6: Ja, dat is een gezin. Die zou deze week op vakantie gaan. Kijk, het is natuurlijk gewoon hartstikke zuur. Die liggen hier nu gewoon de vakantiedagen die verstrijken. Dus ja, dan baal je als een stekker natuurlijk.
5: De spoorbrug ging kapot door de hitte. Sommige onderdelen moeten speciaal worden gemaakt. En volgens spoorbeheerder ProRail kost dat tijd. Er komt een benefietfestival om geld op te halen voor kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg. Op 21 augustus zijn er optredens en spelletjes op het Koorkerkplein. De kinderboerderij kan zijn hoofd door gestegen kosten nauwelijks boven water houden. Het festival Klepperpop wordt georganiseerd door Stichting 99... die vaker evenementen houdt op het Koorkerkplein. En de provincie heeft €250.000 verdeeld over verschillende erfgoedorganisaties en particulieren die iets organiseren rondom erfgoed. Onder meer de Museumhaven in Zierikzee, Vereniging Dialectonderzoek en de Stoomhijskraan in Vlissingen krijgen geld. Volgens de provincie waren er veel meer aanvragen dan er geld beschikbaar was. En het weer dan. Vandaag zon en wolkenvelden. Een matige noordwestenwind wordt vrij krachtig bij 22 tot 25 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: John Mayer en Perfectly Lonely. 8:56 is het nu ondertussen. Goedemorgen, Zeeland on Tour vanaf 9:00. Maar waar zijn zij? Een heleboel reacties binnengekomen. Straks hoor je of ze goed of fout zijn. Annie's Bloesem. Dat is de aanwijzing waar je het mee moet doen. Niet zo heel moeilijk, toch? Laat het maar weten. 0118-499-999.
1: Boek aan Zee. De zomerboeken van Zeeland wordt wakker.
0: Ja, want bij mij groeit het hele jaar door zo'n stapel boeken die ik toch een keertje wil lezen en helemaal geen tijd voor heb. Maar dan in de zomer, in de vakantie, nou, dan lukt het eindelijk. De komende weken pak ik elke keer weer een boek van de stapel, zodat je die mee kunt nemen in je strandtas bijvoorbeeld, om aan zee heerlijk te verdwalen in een verhaal. Peter de Boeveren uit Goes, die heeft een thriller geschreven. Bureau Krap Spijker ligt ook bij mij op de stapel. Ik pak hem er maar eens eventjes vanaf. Het verhaal speelt zich af in onze eigen provincie, Zeeland. Goedemorgen, Peter.
2: Goedemorgen, Remco.
0: Waarom is het toch zo lekker om over misdaad te lezen?
2: Ja, ik weet het niet. Misschien zijn wij een beetje masochistisch van aard. Ik heb geen idee.
0: Waarom is het voor jou dan zo leuk om erover te schrijven?
2: Je kunt mensen dingen laten doen die niet mogen.
0: Ja. Ja. Zoals een moord plegen bijvoorbeeld.
2: Bijvoorbeeld. Of overspel plegen. Of iemand bedreigen. Het kan allemaal in een boek.
0: Bureau Krap Spijker. Even in een paar woorden. Hè. Wat is het plot van jouw boek?
2: Het gaat over een moord. En er gebeuren allerlei zaken. Er worden allerlei mensen bij betrokken. Met allerlei zijwegen. Die wel samenhangen.
0: Een vriendelijke zakenman, hè, die wordt door omstandigheden meegezogen eigenlijk in de misdaad. Drugs in een schip bijvoorbeeld. Ja. Doden vallen toch op een gegeven moment redelijk bij bosjes. Waarom heb je juist dat thema dan bij de kop gepakt? Iets met drugs en dat soort dingen.
2: Nou ja, ik haal mijn inspiratie heel veel gewoon uit de kranten van de radio en de televisie. Zeeland is vaak in het nieuws als het gaat om drugstransporten. Ik ben zelf met mijn bootje, mijn visbootje, ooit eens aangehouden voor de kust van Walcheren door de douane en de politie. En werd het hele bootje omgekeerd, bij wijze van spreken, om te kijken of er toch niks in zat. Dat geeft je dan een idee. Er worden verdovende middelen aan land gebracht met kleine scheepjes bijvoorbeeld. Het zijn niet altijd de hele grote.
0: Rondom dat gegeven ontspint zich een heel verhaal. En het leuke is, vind ik, het speelt zich ook af in Zeeland. Ik ken ook een heleboel van de plaatsen die worden beschreven in jouw boeken. Waarom kies je daarvoor?
2: Nou, ik hou het graag dicht bij huis. Ik beschrijf graag locaties die ik zelf ken of waar ik zelf ooit wel eens doorheen ben gereden. En dan kan ik dat ook realistisch beschrijven. En iedereen die een beetje bekend is in Zeeland, die herkent dat ook. Ja, en dat vinden mensen leuk.
0: Nou, want op een gegeven moment, ergens in het boek, dan gaat het ook over een plaats die vlakbij mijn huis is. En dan denk ik, oei! Maar tegelijkertijd denk ik, ja, het is niet echt gebeurd. Of zou het toch echt gebeurd zijn wat je beschrijft? Dat gevoel bekruipt me dan ook. En dat vind ik dan wel weer knap dat je dat lukt.
2: Ja, nou, dat is op zich mooi. Als ik dat bereik heb, dan dat is ook wel het idee wat ik steeds heb. Van het moet mogelijk zijn. Ik verzin geen dingen. Dat is zo ver gezocht. Het moet een beetje geloofwaardig zijn.
0: Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe ontstaat zo'n verhaal dan bij jou?
2: Ik denk het niet van tevoren. Ik ben op een gegeven moment ben ik tot de hoofdpersoon gekomen. En vervolgens ga ik zitten typen. En de meeste ideeën die ik krijg, want voor mij moet het ook spannend blijven. En dus ik moet ook niet van tevoren weten hoe het afloopt, want dan is er geen moer meer aan. De meeste ideeën krijg ik 's nachts. Ik lig bijna elke nacht wel een half uurtje of een uurtje wakker. En als ik dan met een verhaal bezig ben, dan ga ik me niet liggen ergeren omdat ik wakker lig, maar dan ga ik die tijd nuttig besteden. En als ik dan de meest kansrijke richting heb gevonden, nou, dan val ik weer in slaap en dan ga ik de volgende ochtend weer vrolijk verder.
0: Nou, ga er inderdaad ook mee door, Peter de Boeveren. Jouw thrillers, wel een dikke pil trouwens, die meer dan een halve kilo weegt. Ik heb hem even op de weegschaal gehad. Maar zeer de moeite waard om in je strandtas te stoppen. Bureau Krap Spijker van Peter de Boeveren.

Bruno Mars en On My Soul. 14 minuten over 8:30. Wat zijn jouw plannen dit weekend? Mag je me nog laten weten via 0118-499-999. En je hebt nog 5 minuten om het te laten weten waar jij denkt dat Veerle en Elsa vandaag zijn. Ze zijn in elk geval in Annie's Bloesem.

0: so nice.
1: Dat is On My Soul van, dat is niet waar, dat is Nice to Meet You, dat is hem, van Miles Smith op Omroep Zeeland. Ik heb nog even heel andere muziek voor je. Juist. Juist, dit soort muziek. Een mix van DJ Smileface, dat is Jason van Zaltbommel uit Goes, die twee keer een show geeft. Jason, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen, Remco.
1: En dat is wel heel belangrijk voor jou, hè, dat je dat kunt gaan doen daar bij de City of Dance.
2: Zo, ja, nou, dat is wel heel wat stappen geweest om daar te komen natuurlijk.
1: Want leg eens uit, eerst even, wat wordt het voor show komende dagen, vandaag en morgen?
2: Ja, wat het voor show wordt, ja, het is gewoon DJ Smileface. Dus uiteindelijk zorg ik er gewoon voor dat iedereen gaat dansen, dat is het belangrijkste. Maar dat iedereen er gewoon het festivalterrein afloopt met een glimlach.
1: Ja, want dat wil jij, daarom heet je natuurlijk ook Smileface.
2: Precies, precies.
1: Ja, dat gebeurt dan bij de Silent Disco, hè? Hoe werkt dat?
2: Ja, dat is eigenlijk de veilige manier van hard feesten. Want uiteindelijk, als je een silent disco hebt, dan betekent het eigenlijk dat je koptelefoons op hebt en je hebt bepaalde verschillende kanalen. Dus van rood tot groen. En daar kan je eigenlijk tussen twee verschillende, en dat is op vrijdag twee verschillende en op zaterdag drie verschillende. Want daar zit er ook nog een blauwe bij, als ik het goed heb begrepen.
1: Ja.
2: En dat is dus eigenlijk gewoon de harde stijls, allround en de... En de electronic op zaterdag.
1: Ja, en dan hoop jij natuurlijk dat iedereen jouw kanaal kiest, zodat ze op jouw muziek gaan dansen.
2: Ja, dan moeten ze echt naar de groene kanaal gaan, want dat, daar kom ik te staan.
1: Oké, mensen, ga naar groen. Je zei zelf al dat je heel wat stappen hebt gezet de laatste tijd. En jaren terug, volgens mij was het 2 jaar geleden, heb je ook wel eens verteld in Zeeland wordt wakker, dat je toen bezig was als DJ. Je zette toen echt je eerste stappen. Wat is er in die tijd allemaal gebeurd, Jason?
2: Zo, ja, het is bijna niet meer om op te noemen, joh, echt. Ik heb ben met verschillende mensen bezig geweest. Ik ben druk bezig geweest met ook eigen evenementen organiseren. Het is nog niet helemaal goed gelukt, maar ja, dat komt binnenkort. En ja, ik heb gewoon heel veel blijven oefenen, heel veel blijven mixen, heel veel blijven draaien, meedoen aan contesten.
1: Ja, ja.
2: En vandaar dat ik ook op City of Dance sta dit jaar.
1: Jason van Zaltbommel op de City of Dance. Een van de talenten daar. 2 dagen vandaag en morgen is dat evenement vlakbij Middelburg. Met dus de Silent Disco waar Jason aan meedoet. En natuurlijk ook een hoofdpodium.

0: Blondie and the Heart of Glass. Omroep Zeeland met Zeeland wordt wakker. Straks Goedemorgen Zeeland on tour. Maar waar vindt de uitdaging vandaag plaats? Veerle en Elze die elkaar uitdagen, doen ze elke dag op een andere plek. Maar waar zijn ze vandaag? Nou, ze zijn in Annie's Bloesem. Heel veel reacties zijn binnengekomen. Dit zijn ze allemaal. Alle namen ga ik even noemen. Saartje kwam met IJzendijken. Daarvan kan ik zeggen dat het niet klopt, Saartje. Maar wel leuk bedacht. Dan Piet Feitel, Esther Verschuren, Patrick de Schepper, Jacqueline Wouwraven, Tanny Almekinders, Hanna Hogerhuis, Ingrid Braams, Erlin de Wijze, Iet van Schellen. Hé, dat is mijn moeder. Dankjewel, ma. Iet van Schellen dus. Ida Wisse, Simon op het Hof, Erik Verbart, Joke Josiassen, Loni Blom, Piet Boutersen, Henk Huizer, Nel Ridderbos, Jaap van Klinken, Jan Jeronimus, J.P. Flikweert, Ronnie, mevrouw de Munk uit Hulst. Wat een lange lijst. En Teki Kok. Goedemorgen, Teki.
1: Goedemorgen.
0: Het was misschien een beetje een weggevertje ook wel, hè?
1: Ja, dat klopt. Dat is Annie M.G. Schmid.
0: Ja.
1: Die is geboren in Capelle. En het staat ook bekend als de bloesem van Zeeland. Het logo.
0: Inderdaad.
1: Van Capelle.
0: En zo kwam ik inderdaad bij Annie's Bloesem bij Capelle. De sportzaal daar heet volgens mij ook de Bloesem, als ik me goed herinner.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja, nee, dat die nieuwe sporthal. Waar woon je zelf trouwens, Teki?
1: Ik woon in Henkensand.
0: Maar dan kom je ook wel eens in Capelle.
1: Ja, zeker, zeker.
0: En hoe is het dat? Hoe vind je Capelle?
1: Ja, dat is een gezellig dorp. En in augustus is het weer zo'n Capelse dag. Mm. Dat is ook altijd gewoon ontzettend leuk. Straten vol met kraampjes en een kermisachtig iets voor de kinderen.
0: Ja.
1: Dus alles wordt gecombineerd, is heel leuk.
0: En Annie M.G. Schmid natuurlijk. Hè? Als je Capelle zegt, dan zeg je Annie M.G. Schmid. Met natuurlijk dat wisselhuisje dat pas geleden is beschilderd met Jip en Janneke dingen. En dat project om er een klein museumpje ook te maken. Een sociaal project is dat. Allemaal in Capelle.
1: Ja, klopt. Heel leuk.
0: Teki, ik wens jou een goed weekend.
1: Dankjewel.
0: Met de eeuwige roem op vrijdag, maar die moet je wel delen met heel veel mensen.
1: Heel veel anderen. Geen probleem.
0: Goed. Hey, dankjewel. Okay. Dag, Teki.
1: Okay.
0: Zeeland wordt wakker is voorbij. Ik zal hem volgende week maandag toch weer eens iets moeilijker maken. Geen idee trouwens waar Elze en Veerle dan zijn, dat hoor ik zo dadelijk nog. Zeeland wordt wakker is voorbij. Blijf lekker luisteren. Hè. Straks Capelle. In de Goedemorgen Zeeland on Tour.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot

0: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry, bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
5: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
4: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
8: 22 juli, demodag, scootmobielen.
7: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
9: Dag Jaap.
10: Hi.
9: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
10: Ja, we hebben echt veel nodig.
9: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
10: Klopt.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
10: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
16: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
17: Omroep Zeeland.
3: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Bandolero van met Paris Latino. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer deze laatste dag van de week tot 12 uur. En je kunt meekijken natuurlijk online of via je tv. Met Goedemorgen Zeeland zijn we nog steeds on tour. Veerle en ik samen op pad. En we geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een ander Zeeuws dorp. Nou, je hebt bij Remco al gehoord dat we in Capelle zijn. Nou, wat we daar deden, dat hoor je later. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is. Ja, dat vertel ik natuurlijk nu nog niet. Als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan nu ook. Wat deden wij in Capelle? Als je het goed voorspelt, dan doe je mee in de verloting van dat unieke t-shirt. Aankomende week komen ze binnen, dan kan ik ze ook laten zien. Speciale t-shirts van Goedemorgen Zeeland on tour. Je kunt appen 0118-499999 met de voorspelling. Als jij denkt te weten wat wij deden in Capelle.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

En ook dit is Zeeuws Pop Trash Inc. en Mi Corazon. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 17 juli in de geschiedenis. Nou, op 1961 was het de invasie in de Varkensbaai. 1511 Cubaanse ballingen vervoerd door Amerikaanse schepen en gedekt door Amerikaanse vliegtuigen landen in de Cubaanse Varkensbaai. Maar de plannen voor de militaire landing waren uitgelekt en daardoor kon de inval in korte tijd door het regime van Fidel Castro afgeslagen worden. Verder op die dag, eens even kijken. Er gebeurt heel veel. In 1951 wordt prins Boudewijn koning der Belgen. In 1951, ook op diezelfde dag, vertrekt Wim van Est als eerste Nederlander ooit in de gele trui tijdens de Tour de France. Nou, de vreugde duurt niet lang, want de wielrenner komt ten val. In 1968 gaat in Londen de Beatles-tekenfilm Yellow Submarine in première. En in 1993, op deze dag, is Ruud Lubbers de langstzittende premier uit de Nederlandse geschiedenis.

Tommy Kitten, een whole again. En de zangeres en lid van deze meidenband, Natasha Hamilton, is vandaag jarig. Ze wordt 44 jaar. Jaap Stam, de voormalig profvoetballer, wordt 54. Angela Merkel, de Duitse politica, wordt 72. David Hasselhoff, de acteur, 73 jaar. Dirk de Lint, de Nederlandse acteur, wordt 75. En als laatste in dit rijtje Camilla Parker Bowles, de echtgenote van de Britse koning Charles, wordt 78.

0: Michel Fugain en hun Belle Histoire. Wij spelen zometeen ons spelletje Wat is het? Maar eerst natuurlijk het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De politie heeft een verdachte aangehouden voor een steekpartij vannacht op camping Duin en Strand in Scharendijken. Gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident was rond 2:30 vannacht. Meerdere jongeren zijn door de ambulance nagekeken. Brogum in Zierikzee heeft het hoogste punt bereikt. Er waren toespraken en muziek. Dat was een mooi moment, zegt directeur Sven Blikman.
3: We zijn er heel lang mee bezig geweest, zo'n 8 jaar. En ja, dan sta je nu hier en dan is het moment daar. En dan krijgt het Forum niet te bevatten.
2: Brogum begon als jongerencentrum en zat in een oude stadsboerderij die helemaal op was. Het nieuwe Brogum, cultuurpodium, is eind dit jaar of begin volgend jaar af. Er komt een benefietfestival om geld op te halen voor kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg. Op 21 augustus zijn er optredens en spelletjes op het Koor Kerkplein. De kinderboerderij kan zijn hoofd door gestegen kosten nauwelijks boven water houden. Het festival Klepperpop wordt georganiseerd door Stichting 99... die vaker evenementen houdt op het Koor Kerkplein. De Zeeuwse tarweoogst is opvallend vroeg. Normaal begint die pas later in juli of begin augustus, maar inmiddels rijden de combines al weken over de akkers. Akkerbouwer Leon de Winter in Nisse kon niet eerder zo vroeg al aan de slag.
4: De tarwe bloeide al een week, 10 dagen vroeger. En we hebben natuurlijk ontiegelijk weinig regen gehad. Heel veel zonuren, zelfs een paar hittegolven. Dat op die manier dus de combinatie is dat het echt 2 weken vroeger is. Dit is nog nooit gebeurd, dat het zo vroeg gedorsen is.
2: En dan het weer voor vandaag. Zon en wolkenvelden, matige noordwestenwind wordt vrij krachtig. En de temperatuur 22 tot 25 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

Olivia Dean en Sam Fender en Rain Me In. En wij spelen ons spelletje Wat Is Het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Nou, die laatste kans om een plek te veroveren in de verloting bij Elias morgen. En dat allemaal met een vraag over de kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg. Want er komt een benefietfestival om geld op te halen op 21 augustus. Dan zijn er optredens en spelletjes. Ik wil weten, waarom heeft De Klepperhoeve geld nodig? 0118-4999-99. Dus een benefietfestival om geld op te halen voor kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg. Waarom?

0: Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good? Een benefietfestival voor kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg. Rini, goedemorgen.
1: Ja, Elsa, goedemorgen. Ik dacht, nou, dan pak ik ook mijn klepper er maar bij, hè?
0: Ik denk, wat hoor ik? Maar dat dus.
1: Ja, dit is een klepper.
0: Ja, ja, ja. Zeg, wat is er aan de hand bij De Klepperhoeve? Waarom dit benefietfestival?
1: Ja, de gemeente en nog wat andere sponsoren die betalen minder geld of geen geld meer. Dus ze zitten behoorlijk in de problemen.
0: Ja, de kosten zijn zo gestegen en alles kost geld, hè? Het is 21 augustus, dus het duurt nog een dikke maand. Maar laten we hopen dat ze veel geld ophalen, hè?
1: Ja, nou, de stichting die dit gaat doen, daar ben ik verschrikkelijk blij mee. Die heeft al heel veel andere goede dingen ook gedaan. Dus ja, bij deze ook iedereen weer uitnodigen om maar te komen. Pak wat eten, pak wat drinken, geniet ervan. En zorg dat de Klepperhoeve gewoon kan blijven bestaan.
0: Nou, bij deze dus de oproep ook van Rini meteen. En hij doet mee in de verloting bij Elias.

0: Niall Horan in de Dinner Party. Ja, als je iets bijzonders mee wil maken dit weekend, ga dan zeker eens een kijkje nemen bij het spoor. En dan heb ik het over het historische spoor. Spoor vol avontuur bij de stoomtrein Goes-Borselen. Reinier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jullie pakken dit weekend net even anders aan dan bij je andere evenementen.
1: Ja, precies. Het is een heel nieuw evenement. Het draait nog steeds om historische treinen, maar we hebben er samenwerkingen bij met andere musea, zoals het Trekker Museum en het Historisch Museum de Beverlanden en het Zilfstrijd Museum. En we hebben een foodplein van Zoet Zeeland met allemaal Zeeuwse en Beverlandse smaken, van fruit tot vis en van wijn tot, nou ja, verzin maar, allerlei heerlijkheden van de regio.
0: En behalve rijden in de trein kun je ook met oude bussen mee rijden.
1: Ja, dat is in een arrangement dat wij samen met die andere musea hebben. Je begint in Goes, je krijgt een rondleiding op het museumterrein. Je gaat met een antieke bus naar het volgende museum toe, het Historisch Museum. Vanaf daar weer naar het Vrijmuseum. En overal krijg je een rondleiding met, thema is eigenlijk het erfgoed van de Beverlanden.
0: En je hoeft dus eigenlijk niet zelf voor je vervoer te zorgen, want dat doen jullie.
1: Ja, precies. In dat arrangement, daar is het vervoer helemaal geregeld met bussen. Uiteindelijk kom je gelukkig sterker terecht en dan kun je kiezen of je met een historische trein of met de bus weer naar Goes teruggaat.
0: Ja, nou,
1: dat is allemaal inbegrepen.
0: Mooie samenwerking dan toch?
1: Zeker, ja. Dat is inderdaad een hele mooie samenwerking. En dat is eigenlijk een van de nieuwe aspecten aan dit nieuwe evenement.
0: Ja, het hele weekend, dus het start morgen en je kunt zondag ook nog mee.
1: Ja, zowel zaterdag als zondag draaien we het hele programma.
0: Wat is nou voor jou het echt bijzonderste waarvan je zegt van nou, daar moet je zeker even op letten?
1: Ja, dat is een evenement met heel veel kanten natuurlijk. Hè. Voor de treinliefhebber toch de treinen die hier te gast zijn, die normaal gesproken hier niet zijn, is denk ik erg leuk. Maar ik denk dat voor andere mensen die niet per se treininteresse hebben, het voetplein en de kraampjes met andere streekproducten, dat erg leuk is. En de modelspoorhobbyisten komen ook aan hun trek, want er staan een aantal gerenommeerde modelspoorhandelaren hier zo met kramen. Want dat spul kan je tegenwoordig bijna niet meer krijgen in Zeeland. Dus ook voor hen is dat hartstikke leuk. Dat zijn toch wel een paar leuke highlights, denk ik.
0: En anders is het gewoon voor de gezelligheid, hè?
1: Het is sowieso gezellig. Ik denk dat er om zoveel kant van het evenement zitten, dat het voor jong en oud en complete gezinnen, iedereen vindt er wel wat van zijn gading.
0: En volgens mij wordt het ook prima weer voor zo'n soort evenement.
1: Ja, we hebben daar geluk mee, want het was natuurlijk bloedheet afgelopen week. Het was niet goed voor de klandizie bij ons. Maar nou wordt het perfect weer, inderdaad. Dus ik zou zeggen, allemaal naar Goes toe.
0: Waar kun je het volledige programma vinden?
1: Dat kan je vinden op onze website, dat is www.destoomtrein.nl. En dan even doorklikken naar Spoor voor Avontuur en dan zie je het volledige opsomming van activiteiten en uiteraard de dienstverlening van de treinen, die vind je allemaal daar.
0: Spoor vol avontuur, Reinier. Ik wens je een heel mooi weekend toe.
1: Dankjewel.

0: Morgan Wallen en Love Somebody. En ondertussen is collega Marieke aangeschoven. En niet zomaar, want je hebt iets nodig. Of eigenlijk iemand, hè?
1: Ja, klopt. Ik heb iemand of meerdere iemanden nodig. En het gaat in het bijzonder over de huisartsenpraktijk Epione in Goes. Die is in juni is die digitaal geworden. En ik ben erg benieuwd wat mensen daarvan vinden. Dus patiënten van Epione, van oud-Epione zal ik zeggen. Ja, wat is hun ervaring?
0: Positief of negatief mag allebei.
1: Klopt.
0: Dus nou, je zoekt eigenlijk vooral Goesenaren, denk ik.
1: Klopt.
0: Ja. Woon je in Goes en heb je er ervaring mee en wil je het wel kwijt aan Marieke? Dan mag je appen of bellen 0118 4999 99. En dan geef ik het aan je door.
1: Fijn,
0: toch?
1: Ja.
0: Dus er wonen heel veel mensen in Goes. Dus er zijn er ook vast wel die kunnen reageren.
1: Ik hoop het.
0: Dus 0118 4999 99. Ja, en daarmee is het 10:04 geworden. Dus graag tot zo.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
24: Mam, waar is mijn zwemband?
25: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
26: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe! Geeft ruimte? Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
26: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
27: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
28: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio en meekijken kan online of via je tv. In Goedemorgen Zeeland on tour gaan Veerle en ik weer samen op pad. Geven elkaar daarbij opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Nou, je weet al dat we vandaag in Capelle zijn. Maar wat we daar deden, ja, ik heb van alles binnengekregen. Appelsap maken en bottelen naar het Fruitteeltmuseum. Nog een keer het Fruitteeltmuseum. Het heeft veel te maken met fruit, maar of dat ook echt de opdracht wordt, nou, dat hoor je later deze uitzending. En hoe het afliep en of de opdracht geslaagd is, ja, daar vertel ik nu natuurlijk nog niks over. Als je het leuk vindt om mee te doen, dat kan ook nu weer. Je kunt foto's gaan appen het komende uur naar 0118-4999-99. En ik hou nog heel even onder de pet waar je dan foto's over moet appen.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Hancock, Robin en Just Around the Corner. In Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik samen op pad en geven elkaar daarbij steeds opdrachten. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. Vandaag in de geboorteplaats van Annie M.G. Schmid.
1: Kapelle op Zuid-Beveland, 9445 inwoners. De eerste bewoning schijnt al uit de Romeinse tijd, de derde eeuw te komen. Maar ja, voor mij is Kapelle toch wel de geboorteplek van Annie M.G. Schmid. Het staat bekend om de fruitteelt. Dus wat gaan we hier doen, Elsa?
2: Ik schud een gedicht van 5 regels zo uit mijn mouw.
1: Ja? Ja, dat lijkt me nou niet echt moeilijk. Nee,
2: Hij moet het maar kunnen.
1: Nee, het heeft niets eigenlijk met Annie M.G. Schmid te maken. Alles wel met Zeeland.
2: Eet meer peer.
1: Eet meer peer.
2: Dat ruimt ook.
1: Nee, ook niet. In Zeeland gaan heel veel mensen op vakantie. We gaan zelf ook lekker op vakantie. Met de tent, maar ook heel veel met de caravan. Dus mijn vraag aan jou is, kun jij met de caravan rijden?
2: Heb ik nog nooit gedaan.
1: Kun je met mijn aanhanger rijden?
2: Heb ik ook nog nooit gedaan.
1: Ook niet met de trekker en de kar?
2: Ja, dan wel, maar nog nooit met een karretje naar het stort of zo. Nog nooit.
1: Nou, dan gaan we vandaag zien hoeveel brokken jij maakt.
2: Nou, als ik rechtdoor rijd, kan het nooit misgaan.
1: Ik hoop dat je ook achteruit wel wat moet steken. We gaan naar de rijschool. We beginnen met de fiets. Kun je wel even inkomen. En dan gaan we het zien.
2: Rijden met de caravan.

0: David, Tyler en Nile Rodgers en Talk To Me. In Goedemorgen Zeeland ontoer gaan Veerle en ik samen op pad om elkaar steeds opdrachten te geven. Nou, we zijn vandaag in Capelle en daar is de opdracht: parkeer achteruit met een caravan achter de auto. Nou, eerst maar eens wat informatie daarover opzoeken dan.
1: Nou, we zitten hier op camping De Parkeerplek in de
2: gloeiende zon met een enorme caravan.
1: Met een enorme caravan. Sommige mensen doen dit voor hun lol. Jij vandaag niet.
2: Nee.
1: Heb je wat kunnen vinden over hoe je met een caravan moet rijden?
2: Ja, rijden met een caravan is in de basis niet moeilijk. Toen dacht ik, ha. Maar het vereist vooral voorbereiding, geduld. Oh ja, geduld in overvloed. En ruimtelijk inzicht. Nou, dat valt wel mee, denk ik. Rechtuit rijden went snel. Ja, ik denk, dat is makkie. Maar situaties zoals bochten nemen, achteruit rijden en het inhalen van vrachtwagens vraagt om een extra alertheid en een aangepaste rijstijl. We gaan absoluut geen vrachtwagens inhalen vandaag.
1: Ik ben heel benieuwd
2: verschrikkelijk.
1: Of wij vrachtwagens gaan inhalen
2: dan
1: vandaag.
2: Het bochtwerk. Een caravan snijdt de bocht af. Je moet daarom veel ruimer insturen dan je normaal gewend bent, zodat de wielen van de caravan niet over de stoeprand of paaltjes rijden. Dat is op dit moment niet echt mijn zorg, moet ik zeggen, maar goed. Achteruit rijden, dat wordt hem. Dat is de grootste uitdaging voor beginners. Want de caravan gaat precies de andere kant op dan de achterkant van je auto. Oh nee.
1: Hey, maar je gaat les krijgen, dus dat komt vast wel goed.
2: Oké, en dan bocht je achteruit.
1: Bocht je achteruit.
2: En misschien wel twee. Ik word alweer overmoedig.

0: En ook dit is Zeus Ellen Shea met Little Bird. Straks hebben we, behalve Goedemorgen Zeeland on Tour, waarin ik dus met een caravan achteruit moet gaan rijden, ook onze artiest van de week. En dat is ook Zeus natuurlijk. Maar ondertussen is er een andere Zeeuw aangeschoven, dus daar gaan we eerst naartoe.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Hij gaat niet zingen, tenminste.
2: Nee, laten we dat maar niet doen, Elsa.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het nieuws gezongen, dat zou toch wel opvallen, denk ik.
2: Ja, misschien een leuke opdracht voor jullie voor die zomerspelen. Ik ga me er niet aan wagen. Goedemorgen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor een steekpartij vannacht bij camping Duin en Strand in Schagendijken. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident was rond 2:30 vannacht. Meerdere jongeren zijn door de ambulance nagekeken. Cultuurpodium Brogum in Zierikzee heeft het hoogste punt bereikt. Er waren toespraken en muziek. Een mooi moment, zegt directeur Sven Blikman.
3: We zijn er heel lang mee bezig geweest, zo'n 8 jaar. En ja, dan sta je nu hier en dan is het moment daar. En dan krijgt het forum niet te bevatten.
2: Brogum begon als jongerencentrum en zat in een oude stadsboerderij die helemaal op was. Het nieuwe Brogum is eind dit jaar of begin volgend jaar af. Er komt een benefietfestival om geld op te halen voor kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg. Op 21 augustus zijn er optredens en spelletjes op het Koorkerkplein. De kinderboerderij heeft het financieel moeilijk door gestegen kosten. Het festival Klepperpop wordt georganiseerd door Stichting 99, die vaker evenementen houdt op het Koorkerkplein. En de Zeeuwse tarweoogst is opvallend vroeg. Normaal begint die pas later in juli of begin augustus. Maar inmiddels rijden de combines al weken over de akkers. Akkerbouwer Leon de Winter in Nisse kon niet eerder zo vroeg al aan de slag.
4: De tarwe bloeide al 1 week 10 dagen vroeger. En we hebben natuurlijk ontiegelijk weinig regen gehad. Heel veel zonuren, zelfs een paar hittegolven. Dat op die manier dus de combinatie is dat het echt 2 weken vroeger is. Dit is nog nooit gebeurd, dat het zo vroeg gedorsen is.
2: Tot slot nog het weer, zon en wolkenvelden en het blijft droog. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 22 tot 25 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Electric Feathers en Electrified. Ja, als je mee wilt doen met Goedemorgen Zeeland on Tour, dan mag je foto's appen. Daar moet je wel zelf opstaan. In dit geval foto's van caravans. Met de caravan op pad, op de camping. Nou, noem het maar op. Vakantiefoto's. Het mag van alles zijn, als er maar personen ook opstaan. Dus niet zomaar een foto die je even van Google geplukt hebt. En die mag je dan appen naar 0118-499999. En wie weet win jij dan wel zo'n leuk Goedemorgen Zeeland on Tour t-shirt. Want in Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik steeds op pad om elkaar opdrachten te geven. En vandaag is dat in Capelle. Parkeer achteruit met een caravan achter de auto. Het is tijd voor een kennismaking met de instructeur.
1: Dag Erik.
2: Hallo.
1: Jij bent de rijschoolinstructeur.
2: Ja, klopt, ja.
1: En jij gaat vandaag Elsa een lesje caravanrijden geven.
2: Ja, ja, je had al jullie gevraagd.
1: Ja, ik ben benieuwd, hoe lang doe jij dit al?
2: Van de auto doe ik vanaf mijn 22e. Dus dat is al heel wat jaartjes.
1: Ja,
2: inmiddels ben ik 46.
1: Oké. Okay.
2: Dus, en de ademwagen doe ik nu 12 jaar.
1: Ja. En hoe gaat dat? Want ik ben heel benieuwd, want rijden, met een auto rijden, dat gaat iedereen leren.
2: Ja,
1: maar met
2: ja,
1: een aanhangwagen, dat is echt nogal
2: klopt,
1: wat.
2: Klopt, ja. We doen altijd eerst een intake. En dan kijken wat iemand kan. Of wat iemand vooral niet kan. En hoeveel lessen we daar ongeveer nodig voor zullen hebben. Gemiddeld, ja, doen mensen wel rond de 6 uur erover. Zeker als ze wat ervaring hebben. Heb je wat minder ervaring, wat meer nodig. En met name dan het achteruitrijden, wat we vandaag ook gaan doen. Ja, dat is wel een ding vaak.
1: Dat is echt moeilijk.
2: Ja, ja.
1: En wat maak je dan allemaal mee bijvoorbeeld?
2: Oh, dat is best wel wat. Mensen die bijvoorbeeld denken als je vooruit rijdt dat die kan scharen. Heel normaal dat je dat denkt als je er nooit ervaring mee hebt. Maar dat kan dus gewoon echt niet. Of je moet wel heel gek gaan doen natuurlijk. Maar ook mensen die achteruit rijden en niet doorhebben dat die gaat scharen. Ja, gewoon en vooral verkeerde kant erop sturen. En dat moet in het systeem komen. Dus dat heeft uurtjes nodig soms.
1: En geen grote ongelukken?
2: Nee. Daarvoor zitten wij ernaast.
1: Ja,
2: om dat te voorkomen. Ja,
1: dat is toch fijn. En wat is zo leuk aan dit werk?
2: Dat je met mensen bezig bent. Dat is wel het leukste van alles. En dat je de progressie ziet. Dat je echt van een beginnend iemand ziet. En dat je uiteindelijk dat product, als je het zo mag noemen, toch aflevert bij het CBR. En dat het dan slaagt. Dat vind ik wel mooi, ja.
1: En wat voor mensen willen er een aanhangersbewijs halen? Zijn het allemaal pensionado's die met de caravan op pad gaan?
2: Nee, echt van alles. Je ziet tegenwoordig steeds meer 18-jarigen die dan de rijbewijs net gehaald hebben. 17 wat ervaring op gedaan hebben. En dan zeggen ze thuis, nou ja, haal het maar. Want het komt best van een keer van pas. Dus 18-jarigen. Ook veel dames momenteel die toch zeggen, ja, als de man ziek wordt in Frankrijk als vakantie zijn, wil ik zelf ook kunnen rijden. Ja, en dan toch ook wel de mensen die natuurlijk het karretje nodig hebben voor de werk. Dus het is echt heel, heel variërend. Ja.
1: Nou, ik ben benieuwd of je na vandaag nog steeds kunt zeggen dat je zonder ongelukken bent gegaan.
2: Gaan we vanuit.
1: Ik denk dat het tijd wordt voor les aan Elsa.
2: Ja, gaan we doen. Leuk.

0: Ilse de Lange en Something Good. Peter Kwaak kennen we als lid van de Zeeuws-Vlaamse folkgroep Van Taluut. En speciaal voor de beeldenroute in Terneuzen maakte hij een lied rond het thema de bouw. Het werd een ode aan de Dixie, de mobiele toilet die o zo onmisbaar is bij bouwprojecten. De Dixie, ontworpen door Cornel Soeting. En het bijbehorende lied kun je tot september ervaren op de verbeeldingsroute in Terneuzen. Peter, hallo.
1: Goedemorgen.
0: En ik zeg ervaren, want je moet dus echt die Dixie in, hè?
1: Ja, je moet er echt in. En dan word je dus getrakteerd op een lied. En je kan zelf ook een boodschap achterlaten, want er ligt een stift in. En dan kan je dus een leuke tekst of een idee of wat dan ook. De groetjes bijvoorbeeld, kan je er ook in achterlaten.
0: Ja, andersoortige boodschappen zijn niet welkom.
1: Nee, lijkt me niet handig. Bovendien lukt dat ook helemaal niet. Het is helemaal afgetimmerd.
0: Ontwerper Cornel Soeting heeft jou benaderd om samen vorm te geven aan het thema de bouw. Waarom hebben jullie juist voor een Dixie gekozen?
1: Ja, we zijn. Cornel was benaderd door Toonbeeld, hè, dus de organisator van de beeldenroute. Zijn eerste idee was, ja, de bouw. Ja, wat is de bouw zonder Dixie en wat is een Dixie zonder bouw? En vervolgens is dat vorm gegeven, heeft hij mij gevraagd of ik mee wil doen. Dus eigenlijk samen een lied geschreven, opgenomen bij een goede vriend van ons, Marvin. Dat is eigenlijk een heel leuk project geworden waarin we dus de bouw heel breed pakken. En ook deze Dixie is daar eigenlijk vorm van gegeven dat je kan bouwen aan vriendschap. Je kan bouwen aan een relatie, maar je kan ook bouwen aan iets wat je wil bouwen. Hè, dus letterlijk bouwen. Dus het is een heel breed project geworden.
0: En waar moet je naartoe als je de Dixie wil zien en jouw lied wil horen?
1: Naar Terneuzen, naar het stadhuis. En onder het stadhuis, onder de vleugel van de burgemeester, staat daar een Dixie te pronken. Je herkent hem niet meer als Dixie, behalve dan de vorm aan de buitenkant. Maar verder is hij helemaal aangekleed en ziet hij er veelkleurig uit.
0: En je mag er zo binnen stappen. Welkom, lieve mensen. Ja. Treed binnen en ga zitten. Dat is de uitnodiging.
1: Dat is de uitnodiging, precies.
0: Wij gaan luisteren naar de ode aan de Dixie. Van Peter Kwaak.
1: Yes.

0: Peter Kwaak en zijn ode aan de Dixie. En wil je hem zien? Nou, dan moet je dus even naar Terneuzen bij het stadhuis onder de kamer van de burgemeester. Daar vind je deze Dixie. En dan kijken wij nog eens even hoe het gaat met Goedemorgen Zeeland on Tour, waarbij Veerle en ik op pad zijn en elkaar steeds opdrachten geven. Nou, de opdracht voor mij was vandaag in Capelle. Parkeer achteruit met een caravan achter de auto. Ja, en dan komt toch de eerste poging. 1, 2, 3, 4. Met lange benen 4,5 meter. Ik vind het een enorm gevaar, hè? Maar goed, we gaan eraan beginnen. Hallo, hallo.
1: Hoi.
0: Ik heb geen rijbewijs bij me trouwens. Dat zit nog... Ligt nog in Oost-Soeburg. Even kijken, even de stoel een stukje naar voren. En de spiegel goed.
1: De stoel een beetje naar boven misschien. Aan de linkerkant, de lange hendel.
0: Oh ja.
1: Flink naar boven pompen, ja.
0: Even de stoel een beetje naar boven. Want met mijn 1,78 meter kom ik anders niet boven het stuur uit.
1: Ja, top.
0: En dan moet ik de spiegel weer verzetten.
1: Niet zoveel gebruiken natuurlijk.
0: Nee, want ik zie niks. Nee, ja, ik zie alleen maar de achterkant van de caravan. Wacht, ik zal eens even... Het is heel warm.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zie dubbele spiegels. Ja. Dat hoort bij een caravan. Maar ik zie er daar zelfs nog eentje.
1: Klopt, ja.
0: Dit is hier ook trouwens.
1: Ja? En dit is in principe de instructeurspiegel.
0: Dus Oké. Maar nou staat Veerle dus in mijn beeld.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, klopt. Dat is een spiegel om achter de caravan te kunnen kijken.
0: Die staat in mijn beeld. Oké, de sleutel.
1: Het is een automaat.
0: Oh, ik zit, zie je mij voelen, ja.
1: Rechtervoet. Ja.
0: Oh god, jongens. Ik rij nooit in een automaat.
1: Nee. Alleen gas erop, straks rem een beetje loslaten.
0: Zeg maar wat
1: deze
0: ik moet doen.
1: Deze eentje naar beneden toe duwen.
0: Wacht even.
1: De knop induwen.
0: Dit is de, maar de rem doe je toch wel op met je rechtervoet, hè?
1: Ja, klopt. Ja, deze eentje naar beneden. Knop aan de voorkant
0: moet
1: induwen.
0: Moet ik niks induwen?
1: Alleen de rem. Met
0: de rem induwen
1: ja,
0: nu?
1: Ja. En dan eentje naar beneden toe. Dus knop induwen. Ja, daar is hij. En als je nu de rem rustig loslaat, dan gaat hij rol nog even de handrem eraf.
0: 4,5 meter? Caravan? 5 meter toch?
1: Ja.
0: En van wie is die?
1: Die is van mij. Het is voorzichtig zijn.
0: Wil je daar deze zomer nog mee op vakantie?
1: Ja hoor, dat komt helemaal goed. Ik heb ook een remmen.
0: Oké, nou, dan moet ik wel even lachen. Ik hoop dat je goed verzekerd
1: bent. Ja hoor.
0: Oké. Ja.
1: Kijk.
0: En als ik hem nu loslaat, dan gaat hij al rijden?
1: Gaat hij rollen, ja. Klopt, ja.
0: Oké.
1: Kijk, daar is hij. En dan is het niet in de binnenspiegel kijken, maar in de buitenspiegel.
0: Oh ja. Ik ben nu al gezakt. Oké, Erik, waar moet ik op letten? Want ik zie daar in de verte een busje.
1: Ja, daar hebben we ruimte genoeg voor, want daar van tevoren bekeken. Ja.
0: Ik vind de afstand, hè? Het lijkt net of dat busje nu pal achter me staat.
1: Ja, klopt, ja. En die spiegels halen, zeker die buitenspiegels halen een beetje naar binnen toe. Omdat je dan achter de caravan kan kijken. Dus die zoomen wat in, die grote spiegels aan de buitenkant hangen.
0: Oh jongens, als ik in het vervolg een auto met caravan tegenkom, dan vertrouw ik ze helemaal niet meer.
1: Zolang het stuur recht blijft, blijft de caravan ook recht achteruit.
0: Oké, nou dat doe ik goed, hè?
1: Ja, zeker. Hij loopt gewoon netjes naar achteren toe.
0: Ja? Hoe snel kun je normaal gezien een aanhangrijbewijs halen?
1: In principe gaat het ongeveer, ja, in principe een dag zou het kunnen als je handig bent. 4 tot 6 uurtjes dan examen.
0: Ja, nu heb ik gewoon een groot leeg parkeerterrein.
1: Dan is die makkelijk, ja.
0: Wat kan er misgaan? Want ik las net dat als je vooruit, achteruit, dat geloof ik wel.
1: Ja.
0: Vrachtauto inhalen, dat is griezelig.
1: Ja, klopt.
0: Dat kun je een klap krijgen.
1: Omdat je die zuigkracht van die vrachtwagen hebt, de wind kan even wegvallen. Ja, klopt, ja.
0: En wat doe je dan expres een beetje de andere kant op sturen?
1: Ja, ietsje meer afstand houden.
0: Oh, ja.
1: Maar niet te veel gaan sturen, want dan heb je kans dat de caravan ook rare dingen gaan doen natuurlijk. Als je abrupt
0: ik heb
1: stuurt.
0: Het wel eens gezien dat er een caravan dit ging doen.
1: Ja, vaak is dat door verkeerd beladen. Als het verkeerd beladen is, de kogeldruk aan de voorkant is niet goed, dan gaat hij wel eens die slingerbeweging maken. Ja, klopt,
0: en dan wat ik straks moet doen, bochtje achteruit, dat het dan lijkt alsof hij de verkeerde kant op gaat.
1: Ja, klopt.
0: Ik heb het nog niet ervaren, maar...
1: Klopt. Komt natuurlijk het draaipunt aan de achterkant van de auto zitten. Dus als de achterkant van de auto rechts gaat, gaat de caravan naar links. Zo werkt dat.
0: Dus ik moet de andere kant op draaien
1: straks? Ja, dat klopt. Ja.
0: Oh jee. Bel nog even naar je verzekeringsagent.
1: Ja, dat het allemaal geregeld is.

0: Marjolein de Munnik en ik zeg niets. Nou, zometeen, dan krijg je nog veel meer te horen in Goedemorgen Zeeland on Tour. Ja, of het lukt om een caravan achteruit te parkeren. Caravan achter de auto. In dit geval het busje van de instructeur. De eerste foto's komen al binnen. Ja, als je het leuk vindt om mee te doen, je kunt er een prachtig t-shirt van Goedemorgen Zeeland on Tour mee winnen. Om 10 voor 12 maken we de winnaar van de dag bekend. Dus als je foto's wil sturen, die met vakantie of caravan of nou ja, met de auto of op de camping of wat dan ook, je mag het allemaal sturen aan 0118-4999-99.
1: Muziek uit Zeeland.

0: Boogaloo om 11:03. Graag tot zo.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
11: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
14: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
15: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
16: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: 22 juli, demodag scootmobielen.
18: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
19: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
20: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
19: Nog niet helemaal dus.
20: Tja, die administratie. Toevallig tips?
19: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
20: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
19: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
20: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
21: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
20: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
21: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
25: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
26: Hoppa!
25: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: Drie sterren slot.
25: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
27: Omroep Zeeland.
10: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Shakira en Zoo. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met straks de finale van Check de Plek. Vier finalisten tegen elkaar en één finale vraag. En in Goedemorgen Zeeland on tour, waarbij Veerle en ik samen op pad gaan en elkaar steeds opdrachten geven, kreeg ik de opdracht in Capelle: parkeer achteruit met een caravan achter de auto. Nou, je hoort zometeen de tweede poging.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Ingrid en tu es foutu. In Goedemorgen Zeeland on Tour kreeg ik de opdracht: parkeer achteruit met een caravan achter de auto. Ja, Veerle en ik gaan steeds samen oppassen en geven elkaar daarbij opdrachten. Vandaag in Capelle. Parkeer dus achteruit met een caravan achter de auto. We zijn toe aan de tweede poging.
1: We gaan even vaak maken.
2: Dus hier en hier aan de rechterkant zie je in beeld komen.
1: Ja?
2: Aan de andere kant verdwijnt hij.
1: Ja?
2: Dus dan is het handigste om de kant op te sturen waar hij nou in beeld komt.
1: Die kant?
2: Ja.
1: Maar stuur ik dan dus
2: die
1: naar
2: kant
1: rechts?
2: Op, ja, waar hij het meest te zien is. Die kant sturen we op om hem weer recht te krijgen. Er mag nog ietsje meer gestuurd worden.
1: Oh ja, daar gaat hij. Ja.
2: Vervolgens in de linkerspiegel en daar komt hij als het goed is dan terug.
1: Ja, nu zijn ze precies gelijk.
2: Hij ziet er een klein beetje meer. De zijkant zien we hier, daar zien we de zijkant niet.
1: Ik ben blij dat jij geen examinator bent.
2: Kijk, en nu komt hij links wel in beeld.
1: Als ik zou willen, zou ik nu vooruit gewoon een bocht kunnen maken.
2: Dat kan zeker.
1: Zullen we dat proberen?
2: Ja, prima, prima. Doe even de gordel nog eventjes om als we vooruit gaan rijden.
1: Oké.
2: Ja, dus dan mag hij naar de D, helemaal naar beneden toe. Dus de rem weer intrappen.
1: De rem weer intrappen.
2: De rem vast aan het rechtervoet, juist.
1: Ja.
2: Die helemaal naar beneden toe. Dus die knop aan
1: het knopje
2: induwen. En dan helemaal naar beneden toe.
1: Ja.
2: En dan staat hij in de D. En
1: wat
2: dan kan
1: betekent
2: vooruit,
1: D?
2: Van drive, vooruit.
1: Oh.
2: Nou, naar voren toe.
1: Drive. Ik ben nogal Nederlands, hè. Ik zou zeggen rieën, dus de R.
2: Rieën.
1: Oeh, daar komt een hele grote vrachtauto hier naartoe.
2: Die hadden we even niet gepland.
1: Jens, wat gaat Jens doen?
2: Ik denk dat hij achter ons gaat draaien. Gaat hij bij jullie stoel tegen jullie fietsen staan.
1: Hij moet al lachen, ja. Ik niet. Oké, ik ga gewoon achter Jens
2: aan. Ja, draait hem maar achteraan.
1: En moet ik met iets rekening houden?
2: Alles sturen.
1: In één keer?
2: Ja, vooruit kan er in principe niet zo goed.
1: Oké, en die caravan die volgt gewoon wel, hè?
2: Ja.
1: Oh ja. Oh, die vrachtwagenchauffeur die moet natuurlijk lachen met zijn hele grote trailer erachter.
2: Die denkt, wat jullie doen, doe ik in drie feiten.
1: Ja. Oké.
2: En dan kunnen we er nog een keer achteraan.
1: En dan ga ik er nog een keer achteraan? Ja. Moet ik dan eerst een beetje zo?
2: Een beetje naar rechts toe, aan de bocht.
1: Oké, dan gaan we.

0: deze beautiful day. Ja, dat was het in Capelle ook. Ja. In Goedemorgen Zeeland on Tour gaan Veerle en ik samen op pad om elkaar opdrachten te geven. Telkens in een andere Zeeuwse plaats. En de opdracht in Capelle voor mij was parkeer achteruit met een caravan achter de auto. Nou, Sylvia stuurt al een berichtje van je deed het goed hoor. Nou, Sylvia, ik zou zeggen niet te vroeg juichen.
1: Nou, we zijn een uur of drie verder. Elsa staat nog steeds niet in het parkeervak.
2: Drie uur verder? Ik had je ver moeten rijden.
1: Nou, ze is, zoals het een echte figuur op vakantie betreft, lekker gestrest.
2: Ja, nou, dat zeker.
1: De hoofd loopt rood aan. Het zweet parelt op haar voorhoofd. Dan gaan we gewoon nog maar eventjes door. Ik wens je veel succes.
2: Erik, wat moet ik doen?
3: Zet hem eventjes terug. Wil je het gewoon nog een keer proberen?
2: Terug naar de voor.
4: Ja, oké. Wacht even hoor. Dus dan ga ik eerst in zijn vooruit. Kijk, dit kan ik goed hoor. Kijk. Brum.
1: Ja, vooruit rijden kan ze goed. Nou, wat een prestatie.
4: Ja, kijk. Ja, maar daar huurt wel 4,5 meter caravan achter me. Oké, tot hier?
3: Nou, ja, prima. We waren er net bijna. Alleen je moet dus zorgen dat je hem ietsje eerder op gaat vangen. Want je bus die moet ook richting dat plekje toe. Dus ietsje eerder je bus dan daar dan naartoe gaan sturen. Dus we gaan eerst die caravan weer in de knikker rijden. Dus dan mag hij weer eens achteruit.
1: Ja, dat is ook wel een hele opgave in de automaat.
3: Even eentje naar beneden.
4: Eentje naar beneden.
3: Ja, dat is die.
4: Dan moet de caravan die kant op. Dus ik moet de andere kant op sturen. Dus dat is die kant op. Ja. Oké, daar gaan we.
3: Stop. Oh. Deze kant op sturen.
4: Toch die?
3: Ja, want je hand zit onderin. Je hand moet deze kant op. Ja, is rustig rijden. Ietsje rustig rijden. Kijk, dan gaat je caravan. Ja. Hou je rem erbij.
4: Ik en vind nu... dat dit al hard gaat.
3: Ja, hou je rem erbij. En nu ga je proberen die caravan op te vangen. Dus nu gaan we met de bus.
1: Elsa moet de caravan opvangen.
3: Dus welke kant moet je dan opgesturen?
1: Ik ben heel benieuwd hoe ze dat moet doen.
4: De wielen weer rechts.
3: Ja, en doorsturen, want je bus moet ook die kant op.
4: Maar nu mag ik gewoon, alsof de caravan er niet aan zit, mag ik gewoon
3: aan
4: dit stuur
3: die bocht gaan draaien. Ja,
4: en dan
3: zeker.
4: Gaat de rest
3: van Hou je rem. Stop. En je gaat veel te hard.
4: En dan gaat die scharen.
1: Ja, de caravan die staat helemaal in een hoek, om de hoek. Ja, dit kan natuurlijk niet op de camping, hè. Dan moet je wel hele grote plekken hebben.
4: Camping zou ik zo erg nog niet vinden, maar ergens bij een benzinepomp of zo.
3: Je rijdt te hard met het sturen in combinatie.
4: Oké, ik rijd te hard. Ik ga terug naar voor en ik doe een nieuwe poging.
1: Als hij rijdt te hard, wie had dat gedacht? Ik, misschien.
4: Weerman Jons Broeken riep het vroeger altijd al als hij met mij meereed. Je gaat veel te hard.
3: Dus probeer maar eens langzamer te rijden dan stapjes.
1: En je weet het, Weerman heeft altijd gelijk.
4: Oké, nu draai ik door met de bus en dan schaart hij niet.
3: Nee.
4: Veerle, let op, kijk naar daar.
1: Ja, god, ik moet ook nog opletten. Of dat, als ze het goed doet, moet ik opletten, ja.
4: Ja, want we gaan nu niet.
3: Mag je nog ietsje meer doorsturen?
4: Rammen.
3: Ietsje meer doorsturen? Meer doorsturen? Nee, doorsturen?
4: Nog doorsturen,
3: ja, zeker,
4: nog veel meer. Oh,
3: maar hij kan nog steeds niet recht.
4: Ik denk, ik zet hem al netjes op zijn plek.
3: Even je rem erbij houden. Nee, niet terugsturen. Je gaat nu weer terugsturen, heb je door?
4: Dat
3: moet je niet doen. Je moet deze kant op blijven. Nee. Kijk, want daardoor ga je het nu eigenlijk net niet halen.
4: Maar dan ga ik een stukje naar voren en dan ga ik weer terug.
3: Dat is dan perfect voor het gat. Zeker.
4: Zal ik dat doen?
3: Goeie oplossing.
4: Oké, wacht. Stukje naar voren. Gewoon rechteruit. Zo.
3: Ja, dat is al genoeg.
1: Nou, we gaan recht.
4: Het zal spelen.
1: Ja, misschien. Maar ik vind als je het zelf op kunt lossen, dat vind ik ook altijd punten waard hoor.
4: Oké, jongens. We gaan de voortent eraan plakken.
3: Hij staat. Mooi.
4: Hij staat. Oh, daar. Dan moeten we nog even eentje het controleren, geloof ik, hè? Wat denk je, Veerle? Zie ik een duim? Ja, ik zie een duim. Volgens Veerle ben ik geslaagd.
3: Kijk, gefeliciteerd.
4: Yay! Weet je, er voelt niks zo lekker als je rijbewijs halen, hè? Nou vind ik het jammer dat ik hem niet betaald heb, want dan had ik nu een rijbewijs voor aanhanger. Toch, Erik?
3: Ja, nog even een examen erachteraan.
4: Ja,
3: en dan,
4: dat wel, hè? Oké. Goed, zullen we dan maar meteen naar Zuid-Frankrijk doorrijden? Ja? Oké, gaat-ie.

Abba en Honey, Honey. Ja, en er komen nogal wat reacties op de caravan binnen. Want Rien zegt, mijn koffie is er koud van geworden. Herman zegt, kom maar met oplegger proberen. Die is 13,60 meter. Nou Herman, die uitdaging neem ik graag aan hoor. Maar ik zou wel zeggen, vraag even naar je baas of die goed verzekerd is. En Petra zegt, ik doe het je niet na. Kijk, dat hoor ik graag.

0: Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: En dan is het bijna 11:30. Stefan is al gearriveerd. Zometeen dan spelen we de finale van Check de Plek. Maar eerst de Zeeuwse nieuws.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Stefan, goedemorgen.
3: Goedemorgen Elsa. 6 kerken in Zeeuws-Vlaanderen worden verkocht. Het gaat om de kerk in Grauw, Vogelwaarde, Lamswaarde, Klingen, Koewacht en Hengsdijk. De voorlopige koopcontracten zijn getekend. De nieuwe eigenaar is de Blossom Group, een bedrijf dat erfgoed nieuwe bestemmingen geeft. De kerken worden naar verwachting omgebouwd tot appartementen, waarbij de historische uitstraling behouden blijft, is de bedoeling. De politie heeft een verdachte aangehouden voor een steekpartij vannacht bij camping Duin en Strand in Scharendijken. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident was rond 2:30 vannacht. De verdachte en het slachtoffer zijn allebei minderjarig.

0: komt een benefietfestival om geld op te halen voor kinderboerderij De Klepperhoeve in Middelburg. Op 21 augustus zijn er optredens en spelletjes op het Koorkerkplein. De kinderboerderij heeft het financieel moeilijk door gestegen kosten. Het festival Klepperpop wordt georganiseerd door Stichting 99... die vaker evenementen houdt op het Koorkerkplein. En de Zeeuwse tarweoogst is opvallend vroeg. Normaal begint hij pas later in juli of begin augustus, maar inmiddels rijden de combines al weken over de akkers. Akkerbouwer Leon de Winter in Nisse kon niet eerder zo vroeg al aan de slag.
1: De tarwe bloeide al een week, 10 dagen vroeger. En we hebben natuurlijk ontiegelijk weinig regen gehad. Heel veel zonuren, zelfs een paar hittegolven. Dat op die manier dus de combinatie is dat het echt 2 weken vroeger is. Dit is nog nooit gebeurd, dat het zo vroeg gedorsen is.
0: Het weer in Zeeland, zon en wolkenvelden en het blijft droog. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 22 tot 25 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: En ik heb nog wat verkeersinformatie. Het zal vooral vakantieverkeer zijn. De ANWB meldt een file op de N256 Goes richting Zierikzee. Tussen Colijnsplaat en de aansluiting met de N59. Daar heb je 5 minuten vertraging. En de andere kant op de N256 Zierikzee richting Goes. Daar staat tussen de afrit Kortgene en de afrit Wolfhardsdijk 4 kilometer file. En daar heb je zo'n 10 minuten vertraging.
3: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Bluff was dit, een Hemingway. Wij spelen de finale van Check de Plek. Op maandag woon Tanny uit Biezelingen. Tanny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Helza.
0: Op dinsdag was dat Arie. Arie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar kom jij vandaan, Arie?
2: Goes.
0: Uit Goes. Dan hebben we Co. En Co die komt uit... Co, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Uit Ierseke. En dan hadden we eigenlijk gisteren Thomas uit Goes, maar daar krijg ik de voicemail. Dus dat betekent dat we maar 3 finalisten hebben in plaats van 4. Dus nou, een ietsje meer kans voor jullie allemaal om te winnen vandaag. Ik heb 1 vraag en degene die er het dichtst bij zit, die wint. Hoeveel klokken hangen er in de Lange Jan in Middelburg? En dan bedoel ik dus klingelende klokken. Geen klokken waar je de tijd op kunt zien. Tanny, wat denk je?
1: 7.
0: Arie, wat denk jij?
2: 6.
0: En Co, wat 40. Denk jij?
4: 40.
0: Nou, dan zit Co er echt duidelijk het dichtste bij, want het zijn er in totaal 49. En dat komt natuurlijk omdat het carillon heel veel klokken heeft. Dus Co, gefeliciteerd.
2: Ja.
0: En ben jij wel eens in de Lange Jan geweest?
2: Nee, daar ben ik nog nooit geweest.
0: Daar ben je nog nooit geweest. Nou, ik zou zeggen, ga eens een keertje kijken en tel ze na.
2: Ik ben wel eens een keer in de Mur geweest vroeger.
0: Oh?
2: Of meerdere keren.
0: Oh?
2: Ja, dat vond ik wel gezellig.
0: Ja.
2: En een brun cafeetje.
0: Ja. Nou, het levert je nu in elk geval een prijs op. Dus goed weekend en blijf even aan de lijn. En alle anderen natuurlijk ook goed weekend. En die mogen maandag gewoon weer meedoen met Check de Plek.

0: Mark Armour en Good To Be.
1: Hey, goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Het wordt een bijzondere vierdaagse voor Rebecca uit Goes. Aankomende week, dan loopt ze mee een 4 dagen lang. Rebecca, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En je hebt er zelf voor gekozen om niet de verplichte 40, maar de langste afstand, dus 50 kilometer per dag te lopen.
2: Ja, dat klopt. Dus dat wordt een flinke tippel, zou je wel kunnen zeggen. Maar ik heb er super veel zin in. En nou ja, ik loop voor een goed doel. Dus ik zie het ook wel echt als een betekenisvolle uitdaging om die 200 kilometer te gaan lopen.
0: Ja, je denkt nu nog niet van, oh, waar begin ik aan?
2: Nou, nu het dichterbij komt, vind ik het wel een klein beetje spannend worden. Dus ik ben vanochtend nog even naar de fysio geweest om echt even alle spieren nog een keer los te lopen. En ik scheelde, ik heb hem al wel vaker gelopen, maar dan gewoon wel maar de 40 kilometer. Dus aan de ene kant denk ik, waar begin ik aan? Maar aan de andere kant, ja, het wordt een bijzondere. Dus opgeven is geen optie. Dus we gaan er gewoon voor om zoveel mogelijk geld op te halen, ook voor het KWF. Want dat maakt wel echt een verschil. Ik denk, loop hem niet voor mezelf, maar nou ja, voor een heel goed doel, helaas.
0: Ja, ja, ja, ja. Je zegt helaas. Want wat is jouw gedachte daarachter?
2: Nou, ik ben in 2014 mijn huisgenootje uit Utrecht verloren aan kanker. En afgelopen januari weer een vriendin. En ik had in 2014 al een keer bedacht, ik ga hem lopen voor het goede doel ooit. Was er nooit van gekomen. Maar nu ben ik weer een vriendin verloren. En dacht, ja, nu moet ik het gewoon doen. En ik krijg die meiden er niet mee terug. Maar dan kan ik in ieder geval nu iets betekenen. Nou ja, dat ik mijn bijdrage kan leveren. En dat er nog meer onderzoek gedaan wordt. En dat er niet nog veel meer veel te jonge mensen die strijd tegen kanker niet kunnen winnen. Dus,
0: ja, want alle euro's die gaan naar onderzoek, hè?
2: Ja, ja. Dus, en het gaat best lekker met mijn sponsor. Ik heb nu het plan opgevat dat ik 10.000 euro op wil halen. Dus dat zou super mooi zijn als dat lukt. En dat gaat gewoon rechtstreeks naar het KWF, waar zij daar inderdaad onderzoek mee kunnen doen naar deze verschrikkelijke ziekte.
0: Wanneer vertrek je? Maandag? Zondag?
2: Nee, ik ga zondag al richting Els. Daar slapen we. Mijn moeder loopt ook, maar die loopt maar de 30. Maar dat mag op haar leeftijd. En dan maandag inderdaad startbewijs ophalen. En dinsdag om 4 uur 's nachts vertrek ik dan voor mijn eerste wandeldag.
0: Ja, ja, ja. Nou, we gaan jou een beetje volgen. Het wordt in elk geval niet bloedheet. En dat is wel lekker, hè?
2: Nee, het ziet er nu gunstig uit. Dus dat is fijn.
0: Oké, nou zullen we dan maar gewoon zeggen tot volgende week?
2: Yes, tot volgende week. Superleuk.
0: Rebecca uit Goes, zij gaat dus 50 kilometer per dag lopen in de Vierdaagse van Nijmegen. En als je er wil steunen, nou dan stuur je even een appje naar 0118 4999999. Dan krijg je van mij de doneerlink.

Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Ja, dan zijn we toe aan de bekendmaking van de winnaar van Goedemorgen Zeeland On Tour. Co niet. Oh, ik ben helemaal mis. Ik moet eens even kijken welke foto nou ook alweer gewonnen heeft. Ja, het is wel Co. Co stond voor de brug te wachten met een caravan achter zijn bus die hij naar zijn werk moet brengen. Hij wint daarmee een t-shirt van Goedemorgen Zeeland On Tour. Het zijn unieke shirts, alleen voor dit programma. En als je denkt, ik wil ook graag zo'n leuk t-shirt. Aankomende week met Goedemorgen Zeeland On Tour kun je weer proberen om er eentje te winnen.

0: Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight om 12:04. Goedemorgen Zeeland, is er maandag weer. Nou, blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Voor zometeen heel veel plezier bij Michiel. Leanne Rimes en Can't Fight the Moonlight om 12:04. Goedemorgen Zeeland, is er maandag weer. Nou, blijf vooral lekker bij Omroep Zeeland. Voor zometeen heel veel plezier bij Michiel.
1: In Nederland krijgt 1 op kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
6: Oh, weer een muis.
5: En samen spelen.
6: Kom maar. Ja.
5: Auw. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer voor minder. Simpel.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen. En daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen.

0: zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel Jasper. Het is 12 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Best wel wat vertraging op deze vrijdagmiddag. Je staat stil onder andere op de N57. Dus Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 4 kilometer, daar 5 minuten vertraging. N256 Zierikzee naar Goes voor de afrit Wolfertsdijk. 4 kilometer, daar 10 minuten. Ook een melding bij de Westerschelde-tunnel, want vanwege maaiwerkzaamheden rondom de Oostbuis in de richting van Borselen geldt er in de Oostbuis een snelheidsbeperking. 1 rijstrook is daar afgesloten. 7 kilometer file levert dat op 5 minuten optellen bij je reistijd. A4 dan, Rotterdam richting Antwerpen voor Bergen op Zoom. 4 kilometer, daar 6 minuten. En de A16, Rotterdam naar Breda voor Dordrecht 6 kilometer. Je vertraging bijna een kwartier, daar staat een kapotte auto.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
13: geeft ruimte.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
3: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
1: In Zeeuws-Vlaanderen zijn 6 kerken verkocht. Wat zijn de gevolgen daarvan eigenlijk? Daar hoor je zo in Zeeland nu meer over. En verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Volgens de Napoleonschuur worden ze 7 jaar lang aan het lijntje gehouden door de gemeente Schouwen-Duiveland. Nu dreigt de sloop van het monument in Schaarendijken. En het belangrijkste nieuws van deze week bespreek ik met onze panelleden iets na half 1 in Zeeuws-Diep. 5:55. Een hele goede middag. 6 kerken in Zeeuws-Vlaanderen zijn verkocht. Het gaat om de Rooms-Katholieke kerken in Grauw, Boskapelle, Lamswaarde, in Klingen, Koewacht en Hengstdijk. De kerken zijn verkocht aan een vastgoedontwikkelaar. Ronnie Roktus is penningmeester van de parochie. Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
1: Was dit een moeilijk besluit voor jullie?
16: Een heel erg moeilijk besluit. In kerken, daar heeft iedereen lief en leed gedeeld. En als je daar op een gegeven moment gedwongen afscheid van moet nemen, ja, dan doet dat natuurlijk enorm veel pijn.
1: Ja, wat u zegt gedwongen, waarom was het nodig om ze te verkopen?
16: Nou, we hebben enkele jaren geleden het traject van advent tot advent hebben we gedraaid. En dat was eigenlijk nodig omdat ja, de financiële situatie van de parochies kerkbezoek, ja, dat noodzaakte ons om een herschikking te maken van onze kerkgebouwen. Hm. En in elk kerkdorp, zeg maar, daar was nog een kerk in gebruik. En ja, die hebben wij niet meer nodig gezien het kerkbezoek. En ook financieel gezien was het niet mogelijk om die gebouwen in de lucht te houden. Dus naar aanleiding van dat project is dus besloten om zeer Vlaams breed 3 kerken open te houden. En dat was dan de kerk van Hulst, de basiliek, de kerk in Terneuzen en de kerk in Oostburg. En vanaf dat moment hebben wij aangegeven dat alle overige kerken dus niet meer nodig waren en dat die in de verkoop gingen vanaf dat moment.
1: Ja. En nu dus de verkocht aan een vastgoedontwikkelaar. Weet u wat zij ermee gaan doen?
16: Zij, dat is natuurlijk ook een eis van het bisdom, dat zij aan moeten geven wat ze met die gebouwen gaan doen. En zij hebben aangegeven dat ze daar dat ze de gebouwen willen herbestemmen tot appartementen met of zonder zorg en maatschappelijke functie. Dus zij gaan nu dat de voorlopige koopactes definitief gemaakt zijn, gaan zij in overleg met de gemeente om die herbestemmingen gerealiseerd te krijgen.
1: Ja. Dit nieuws van die verkoop, hoe valt dit bij de kerken?
16: We hebben gisteren met het parochiebestuur alle kernen bezocht waarvan de kerk verkocht werd. Overal zie je, hoor je de emotie die dat met zich meebrengt. Maar in de meeste kernen hebben we toch wel, die hebben ook gezegd van ja, als we kijken naar de realiteit, dan is het geen onlogische stap. Maar het doet wel pijn.
1: Ja. U zei het al even van de voorlopige koopcontracten die zijn getekend. Had dat dan nu ook in dat er vanaf nu geen diensten meer zijn?
16: De Blossomgroep, dus de koper van de gebouwen, die heeft aangegeven dat de kerk van Grauw binnen 1 jaar geleverd zal worden, dus definitief geleverd zal worden, en de overige gebouwen binnen 24 maanden. Zolang ze niet definitief geleverd moeten worden, blijven zeg maar alle activiteiten die in de kerken plaatsvinden, blijven gewoon doorgaan.
1: Oké, dus dat kan nog wel eventjes duren.
16: Dat kan nog maximaal 2 jaar duren.
1: Ja, precies. Oké, duidelijk. Penningmeester Ronnie Roktus, dank eventjes voor het reageren.
16: Graag gedaan.
1: Gaan we naar ander nieuws van vandaag. De gemeente Schouwen-Duiveland die dreigt verwikkeld te raken in een juridische strijd. Het draait om de eeuwenoude Napoleonschuur in Schaarendijken, een van de oudste schuren van Nederland en een tastbare herinnering aan een eeuwenlange Zeeuwse strijd tegen het water. Erfgoedorganisatie Boei die verwijt de gemeente dat de restauratie 7 jaar lang bewust te hebben vertraagd en bereidt juridische stappen voor. Je hoort een verslag van Michael Komans.
17: Nou, het gras is best hoog, maar ook wel gemaaid. Ja. Sylvia Pijnenborg, directeur bij Boei. U bent eigenaar van deze schuur, hè?
18: Ja, ja, de gelukkige eigenaar.
17: Nou, gelukkig.
18: Ja, desondanks, alles wat er gebeurt, maakt nog steeds dat wij nog steeds een trots en gelukkige eigenaar van deze schuur zijn.
17: Maar u kreeg ineens een mailtje, begreep ik, hè, van de gemeente Schouwen-Duiveland. Leuk dat u 7 jaar bent bezig geweest met plannen, maar we willen het terug.
18: Ja, dat was een heel bijzondere gewaarwording, moet ik zeggen. Vooral de manier waarop. Zonder al te veel toelichting. Het waren letterlijk 2 zinnen in een mailtje. Dus ja, ik vind het heel, heel onzorgvuldig.
17: Want wat zegt de gemeente dan? Waarom willen ze terug?
18: Ze vinden dat ons plan niet goed is. En omdat ze het plan niet kunnen goedkeuren, vinden ze dat we het terug moeten leveren.
17: Ja. En wat is dan het detail wat er niet goed aan is?
18: Zij vinden dat de cultuurhistorische waarde er niet meer is. Waardoor ze vinden dat het geen gemeentelijk monument meer is. En ik vind dat heel bijzonder. Want het was een gemeentelijk monument toen wij het overnamen. Het is pas vrij laat een gemeentelijk monument geworden. Hè, in de jaren 90 volgens mij. Dus ja, ik ben dan heel benieuwd welke waarde er verloren is gegaan. Ten opzichte van het moment dat ze het aanwezen. En natuurlijk moet er hout vervangen worden. Maar dat is bij elke restauratie in heel Nederland zo. Ook van rijksmonumenten. Dat is nog nooit een reden geweest om iets van een lijst te halen.
17: Nu staan we hier aan de rand van Scharendijk, waar deze schuur staat. Het dak zit er niet meer op. Ligt ernaast, liggen er ook wat dakpannen hier naast ons. Maar voor de rest is vooral hekken eromheen, wat riet. Het Grevelingenmeer zit echt letterlijk hier op 20 meter afstand. Het is een unieke plek even voor de mensen die het niet kennen. Waarom is dit zo bijzonder?
18: Ja, het is zo bijzonder vanwege de historie van de plek. Hè, de tijd van Napoleon. Waarin toen al de strijd tegen soldaten die over zee kwamen gevoerd werd. En later de strijd tegen het water. Het Hoogheemraadschap is hier ook eigenaar geweest. Die had hier zandzakken staan als middel om de dijken op te hogen of te versterken als dat nodig was.
17: Dus eigenlijk een van die plekken in Zeeland, die dus letterlijk al eeuwen oud is, waar het strijd tegen de water wordt gevoerd. Ja, volgens mij wil de gemeente het nu gewoon plat en er moet wat anders komen.
18: Ja, dat denk ik ook. Want het enige wat ze wel in de mail hadden staan, was dat ze iets over die dam zeiden. Dus dat impliceert dat ze het eigenlijk willen gaan verkopen. En dat zal dan aan de hoogstbiedende zijn die er, ik denk, een huis gaat bouwen.
17: Ja. U bent 7 jaar bezig geweest met plannen. Elke keer, begreep ik, kregen we van de gemeente weer terug. Nee, dit moet u aanpassen. Nee, dat moet u aanpassen. En dan na 7 jaar zeggen ze, dit gaat niet lukken. Wat vindt u daarvan? Hoe voelt u?
18: Ja, het voelt alsof we 7 jaar aan het lijntje gehouden zijn. En alsof er vanaf het begin af aan onwil was bij de gemeente. Dat was natuurlijk ook al de strijd die RIA voor ons gevoerd heeft. Hè? Want toen was al duidelijk dat de gemeente dacht, we schuiven de boel plat. Ja, ik vind het heel onzorgvuldig. En ik vind ook echt dat we aan het lijntje gehouden zijn.
17: Hoe nu verder? De rechtbank in?
18: Ja, wij geven niet zomaar op in ieder geval.
19: Een aankomende juridische strijd dus. En dat terwijl onlangs nog bekend werd dat de gemeente Schouwen-Duiveland afgelopen jaar over 1,5 miljoen gemeenschapsgeld heeft uitgegeven aan advocaatkosten. Meer daarover hoor je vanmiddag nog in Zeeland komt thuis. Het weer, wat kunnen we verwachten dit weekend? Stefan van der Gijzen, vertel dat je zo.

0: You Leave Me Now. Hier bij Omroep Zeeland, 11:15 is het geweest. Voor het weer gaan we naar Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Qua temperaturen vandaag.
1: Ja, nee, zeker. Want op dit moment trekken er ook nogal wat wolkenvelden vanaf de Noordzee over Zeeland. Ja, die hebben het aardig naar hun zin boven onze omgeving. Af en toe laat de zon zich ook wel eventjes zien. En het blijft sowieso overal droog. Nou, onder de bewolking worden 20 of 21 graden. Mocht de zon weten door te breken, dan kan het zo'n 23 of 24 graden. Inderdaad, duidelijk koeler dan de afgelopen dagen, maar nog best aangenaam. Nou, de noordwestenwind die trekt wat verder aan. Die wordt matig tot vrij krachtig met een windkracht 4 tot 5. Nou, vanavond en vannacht is het ook droog. Later vannacht weer een toename van de bewolking. Minimumtemperatuur van 16 of 17 graden. En die toename van de bewolking komende nacht, dat is de opmaat naar een vrij bewolkte dag morgen. Slechts af en toe zon, misschien lokaal zelfs wel een drupje regen. En relatief koel voor de tijd van het jaar, zo'n 19 tot 21 graden. Zondag een mix van zon en bewolking, meestentijds droog. Ook dan temperaturen tussen de 19 en 21 graden. Ja, het warme zomerweer is dus eventjes voorbij. Maar daarvoor in de plaats krijgen we prima doet. Temperaturen, zoals ze dat noemen, lekker weer om erop uit te trekken of dingen te ondernemen zonder een hoop gepuf en gesteun. En dat houden we ook na het weekend vast. Aangename temperaturen, maximaal 21 graden, zon en bewolking. De paraplu lijkt niet of nauwelijks nodig te zijn. Heel misschien op woensdag een paar welkome buien voor de natuur.
0: Oké, Stefan van der Gijzen, dankjewel. Eens kijken op de weg met een melding van de Westerschelde-tunnel. De tunnelbuis is afgesloten tot ongeveer 10:50. Dat zou dan over 1,5 minuut voorbij moeten zijn. Dat is de oostbuis richting Borselen. Komt vanwege de drukte daar op het tracé. Hij is enkele minuten afgesloten voor verkeer. Maar het levert wel vertraging op van bijna 20 minuten. 8 kilometer file staat daar. Hou daar rekening mee, dus met die vertraging. Andere plekken waar je stilstaat in onze regio, onder andere de N57, Rotterdam naar Middelburg. Voor Hellevoetsluizen Oudehoorn, daar 5 kilometer, 10 minuten vertraging. A4, Antwerpen, of Rotterdam richting Antwerpen voor Hoge Heide, 6 kilometer, daar 5 minuten. A16, Rotterdam richting Breda voor Dordrecht Centrum, 3 kilometer. 5 minuten daar, dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook die is dicht. En de A29 sta je ook stil. Rotterdam naar Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein 5 kilometer. Bijna 25 minuten vertraging daar.

0: Zandvoort.
1: Met een 3-2-1. Dit is nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Een gemeente die per ongeluk privégegevens van burgers publiceren. Al jaren is het een probleem en er wordt ook voor gewaarschuwd, maar het gebeurt nog steeds. Blijkt uit een onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Het gebeurde bijvoorbeeld als inwoners een vergunning aanvroegen of reageerden op een plan in hun omgeving, zoals de komst van een AZC. Als gemeenten dat publiceren op internet, onder meer omdat dat moet vanwege de wet openheid-overheid, ja, dan moeten privégegevens worden weggelakt. Maar dat gebeurt dus lang niet altijd of niet goed genoeg en is ernstig, zegt deze privacyadviseur.
2: De rechten van burgers, zeg maar, worden geschaad. Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt, wat niet de bedoeling is. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: Vaak is het dan onkunde of slordigheid. Het gebeurt niet expres, is gebleken uit datzelfde onderzoek. Nog sportnieuws. Vitesse blijft in het betaald voetbal. Na jarenlang juridisch getouwtrek heeft de Hoge Raad besloten dat de club uit Arnhem definitief de proflicentie behoudt. De KNVB trok vorig jaar de licentie in omdat Vitesse zich niet aan de regels van de bond zou hebben gehouden, vertelt deze verslaggever.
3: Vitesse ging daar in eerste instantie naar een kort gedingrechter. Die heeft gezegd, nou ja, die licentie is terecht afgenomen. Nou ja, Vitesse legde zich daar niet meer neer, ging naar de hogere rechter, het gerechtshof in Arnhem. Dat heeft vervolgens besloten van Vitesse mag wel weer voetballen de komende tijd. En de KNVB is eigenlijk daar weer tegen in beroep gegaan. Dus in cassatie gegaan.
1: De Hoge Raad zegt nu dat Vitesse dus terecht de proflicentie heeft teruggekregen. Zometeen weer terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Stefan Daan, een praatje bij. Eerst muziek van Ronan Keating.

0: Alex Warren, Passenger, Stefan Dane is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en

0: Coping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Het eerste nieuws van 12:30 krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Michiel. Adrie van der Maas stopt als wethouder in Noord-Beveland vanwege privéomstandigheden. Hij was 24 jaar wethouder in de gemeente. Daarvoor was hij 12 jaar raadslid. Zijn partij, de SGP, bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen jaren en zoekt een opvolger. Van der Maas was een van de langzittende wethouders in Nederland. De 6 kerken in Zeeuws-Vlaanderen worden verkocht. Het gaat om de kerken in Grauw, Vogelwaarde, Lamswaarde, Klingen, Koewacht en Hengstdijk. De voorlopige koopcontracten zijn getekend. De nieuwe eigenaar is de Blossom Group, een bedrijf dat erfgoed nieuwe bestemmingen geeft. De kerken worden naar verwachting omgebouwd tot appartementen waarbij de historische uitstraling behouden moet blijven. Op Schouwen-Duiveland is een proef begonnen met het doorlopend recept. Patiënten die langdurig dezelfde medicijnen gebruiken hoeven daardoor niet steeds een nieuw recept aan te vragen bij een specialist. Dat kost soms veel tijd. In plaats daarvan kunnen ze gewoon bij hun eigen apotheek terecht. De apotheker controleert dan of de medicatie nog goed is. Het is een samenwerking van huisarts, ziekenhuis en apotheek. De politie heeft een verdachte aangehouden voor een steekpartij vannacht bij camping Duin en Strand in Scharendijken. Een gewond is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident was rond 2:30 s'nachts. De verdachte en het slachtoffer zijn allebei minderjarig. Het weer in Zeeland. Zon en wolkenvelden en het blijft droog. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden. Morgen veel bewolking, minder zon en plaatselijke kans op een beetje regen en dan zo'n 20 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg. Nog steeds die melding rondom de Westerschelde-tunnel. Vanwege maaiwerkzaamheden richting het Tolplein. Dat is bij de Oostbuis. Er wordt verkeer ter plaatse over één rijstrook geleid. Daarom file van 9 kilometer. Je vertraging is er bijna 10 minuten nog steeds. Andere plekken waar je stilstaat. De A4 onder andere Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 3 kilometer, daar 5 minuten. E57 Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 5 kilometer, daar 10 minuten. De A16 nog Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum. 5 kilometer, een kwartier vertraging. Er staat daar een kapotte auto, de rechterrijstrook die is dicht. En de A29 Rotterdam naar Bergen op Zoom voor de afrit Numansdorp. 5 kilometer, daar iets meer dan 10 minuten vertraging.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland

0: Simply Red, hoor je, and Something Got Me Started. Dit is Om op Zeeland op je vrijdagmiddag. Tijd voor Zeeuws Diep. Ja, de temperatuur die daalt vandaag. De echt hete zomerse dagen, die zitten er voor nu eventjes op. Maar zijn we eigenlijk wel goed genoeg voorbereid op klimaatverandering? Nou, het is een vraag die we hopelijk gaan beantwoorden in deze Zeeuws Diep. En eerst was er eenheid. Alle 13 Zeeuwse gemeenten die zouden geen ontheffingen verlenen voor vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Nu zijn er toch al 2 gemeenten die van dat beleid afzien. En maar 8 van de 50 wethouders in Zeeland is een vrouw. Nou, onze panelleden kijken naar dit en ook ander nieuws van deze week hoor je in Zeeuws Diep. De gast vandaag gaat Patrick Vader, manager sport en bewegen bij Sport Zeeland. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En Adrie Franke, de voetbalscheidsrechter en voormalig manager van Zeeuws Werk. Welkom.
2: Welkom. Ik wou zeggen, dankjewel, ik ben er.
0: Gezellig dat je er bent, leuk. Hey, allebei sportfanaten, genieten jullie van deze sportzomer?
1: Zeker, zeker, ja. Het is niet dat ik elke dag kan kijken. Gelukkig kun je heel veel terugkijken.
0: Ja.
1: Maar ik geniet er sowieso van. En de temperatuur laat het ook toe om zelf actief te zijn. Dus, en zelf actief zijn en kijken naar de evenementen. WK loopt op zijn eind.
0: Ja.
1: We doen ook met Scorito mee, hè, met allemaal collega's en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is geweldig leuk om te zien dat je als vermeend deskundige er altijd naast zit.
2: Ja, ja, dat is mooi. Is dat. Ja, ik heb wel genoten, enorm genoten. Ik ben er speciaal voor uit mijn bed gegaan. Ik heb heel veel gevolgd.
0: Ja.
2: Het blijft gewoon een mooie sport, maar ik heb ook heel vaak zitten vervelen van wedstrijden waar je denkt, wat zijn die in vredesnaam aan het doen? En ja, het wielrennen is, en ik moet het eerlijk zeggen, Patrick vindt dat waarschijnlijk niet leuk, maar ik kan daar niet naar kijken.
0: Waarom niet?
2: Ja, weet je, het is allemaal zo berekenend allemaal. En dan laat iemand 12 minuten wegrijden en dan 3 minuten of 1 minuut voor de streep hebben ze de boel weer te pakken. Ik op de een of andere manier zit ik naar iets te kijken wat constant herhaalt en ik zit naar de verhalen te luisteren over de mooie beelden die we zien. Maar het fietsen zelf, ik vind de prestatie, daar had het niet om. Maar nee, het is niet mijn ding.
0: Hoe luister je daar, Patrick?
1: Oh nee, ik denk, Adrie is een voetballiefhebber. Hè? Hij is voetbal opgegroeid. En ik denk dat het probleem van het wielrennen is dat we er te weinig van weten. En de huidige analisten die zeg maar verslag doen van de wedstrijden, die hebben ook niet de juiste informatie over de tactische keuze die gemaakt wordt. En als je dat een klein beetje snapt, dan ga je ook snappen waarom deze voorsprongen gedaan worden en waarom er bepaalde lijstjes gemaakt worden waarop mensen wel of geen kans krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En dat het geven en nemen is en elkaar gunnen. Als je dat een beetje snapt, dan is het leuker. Dan snap je het verhaal achter de koers.
0: Ja.
1: Ja, dat is niet bij iedereen. Dan kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Iedereen heeft de voorkeur. Hè?
0: Nee, dat is waar. We moeten het zo meteen eens hebben over het vuurwerkverbod. Erg benieuwd naar jullie mening. Eerst even naar klimaat. Adrie, dat hield jou bezig de afgelopen tijd. Jij zat in je woning en die was ongetwijfeld vrij warm de afgelopen dagen.
2: Ja, ontzettend warm. En ik ben ook nog longpatiënt, dus ik heb er ook problemen mee.
0: Ja.
2: Maar het hele huis is zo geïsoleerd dat zelfs de warmte niet meer weg kan. Dus we moeten dan naar airco's toe. En dan zit ik heel simpel te bedenken, ja, hoe zit dat met elektra? Waar moet dat allemaal vandaan komen? Moeten we op de duur een accu gaan nemen? We hebben zonnepanelen, maar daar worden we straks voor gestraft. Hoe moet dit eigenlijk allemaal? Want die woning, die is zo verschrikkelijk warm. En door de isolatie die erin zit, gaat die temperatuur misschien 1 of 2 graden naar beneden als je de ramen dit doet, maar voor de rest gebeurt er niks.
0: We zijn veel te fanatiek eigenlijk doorgeslagen in het isoleren misschien.
2: Ja, is het doorgeslagen. Alleen ik vroeg me toen af, als je nou beleidsmaker bent en je moet dan iets in de regering, je moet gaan bedenken over, we moeten iets gaan doen aan die elektriciteit. We moeten iets gaan doen aan, nu, warmte. Hoe dan? Wanneer dan? Wacht je ermee totdat het helemaal fout gaat? Of moet je daar nu al over nadenken? Ik hoor er niks van, dus ik weet ook niet of ze over nadenken. Maar alle airco's worden ons aangeboden van een paar tientjes tot een paar duizend euro. En ze heten dan airco, maar het zijn geen airco's. Dus je wordt ook nog een, ja, het is een moeilijke keuze. Ik vind het een moeilijke keuze. Voor mijn lichaam zou ik een airco willen. Maar voor de elektriciteit en alles eromheen eigenlijk niet. Dus het zijn best wel moeilijke dilemma's, denk ik.
0: Ja, want hoe warm was het dan bij jou bijvoorbeeld in de woonkamer?
2: 32 graden.
0: Dus, ja, dat is pittig.
2: Ik zit op het oosten en dan in de tuin is het dan 37 graden. Ja, nou, dan weet je het wel. De huis is dan gewoon constant te bakken.
0: Dat is bij jou ook 32 graden, Patrick?
1: Nee, maar ik heb zelf ook minder moeite. En wellicht dat ook nog door mijn gezondheid komt die volgens mij nog prima in orde is.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kan goed met die klimaatverschil omgaan. Of het nou 20 graden onder nul is of 20 boven of 30. Ik zei net al, ik heb Kroatië gefietst toen we op vakantie waren, was het 48 graden op enig moment. Ik kan het kennelijk goed hebben. Andere wat Adrie net aangeeft over, moet daar de overheid over nadenken? Ik denk dat we zelf over na moeten denken. Want dat isoleren hebben we gedaan om ook de kosten te reduceren in de winter. Mm. Die discussie ging natuurlijk van de week ook. Dus ja, hoe kun je dat doen? Ik denk dat we heel veel kunnen leren vanuit andere landen. Van hoe gaan die met het klimaat om? Want daar is het al een tijdje lang wat warm. Dus het is ook wennen aan de omstandigheden. En ik vind niet dat we altijd naar de overheid moeten kijken. Want dat doen we dan. Moet er dan een maatregel voor komen of beleid? Wat zou je nou zelf doen om het koeler te maken? Nou, een fan zou al kunnen helpen. Je ramen 's morgens openzetten, wat wij doen. En ook vlak voordat we naar bed toe gaan. Dat helpt wel. Ja, als het een periode heel extreem warm is, ja, dan moeten we er even mee dealen. Ik heb een heel klein, hoe heet dat, een fennetje. En daar doe ik wat koud water. Dat heb ik op Instagram gezien. Een koud water over een bevroren fles voor. En dan blaast hij koud water. Heerlijk is dat.
0: Het helpt wel echt, hè?
1: Ja, het helpt echt.
2: Ja, brengt dan voor mij weer vocht in. Zo heeft er voor iedereen wat, hè? Mm-hmm. Ik ben het mee eens, hoor. Ik bedoel niet zozeer de overheid, maar met z'n allen. Hè. Ik heb gekeken van bijvoorbeeld water oppompen. Hè. Dat is ook zoiets. Maar er is geen water meer. We hebben ook een waterprobleem. Dus het oppompen is ook al een probleem. En dus er zijn er allerlei dingen die op dit moment spelen, waarbij klimaatverandering plus het water. Het is allemaal plus, plus, plus. Waarbij je toch heel veel moet nadenken over hoe je dit nou moet gaan oppakken.
1: Ja, en dat zou ik nou juist zo mooi vinden. Dus we moeten erover na gaan denken dat we de creativiteit weer aanzwengelen.
2: Ja, ja,
1: en dat met z'n allen achterover gaan hangen over hoe gaat die overheid of hoe gaat.
2: Nee, dat moeten we niet.
1: Die gaat mij helpen.
2: Nee, die overheid hoeft het niet te doen. Wij moeten zelf iets doen.
1: Precies. En ik denk als we dat doen en we laten die creatief. We hebben het al eerder in de uitzending een keer over gehad. Hè, we maken de mensen gewoon eigenlijk een soort robotten.
2: Mm-hmm. Ja.
1: En we vertellen als overheid. Nou, dan vinden we niks als ze vertellen hoe we het moeten doen, want dan zijn we er tegen. Maar volgens verlangen we wel, daar zou je de oplossing voor ons bedenken.
2: Ja, ja,
1: nee, je moet er zelf na gaan denken. Dat water opvangen, ik begreep in Zeeland dat meeviel, hè, met zoet water.
2: Ja, ja.
1: Dat de rest van Nederland zonder zoet water of met een watertekort dreigt te komen. Zeeland valt dat mee. Maar nu dus alvast na gaan denken over hoe behouden we dat niveau van dat zoete water in Zeeland.
2: Ja.
1: En dat we ook naar die innovaties gaan kijken, eventueel in andere landen. Ik zag volgens mij dat er, was dat in Zeeuws-Vlaanderen, dat er bepaalde dingen uitgegraven werden waardoor het water opgevangen werd?
0: Klopt.
1: Vorige week of zo in het nieuws.
0: Ja, klopt.
1: Dus we houden al rekening met het feit dat het straks droger zou kunnen worden. Die klimaat heeft effect. Ja. Nou, dan moeten we voorzieningen gaan creëren. Ja. Dat had misschien niet toe die bestemming, wat we afgesproken hebben. Maar dat wordt dan een nieuwe bestemming en anders lost het probleem niet op.
2: Psyloskerk heb je de camping, hè, die dat gedaan heeft met het water. Hè. Dat is fantastisch. Dat betekent wel een stuk landbouwgrondweg. Maar dat is dan de keuze. Hè. Of die aardappelen brengen niks op. Of je hebt water waarmee je andere producten wel kan maken.
1: Ja,
2: dus
1: het
2: zijn allerlei discussies. Maar goed, ik zat daar zo te mijmeren over. Van wat moet je nou allemaal doen? Hè. Dat is toch best wel veel. En daar wil ik ook best wat aan doen natuurlijk. Maar
1: dan zeg je eigenlijk,
2: het is niet eenvoudig.
1: Dan breng ik het in de uitzending. En dan komt het dus in de lucht. En dan gaat iedereen meedenken.
2: Ja, maar zo werkt dat toch?
1: Ja, nee, zeker.
2: Ik bedoel, als we het probleem ergens benoemen.
0: Een
2: zaadje.
0: Ja.
2: En ik vind dat we te vaak gaan over problemen hebben. Maar goed, als het er dan is, dan moet je met elkaar kijken van waarop kun je. En dat begint met een discussie. En dan komt er altijd iemand met een prachtig idee. Dus misschien ben jij vet.
0: Nou ja, bij deze iedereen uitgenodigd om een goed idee aan te dragen. De overheid is al wel met een idee gekomen rondom het vuurwerk natuurlijk. De gemeente Tolen die wijkt nu wel in navolging van Veren ook af van het beleid van de Zeeuwse burgemeesters om geen ontheffingen te verlenen voor de komende jaarwisseling. Eerder deze week werd al duidelijk dat Veren die ruimte dan onder strenge voorwaarden dan biedt. Het Tolen maakte gisteren ook bekend dat zij die ruimte biedt. Zij geven aan dat Tolen tot een ander politiedistrict hoort dan de rest van Zeeland. Hoe luister jij daar?
1: Nou, ik werd even getriggerd, daarom heb ik het thema ook aangedragen. Ik werd even getriggerd door het feit dat we een Zeeuwse afspraak maken en dan van afwijken. Toen ben ik gaan kijken naar de wetgeving, dus de initiatiefwet wat in augustus is aangenomen door zowel Eerste als Tweede Kamer. Dus we hebben met elkaar afgesproken dat we dit gaan doen. Alleen er staat in die wetgeving dat burgemeesters het vrije recht hebben om verenigingen en stichtingen, bestaande, het wel toe te laten onder de strengere voorwaarden waar de Raad van State nog iets van gevonden heeft.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, oh, het is helemaal dus niet zo bijzonder. Ja, je kunt het met elkaar afspreken, maar dit stond dus ook in die wet dat je dus uitzondering mag maken voor bestaande initiatieven. Nou, dan denk ik, dan valt het wel mee. In eerste instantie dacht ik, als je met elkaar collectief afspreekt, dan is het ook collectief en dan moet je het ook doen. Want welk, en dat was ik vooral nieuwsgierig naar, wat zou dat dan als gevolg hebben? Dat we straks allerlei initiatieven krijgen in Tolen en Veren. Dus dat het probleem zich vanuit een aantal andere Zeeuwse steden verschuift naar de twee gemeenten. Dat zou kunnen. Of krijgen we straks een enorme explosieve groei van die verenigingen en stichtingen waar iedereen zich bij aansluit en dan vervolgens het recht in hand neemt om maar vuurwerk af te kunnen steken. Dacht ik, jeetje.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk wat ik dacht.
0: Ja, maar het werd natuurlijk wel gepresenteerd als wij als 13 Zeeuwse gemeenten in eerste instantie hebben dit allemaal afgesproken met elkaar. Nu dan al twee gemeenten die zeggen nee, maar wij doen het op deze manier. Gaan er nog meer volgen, denken jullie?
2: Denk het wel.
0: Ja?
2: Ik denk het wel. Ik heb het gevoel dat als de druk nu vanuit de burgerij gaat komen, dat er meer pak zal zullen halen. En daar heb je het weer. Het is weer polder in Nederland. Hè? Dus er is altijd wel weer een regeltje dat er dan toch iets mag. Ja, wat je daarvan kan vinden is, ik vind, als je de keuze maakt, zet het dan ook door. dat is keihard misschien, maar zet het dan ook door.
1: Ja, en leg het uit, hè, want in die tekst die ik vanmorgen heb gelezen, daar staat dus ook dat ze nog dingen moeten uitwerken en het moeten communiceren over wat precies de gevolgen en de effecten zijn en hoe gemeenten zeg maar, het kunnen monitoren. Dan denk ik, ja, daar zijn we nog niet mee. Maar we zitten nu al wel in de fase dat mensen de grens overgaan naar België en naar Duitsland om vuurwerk te halen.
2: Om het te halen, ja.
1: En het vervolgens ook nog af gaan steken. Ja. Eén is natuurlijk waar we altijd een probleem mee hebben, is handhaven. Als we dat doen. Nou, je kunt vergif op innemen dat in een aantal gemeenten in Zeeland, zeker dorpen, er gewoon vuurwerk afgestoken wordt en de politie van links naar rechts rijdt. Ondanks dat we afgesproken hebben dat het alleen veer en tolen op dit moment zijn. Dus het gaat, ja, in mijn optiek gaat dat chaos opleveren.
2: Ja, in mijn optiek ook.
3: Maar kijken jullie uit persoonlijk naar een rustigere jaarwisseling? Of gaan jullie dat vuurwerk wel missen?
2: Nou, laat ik zo zeggen, vuurwerk heeft nooit mijn aandacht gehad. Maar ik vind als iemand daar nou heel veel plezier aan vindt. Bij ons in de buurt is er iemand die echt waar, 2,5 uur is niks. Hè? En dan staat er een groot olievat, hij ruimt altijd alles op. Heel de straat, heel de wijk geniet van dat vuurwerk. En dat mag van mij, dat vind ik prima. Alleen, als we met z'n elkaar afspreken dat dit nu niet meer kan, in deze tijd niet meer kan, en we stoppen daarmee, dan moeten we het ook doorzetten. En het is dan heel vervelend voor onze wijk en onze buurt die het zo leuk vond, want dan kan je altijd dit sentiment krijgen dan. Ja, maar als we nou, en de jongeren, en dan worden ze misschien vervelend. Weet je, dan gaan ze allemaal argumenten aanvoeren die in mijn ogen niet tellen.
1: Nou, de aanleiding was volgens mij dat de politie, brandweer, ambulances en zo allemaal belaagd werden ten tijde van het uitoefenen van de controle en de bewaking van de veiligheid van de inwoners.
2: Ja. Nou, hadden ze bij ons een voorbeeld kunnen nemen, dan gebeurde nooit iets. Nee. Er hoeft geen politie en brandweer rond te lopen.
1: En daarmee geef je nu wel een wisselend signaal af. Dat je dus wel zegt, we gaan het toestaan. Ja. Terwijl we eigenlijk met elkaar collectief hebben afgesproken, we laten het niet toe.
3: Ja.
1: Dat vind ik wel jammer.
2: Ik zou liever geen politie of brandweerman willen zijn in die periode. Laat ik dat voorop stellen.
3: Het lijkt me ook een zware periode. Want inderdaad, als je dan beelden ziet, inderdaad, dat brandweer op sommige plekken er geen inzet kan doen omdat ze zo belaagd worden. Ja, dat is toch bizar eigenlijk.
1: Dat is absoluut ronduit belachelijk. Ja. Alleen we staan het dus ook nog toe, kennelijk, en ik weet niet of dat echt ook beleid is, maar in voetbalstadions, of als we een keer kampioen worden, dan zie ik vuurwerk om me heen. Dan denk ik, ja, het kan dus kennelijk nog. Of het mag nog. En waarom mag het daar wel? Dus als je dus een verbod aankondigt of afkondigt, dan moet je ook zorgen dat het een verbod is en dan moet je erop handhaven. Maar dan is het ook voor niemand mogelijk.
2: Ja, maar dat is Nederland, dan maakt het toch weer een bijzondere uitzondering. Wordt het alsnog weer toegestaan, ja. Ik denk dat je daar, dit is een discussie, die kan je volgens mij nog 20 jaar voeren.
3: Laten we eens kijken naar een andere discussie die ook al eventjes gaat. Zeeland wordt namelijk bestuurd door mannen. In de nieuwe gemeentebesturen zijn er minder vrouwelijke wethouders benoemd dan 4 jaar geleden. En bovendien zijn er nog 7 gemeenten waar dagelijks gemeentebestuur volledig uit mannen bestaat. En Zeeland ligt ermee ver achter de landelijke cijfers. Want hier is 16% van de wethouders vrouw. In heel Nederland is dat bijna 30%. Is dat nog van deze tijd, Patrick? De bestuur met alleen maar mannen?
1: Nee, je zou willen dat het anders was. Ik heb gekeken naar de arbeidsparticipatie in Nederland. Dus even wat statistieken opgezocht. De 10% volgens mij is het 10% mannen werken meer dan vrouwen. Dus dat is 1. Het groot gedeelte van de vrouwen werken ook nog parttime. Als we weten dat een wethouder van een beetje gemiddelde gemeente best een zware taak is die bijna meer dan fulltime is, dan kun je het eigenlijk al uittellen. Dan is die mogelijkheid er dus kennelijk niet, of ze maken de keus niet. Ik hoorde de wethouder van Veerde zeggen dat zij al jarenlang lobbyt. Nu moet ik wel voorzichtig zijn met wat ik zeg, hoor. Maar in dat filmpje wat jullie presenteerden, gaf zij aan dat ze regelmatig bevraagd wordt over, heb jij kinderen? En de eerste reactie van haar was, en jij dan? Toen dacht ik, en jij dan? Nee. Je gaat daar vertellen dat het vak van wethouder ook voor een vrouw heel leuk is, ook in combinatie met kinderen.
3: Ja.
1: In plaats van de verdediging op te gaan en te zeggen, ja, maar en jij dan? Als dat het frame is van het wethouderschap voor vrouwen, dan doen we het niet goed. En ik denk dat we daar heel veel aandacht aan moeten besteden. Volgens mij zei diezelfde wethouder dat ze al jaar lang bezig is met het lobbyen. Nou, kennelijk lobbyen we dan verkeerd. Of is het vak gewoon te zwaar? Je wordt ook op een aantal dingen afgerekend, maar het vraagt ook iets van jou. En als dat in combinatie met het gezin, zeker je maatschappelijke carrière, dus niet lukt, dan lukt dat niet. Maar dat is misschien wel van honderden jaren terug. Dat is heel traditioneel.
2: Er
1: zit sowieso een hele scheve verhouding in wie er werkt. Ja. En dat zijn we natuurlijk wel aan het inhalen. Dus je kunt ook zeggen, we zijn al heel blij dat er sowieso vrouwen in zitten. Als je de wensgedachte vraagt, zeg je die diversiteit, die moet er uiteraard in zitten.
2: Ik denk dat voor de politiek sowieso heel erg belangrijk is dat er vrouwen zijn. Die kunnen op verschillende momenten heel anders denken dan mannen. En dan is de besluitvorming veel sneller of vaak ook wat opener dan bij mannen. En dat mannenbolwerk, ja, ik weet niet wat je daaraan zou kunnen doen. Jij zegt het al, de cijfers geven het al aan. Maar de vrouwen op zich heeft niks te maken met of ze getrouwd, kinderen, et cetera zijn. Het gaat om de baan als wethouder. Die is zwaar. Kun je dat opbrengen? Ja, dan nee. En hoe je dat dan verder invult, moet helemaal geen discussie zijn.
1: Dat is geen man-vrouw discussie.
2: Maar goed, wij weten dat uit de sportwereld. Dus is diezelfde discussie. Ik begrijp daar niks van. Iemand is capabel om iets te doen of niet. En of dat nou een vrouw of een man is, maakt mij in principe niet uit. Als dan de keuze gemaakt moet worden, die hebben we ook een tijd gehad, dan kozen we voor de vrouw. En dan waren de mannen weer opstandig. Hè? Maar uiteindelijk gaat het om, op het moment dat je gelijkwaardig bent, of misschien zelfs wel beter bent, moet die keuze toch niet zo moeilijk wezen.
1: Als keuze heb je het onderwijs toch ook?
2: Ja,
1: er zijn
2: precies.
1: Meer vrouwen in het onderwijs dan mannen.
2: Dan mannen.
1: Zeker op de basisschool. En ze zeggen eigenlijk zou wensen dat ieder kind een stukje opvoeding krijgt, zeker opleiding, op de basisschool, door een man. Ja, dat is ook al jarenlang een probleem.
2: Mijn kleindochter vindt het fantastisch dat ze de meester heeft, hoor.
1: Ja, en het gaat niet over of die dan wel of niet capabeler is. Het gaat over dat er andere eigenschappen in een man dan een vrouw zitten. En dat die twee beide natuurlijk elkaar de ontwikkeling versterkt.
3: Maar nog even terug naar dat lobbyen wat jij zegt. Dat moet dan anders. Op wat voor manier moeten we dat dan doen?
1: Nou, je moet het veel positiever framen. Ik bedoel, ik ken ook een aantal vrouwelijke wethouders waar we de afgelopen jaar in het kader van sport mee hebben samengewerkt. Dacht ik, nou, die zijn gewoon heel positief. Die staan bevlogen achter hun vak. Die zou ik niet per definitie inruilen voor een man. Nee, het gaat gewoon over hoe sta je achter je vak. Ja. Adrie zei het ook net. Ben je capabel? Sta je achter dat wat je in ieder geval moet doen binnen jouw gemeente, binnen de opgave die je hebt? En kun je dat met een stukje flair en enthousiasme brengen? Dan maakt het toch niet uit wie of wat. Het gaat over dat ze elkaar stimuleren om het te doen. En het is afhankelijk van die persoonlijke omstandigheden. Waar kies je voor? Heb je voldoende ambities om erin te willen zitten? En heb je ook een gladde rug? Want je krijgt als bestuurder best wat over je heen.
2: Hmm. Ja. Ja, jij hebt er natuurlijk vaak mee te maken gehad. Maar als je dan voor jezelf, dat is een gekke vraag misschien. Hè, maar heeft dan, als je met vrouwelijke wethouders te maken hebt, makkelijker iets voor elkaar dan met mannen? Dus een hele vraag die bij me opkomt, hoor.
1: Ja, nou, ik denk dat het algemeen geldt over dat als je een klik met elkaar hebt, je sowieso
2: verder komt. Ja, nou ja, oké, daar zijn we er. Ja.
1: En je moet sowieso ervoor zorgen dat je met elkaar een klik hebt als je iets wil bereiken. Ja. En als je daar niet in wil investeren, dan wordt het lastig. En ik denk dat het in het gewoon leven ook zo is.
2: Heeft ook niks te maken met man-vrouw-verhouding. Niks, helemaal niks. Hè?
1: Nee.
3: Wat zijn jullie plannen voor de zomer? Wat gaan jullie doen?
2: Wij staan, wij hebben de stichting. En daar staan we mee op de markt omdat we producten willen verkopen. Mm-hmm. En daar hebben we jaarlijks heel veel geld om aan andere doelen in Gambia, Tanzania en Brazilië te kunnen uitgeven. Dus dat is onze. En daarna gaan we pas op vakantie.
3: Leuk.
2: Ja.
3: En belangrijk wat jullie doen. Patrick, wat zijn jouw plannen?
1: Ik ben net op vakantie geweest, dus ik hou me bezig met een aantal vraagstukken. Hoe ziet het programma voor 2027 eruit? Hoe gaan we de verbinding met de zorg nog sterker maken om kwetsbaren ook in beweging te krijgen? We zijn bezig met de tunneldiscussie over hoe de sport door kan gaan vanaf het moment dat de tunnel dichtgaat.
2: Ja. Dat wordt ook nog een leuke discussie.
1: Daar zijn we met de provincie en met sportbonden over in gesprek. Straks ook met gemeenten.
3: Maar het is geen makkelijk gesprek, lijkt me toch?
1: Nee, ik denk dat we te veel emotie opwerpen, want we gaan maar een bepaalde periode dicht. Mm-hmm. Er zijn heel veel mogelijkheden om competities naar voren te schuiven. Op een andere dag. De sportcomplexen zijn niet altijd vol. Om met elkaar ook op te halen op de locatie van de tunnel naar het sportcomplex. Mm. Anderzijds, er zijn echt legio mogelijkheden.
2: Ik heb nog een idee, hoor. Met de boot, met de fiets zoals vroeger.
1: Oh, heerlijk.
2: En dan over naar de andere kant. En daar staat iemand gereed. En dan rij je zo naar de complexen, toch?
1: En mogen we dan ook een broodje kroket weer?
2: Ja, geweldig.
3: Nou, klinkt als een goed idee. Eet smakelijk daar vast mee. Fijne zomer. Dank voor jullie komst hier naar Zuurs Diep. Adrie Frank en Patrick Vader. Fijne zomer. Dank jullie wel. Elias, die is er zo na 1 uur met de muziekmiddag. En het nieuws van vandaag bespreken we uiteraard om 4 uur weer in Zeeland komt thuis. Heel graag tot dan. Alles alvast een fijn weekend.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand. Private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
17: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
18: Omroep Zeeland.
19: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
20: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny. Wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan €11, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemiddag, het is 1 uur geweest. Zometeen een muziekmiddag met Elias. Eerst kijken op de weg, want je staat stil op de A58... Vlissingen naar Bergen op Zoom. Voor Rilland 6 kilometer, er bijna 20 minuten. Een kapotte vrachtauto staat daar. De rechterrijstrook die is dicht. De A4 Rotterdam naar Antwerpen voor Berg op Zoom, 4 kilometer, daar 6 minuten. En 57 Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Ouderhoorn, 5 kilometer, 7 minuten. En op de A16 ook een vertraging. Rotterdam naar Breda voor Dordrecht, 9 kilometer, 5 minuten vertraging. Ook nog steeds een melding rondom de Westerschelde-tunnel vanwege maaiwerkzaamheden richting het Tolplein. Wordt verkeer ter plaatse over één rijstrook geleid. Dat is bij de Oostbuis. Hou ook daar nog steeds rekening met vertraging.
7: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
21: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
21: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
22: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
23: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
25: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
26: Allsafe! Geeft ruimte.
27: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
28: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
27: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
29: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
30: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
31: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
32: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
30: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
33: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
34: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollanden.

Fairground Attraction, de band die uit elkaar viel heel snel na dit succes van Perfect. En tot ieders verrassing, in september 2024 kwam er ineens een nieuw album. Dat was hartstikke leuk. Hey, goedemiddag. Het is vrijdag, bijna weekend.

Heerlijke hits hoor je in de muziekmiddag van Omroep Zeeland. Deze vrijdagmiddag 70. Miles Smith en Nell Horan, Oscar de Wolf. En muziek uit Zeeland van Emma Heesters.

Rhiannon. De keuze is altijd reuze als je iets van Fleetwood Mac wil draaien in de muziekmiddag. En dit is een hele mooie plaat, een van de vele. Ja, we gaan weer eens een fragmentje doen. Deze song komt sowieso voorbij in de muziekmiddag in dit uur. Maar de vraag is, herken jij deze hit? Je hebt alle tijd om er eens even over na te denken. Straks meer erover bij Omroep Zeeland.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: 22 juli, demodag, scootmobielen.
1: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. Adrie van der Maas stopt als wethouder in Noord-Beveland vanwege privéomstandigheden. Hij was 24 jaar wethouder in de gemeente. Daarvoor was hij 12 jaar raadslid. Zijn partij, de SGP, bedankte hem voor zijn inzet de afgelopen jaren en zoekt een opvolger. Van der Maas was een van de langzittende wethouders in Nederland. 6 kerken in Zeeuws-Vlaanderen worden verkocht. Het gaat om de kerken in Grauw, Vogelwaarde, Lamswaarde, Klingen, Koewacht en Hengstdijk. De voorlopige koopcontracten zijn getekend. De nieuwe eigenaar is de Blossom Group, een bedrijf dat erfgoed nieuwe bestemmingen geeft. De kerken worden naar verwachting omgebouwd tot appartementen, waarbij de historische uitstraling behouden moet blijven.

0: Blauwe Duiveland is een proef begonnen met het doorlopend recept. Patiënten die langdurig dezelfde medicijnen gebruiken hoeven daardoor niet steeds een nieuw recept aan te vragen bij hun specialist. Dat kost soms veel tijd. In plaats daarvan kunnen ze gewoon bij hun eigen apotheek terecht. De apotheker controleert dan of de medicatie nog goed is. Het is een samenwerking van huisarts, ziekenhuis en apotheek. Een vrachtwagenchauffeur stond vanochtend met pech langs de weg in Vlissingen-Oost. De dieseltank was lek gereden, meldt HV Zeeland. De brandweer heeft de diesel in een bak opgevangen. De Engelandweg was even afgesloten. Het weer in Zeeland. Zon en wolkenvelden en het blijft droog. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden. Morgen veel bewolking, minder zon en plaatselijk kans op een beetje regen en dan zo'n 20 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 1:30. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan is er verkeersinformatie. De ANWB meldt een file op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom tussen de afrit Ierseke en Rilland. Daar staat 7 kilometer file vanwege een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is dicht. Houd rekening met zo'n 30 minuten vertraging.
1: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

87.9, 98.4 FM. En het is bijna weekend Omroep Zeeland. Met deze knijter van een hit uit net de jaren 90. Show Me Heaven van Maria McKee en ook nog Maroon 5 en This Love. Heb je enig idee welk liedje dit is? Dat ga ik je zo meteen vertellen in de Muziekmiddag. Blijf luisteren.

nog even en het is weekend. En dan hoor je vrijdagmiddag deze prachtplaat op de radio. Bij Omroep Zeeland van het gelijknamige album. Dat je echt een keer zou moeten opzetten als je het niet kent. Want het is echt een fantastische plaat. Roxy Music bij Omroep Zeeland. Nou, de afgelopen minuten vroeg ik aan jou, herken jij deze hit? Ja, het is een liedje van een band met een hele makkelijke naam. Namelijk de band Train. Hun grootste hit is Drops of Jupiter.

0: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: 22 juli, demodag scootmobielen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
9: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
14: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
15: Omroep Zeeland, verkeersinformatie. De ABB meldt een file op de A58, Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland, er staat 8 kilometer file. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is afgesloten. Houd rekening met een half uur vertraging.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Omroep Zeeland.
7: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias de

0: Dit blijft gewoon een goede plaat na al die jaren. 17 juli is het vandaag. Als je jarig bent, gaan we even voor je zingen.
1: Congratulations and celebrations.
0: Ja, verderop dan kijk

Texas. Ze komen niet uit Texas trouwens, maar uit Schotland. Vandaag op deze datum, 59 jaar geleden, overleed John Coltrane, de Amerikaanse jazz-saxofonist en componist. Hij werd maar 40 jaar oud. En een andere ster overleed ook op deze datum in 1959, 67 jaar geleden. Billie Holiday, de fantastische, legendarische jazzzangeres. Zij is maar 44 geworden. De Beatles-film Yellow Submarine ging in première in 1968. Dat is 58 jaar geleden. Die animatiefilm met de Beatles was wel een soortement van experiment. Het was niet een animatiefilm à la Disney. En de reacties waren wel verdeeld over die film. En Robbie Williams verliet Take That in 1995. En een jaar later begon zijn solo-carrière met de hit Freedom. Een cover van het liedje van George Michael.

Harry Styles, hij zong As It Was in de muziekmiddag van Omroep Zeeland, waar je zo meteen het laatste Zeeuwse nieuws hoort. Maar eerst een van de vele hits geschreven door het trio Holland Dozier Holland van Motown. Uitgebracht in 1965, dus stokoud. I Can't Help Myself. Sugar Pie Honey Buns. Die zijn de fantastische Four Tops.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. In het buitengebied van Terneuzen zijn rond de 100 jerrycans gevonden. De politie onderzoekt of er sprake is van een drugsdumping. De vondst werd vanochtend gedaan bij de Kraagdijk. De omgeving is afgezet met linten. In Zeeland is de afgelopen maand bijna 200 keer aangifte gedaan van een gestolen fiets of scooter. Het hoogste aantal in een maand sinds 2012. De meeste diefstallen waren in Middelburg, Goes en Vlissingen. Over het eerste half jaar is er een stijging van bijna 10% ten opzichte van vorig jaar. Adrie van der Maas stopt als wethouder in Noord-Beveland vanwege privéomstandigheden. Hij was 24 jaar wethouder in de gemeente. Daarvoor was hij 12 jaar raadslid. Zijn partij, de SGP, bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen jaren en zoekt een opvolger. Van der Maas was een van de langzittende wethouders in Nederland. Belangenbehartiger Portis gaat op in werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland. De twee organisaties bundelen hun krachten om samen sterker op te komen voor ondernemers in Zeeland. Portis houdt wel een eigen afdeling die zich blijft richten op industrie- en havenbedrijven in het Noord-Seaport-gebied. Het samengaan duurt naar verwachting 2 jaar. Het weer in Zeeland, zon en ook wolkenveld. Het blijft droog. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 22 tot 24 graden. Morgen veel bewolking, minder zon dus en plaatselijk kans op een beetje regen. Dan zo.

0: 20 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan is er verkeersinformatie. De ANWB meldt een file op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Ierseke en Rilland. 6 kilometer file staat er en het zorgt voor 25 minuten vertraging. Het heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. De rechter rijstrook is afgesloten. De A256 Goes richting Zierikzee tussen Goes de Poel en afrit Wolfertsdijk. Daar staat een file van 3 kilometer. Het zorgt voor zo'n 7 minuten vertraging. En de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid. Daar staat een file van 5 kilometer. Tel zo'n 10 minuten op bij je reistijd.
1: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Uptown Girl. En daarvoor een mooie classic van ILO. Oftewel The Electric Light Orchestra. En Hold On Tight. Fijn dat je luistert op vrijdagmiddag Omroep Zeeland. Sam Jeu is hier met Have A Little Faith. En daarna Shania Twain.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Ka-ching.
1: Een aanklacht tegen de consumptiemaatschappij. Ja, daar zijn meerdere liedjes van uitgebracht. Daarin is Shania Twain helemaal niet uniek. En ja, de andere kant van de medaille is natuurlijk dat zij ook stinkend rijk is door haar muziek. Terug naar de jaren 80. De tweede hit voor de band Mr. Mister. En daarna was het

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
9: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl. 22 juli, demodag scootmobielen.
8: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
10: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
13: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: Drie sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Er was een lelijk, oud en koud huis in de straat van de zanger van deze band. Ja, en toen is hij muziek gaan maken en toen moest er natuurlijk een bandnaam bedacht worden. En dat werd Ice House, vanwege dat huis. Hey Little Girl bij Omroep Zeeland, straks de Supremes en ook nog muziek uit Zeeland van J.P. de Klerk. Maar eerst Chef Special.
1: I told myself, life is short.

0: Heerlijk liedje. Ik kan me nog herinneren dat Tatjana Simic dit liedje ook heeft uitgebracht. Ja, goed, dan vind ik dit wel wat beter. Baby Love van The Supremes.
1: Muziek uit Zeeland.
0: In 2021 heeft de Middelburger singer-songwriter J.P. de Klerk een zomersliedje uitgebracht. En dat heet Deze Zomer.

Een uurtje geleden vertelde ik al dat Robbie Williams op deze datum in 1995 Take That heeft verlaten. En wat volgde was een zeer succesvolle solo carrière met hits als Rock, DJ, Angels en ook Feel.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Danen. Bij de Kraagdijk in het buitengebied van Terneuzen zijn vanochtend rond de 100 jerrycans gevonden. De politie onderzoekt of er sprake is van een drugsdumping. De vaten waren leeg, maar er kwam wel een sterke lucht af. De omgeving is afgezet met linten. Het fietspad door de Vroongronden tussen Burghaamstede en Renesse wordt dit najaar vernieuwd. Het pad raakte mede door de aanhoudende droogte steeds verder beschadigd. Boswachter William van der Hullen is blij dat het pad nu aangepakt wordt.
2: Nou ja, vooral dat het al 4 jaar duurt gaf wel hoopbrekens. Want tussentijds wordt het pad toch nog steeds slechter. En ja, men verwacht wel van ons dat het wordt opengesteld.
1: De renovatie kost bijna €600.000 en wordt betaald door Staatsbosbeheer, de provincie Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland. In Zeeland is de afgelopen maand bijna 200 keer aangifte gedaan van een gestolen fiets of scooter. Het hoogste aantal in die maand sinds 2012. De meeste diefstallen waren in Middelburg, Goes en Vlissingen. Over het hele eerste halfjaar is een stijging van 10% te zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Belangenbehartiger Portis gaat op in de werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland. De twee organisaties bundelen hun krachten om samen sterker op te komen voor ondernemers in Zeeland. Portis houdt wel een eigen afdeling die zich blijft richten op de industrie- en havengebieden. Het samengaan duurt naar verwachting 2 jaar. Het weer in Zeeland, zon en wolkenveld, het blijft droog. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het 22 tot 24 graden. Morgen veel bewolking en plaatselijke kans op een beetje regen, dan zo'n 20 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse Nieuws van 3:30. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

0: Hij is veel te jong overleden. Nick Kamen. En dit was zijn allerlaatste hit. En die heette I Promised Myself. Op deze vrijdag is Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda er ook weer. Rob, heb jij nog een tip voor ons?
1: Bereid je alvast voor op de Van Loon Hartzeildag in Vieren. Met echte Zeeuwse platbodems.
0: Dat is altijd genieten hoor, vanaf de kant. Dat is een hele, hele goeie. Dankjewel Rob. Douwe Bob en Sira zijn hier met Could Have Been Us.

0: Alex Warren, hij zong Fever Dream. Zometeen na vieren, dan begint Zeeland Komt Thuis met Michiel op deze vrijdag. Wat zijn de onderwerpen vandaag?
1: Nou, het is feest bij Beach Soccer Zeeland. Wat er allemaal gaat gebeuren, horen we zometeen iets na vieren. En onrust bij de brandweervrijwilligers in Zeeuws-Vlaanderen. Want als zij in België werken, dan komen ze in de problemen, omdat ze niet meer voldoen aan Europese regelgeving. Ingewikkeld verhaal, we leggen het zometeen aan je uit in Zeeland Komt Thuis. En om 17:30 natuurlijk zegt u het maar. Je mag vandaag bellen over alles wat je wil. Vanaf 17:30 uiteraard.
0: Oké, dankjewel.
1: Graag gedaan.
2: Let me say the sense, baby.

Solen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
3: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
4: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Omroep Zeeland.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
6: Omroep Zeeland.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemiddag, het is 4 uur geweest. Je luistert naar Omroep Zeeland met zometeen het nieuws van vandaag in Zeeland komt thuis. Eerst eens kijken op de weg. Vertragingen zijn er op de N256, Goes richting Zierikzee. Dat is voor de afrit Wolfaartsdijk, 3 kilometer, daar 6 minuten. N57, Rotterdam richting Middelburg, voor de Haringvlietdam, 12 kilometer, daar bijna 40 minuten vertraging. A4, Rotterdam naar Antwerpen. Daarvoor Bergop-Zoom-Zuid, 4 kilometer en 5 minuten vertraging. Ook nog een melding van de A16, Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Klaverpolder, 15 kilometer. Daar ruim een half uur vertraging. En de laatste in dit overzicht is diezelfde A16, maar dan van Breda naar Rotterdam. Voor Dordrecht 8 kilometer file. Je extra reistijd is daar een klein kwartier.
10: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
11: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
12: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
16: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
21: Omroep Zeeland.
22: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
23: Omroep Zeeland.
9: Een druk weekend is het bij Beach Soccer Zeeland. Wat ze nou allemaal precies te vieren hebben, dat hoor je zo hier in Zeeland komt thuis. Ja, de temperaturen zijn echt wel gedaald als je kijkt naar de afgelopen periode. Stefan van der Gijzen weet wat we dit weekend kunnen verwachten. Na 40 jaar stoppen bij de brandweer. Een dreigend ontslag, geen salaris of aangemerkt worden als fraudeur. Ja, voor 30 brandweerlieden in Zeeuws-Vlaanderen is het sinds kort realiteit. Opmerkelijk verhaal, meer daar zo meteen over. En we stappen in het vliegtuig echt helemaal naar de andere kant van de wereld. We gaan down under naar een van onze nieuwe Zeeuwen in het buitenland. We gaan zo meteen naar Australië. Echt waar. 6 over 4. Goedemiddag, goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. En muziek van Cameron Whitcomb.

0: concrete heart. Cameron Whitcomb, Odie en Medusa hier bij Omroep Zeeland. Goedemiddag. Ja, het is een druk weekend voor Beach Soccer Zeeland. Want vandaag viert de club haar 20-jarig jubileum. En er wordt ook nog eens een gloednieuwe kantine geopend. Toch moet de knop alweer snel om na vandaag. Want morgen dan staat de finale dag van de Eredivisie op het programma. Ik praat over met Feli Eierhoek. Hij is van Beach Soccer Zeeland. Klaar voor dit drukke weekend, Feli?
1: Ja, zeker. We hebben hele goede voorbereidingen gehad. De kantine is er klaar voor. We hebben vanochtend al onze trofeeën hier gebracht. We hebben al onze tenues van de afgelopen 20 jaar naar hier gebracht. Ja. En de catering, die is nu bezig. En het is nu wachten op alle genodigden. En dan gaan we straks een klein feestje hebben hier.
0: Ja, want ik moet je toch feliciteren met dat 20-jarige jubileum. Dat lijkt me een mooie mijlpaal om te bereiken. Wat betekent die voor jou persoonlijk?
1: Ja, het is, ik zeg altijd, het is een uit de hand gelopen hobby geworden. En ja, dat dan 20 jaar duurt en hierna hopelijk nog heel veel jaartjes. Dat doet wel wat met je, zeg maar. Als ik dan nu ook met wat oudgedienden hier sta. Ja. Ze druppelen allemaal één voor één binnen. Mannen die er vanaf het begin bij waren, die al een aantal jaren er niet bij zijn, maar ook mensen die echt vanaf dag één nog steeds actief zijn binnen onze club. Ja, dat is super mooi om te zien.
0: Waar ben je meest trots op, denk je, Feli, op die 20 jaar Beach Soccer Zeeland?
1: Ja, dat we echt van niks iets heel groots hebben gebouwd. Als je het puur op de club houdt, zeg maar. En kijk wat we hebben bereikt in al die jaren. Met vooral echt een club geworden in plaats van een team. Waar we in de beginjaren waren, die in de zomermaanden een toernooi of een competitieronde gingen spelen. Hebben we nu een club met jeugdspelers, met een damesteam dat supergoed presteert. Met een herenteam dat heel goed presteert. En een eigen veld in Terneuzen waar heel veel wordt getraind door verschillende leeftijdscategorieën, dames en heren. Ja, dat is gewoon super mooi om te zien dat we dat hebben bereikt met z'n allen.
0: En dan over een half uurtje dan is het zover. Dan gaat het beginnen. Dan wordt die gloednieuwe kantine geopend. Dan kun je niet heel lang feesten. Hè? Want morgen die finale dag van de Eredivisie op het programma.
1: Ja, zeker. En dat is ook wel mooi. We hebben met de organisatie, die bestaat uit de clubs en de scheidsrechters van de Eredivisie, hebben we afgestemd aan het begin van het seizoen. Of in ieder geval ruim van tevoren. Met de vraag of we de eredivisiefinales op onze locatie mochten spelen vanwege dus ons jubileum. En daar was iedereen wel enthousiast over. Iedereen was daar akkoord mee. Dus wij zijn ook super blij dat we ook de speelronde hier, de finale ronde hier op onze eigen locatie mogen houden. Dat is geweldig. En inderdaad, die knop moet straks weer om. Maar gelukkig niet. Niet alleen bij mij. Ik ben vooral toeschouwer tegenwoordig. Uiteraard heel erg begaan met de club. Maar ik heb gelukkig een staf, een coach en een assistentcoach die die jongens op scherp zet. Dus daar ben ik wel blij mee dat ik daar niet achteraan hoef te zitten.
0: Nee, maar daar zit je dus morgen er wel naar te kijken. Hoe schat jij de kansen in?
1: We zijn de reguliere competitie ongeslagen doorgelopen. Dus 8 wedstrijden gespeeld, 24 punten gepakt. Betekent eigenlijk dat je wel de favoriet bent voor het kampioenschap. Alleen op het moment dat je een Final Four hebt, dan is het echt de vorm van de dag. Met welke spelers komen de tegenstanders? Die misten ook wel in de reguliere competitie wat spelers. Dus het is echt de vorm van de dag, de selecties van die dag, waarbij je uiteindelijk keihard je best moet doen om toch eerst in de finale te komen en dan die finale te winnen. Ja. Dus het is, ik denk dat we wel een van de favorieten zijn, het blijft een Final Four waar iedereen keihard op die finale dag alles wil winnen. Dus we gaan het zien.
0: Ja, eerst dan feesten vandaag. Want het 20-jarig jubileum mag niet zomaar voorbij gaan. Die kantine wordt straks geopend. Feli, veel plezier en succes morgen met die ontknoping van de Eredivisie.
1: Hartstikke bedankt.
0: En wil je nou weten hoe die ontknoping afloopt? Vind je morgen allemaal op omroepzeelandsport.nl of natuurlijk in de app van Omroep Zeeland. Blijf je uiteraard op de hoogte daarvan.

0: Mac and Everywhere. Het is 4:15 geweest. Laten we eens kijken naar het weer. Dat doen we met Stefan van der Gijzen vandaag. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Even wennen aan de temperatuur vandaag. Het is wel een stuk aangenamer als je niet heel erg van dat warme weer houdt. Hoe gaat dat nog doorzetten dit weekend?
1: Nou, vanmiddag lagen die temperaturen inderdaad lager dan de afgelopen dagen. Zo tussen de 21 en 24 graden. Dat had te maken met wolkenvelden die vanaf de Noordzee werden aangevoerd. Stond ook een matige noordwestenwind. Ja, en die temperaturen die gaan de komende tijd zelfs nog wat verder naar beneden. Nou, vanavond en vannacht is het droog. Later vannacht dan neemt de bewolking weer toe. Minimumtemperatuur van 16 of 17 graden. En morgen dan, ja, een vrij bewolkte dag. Weinig zon, af en toe zon slechts. Lokaal misschien een enkel drupje regen, maar de meeste plaatsen blijven wel gewoon droog en relatief koel weer, met temperaturen tussen de 19 en 21 graden, en dat bij een matige noordwestenwind. Nou, ook zondag een mix van de zon en bewolking, meestentijds droog, opnieuw temperaturen tussen de 19 en 21 graden, en dat zijn toch eigenlijk ook wel de temperaturen voor de rest van volgende week. Het is wel vaak droog, wolkenvelden, af en toe zon, en pas woensdag weer een aantal regenbuien.
0: Oké, duidelijk. Stefan van der Gijzen, dankjewel. Eens kijken op de weg met vertragingen gemeld op de N256 Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Wolfertsdijk 3 kilometer, 6 minuten vertraging daar. N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haringvlietdam 12 kilometer, daar bijna 3 kwartier. En verderop voor goede reden nog eens 3 kilometer, 5 minuten is je vertraging. Dan de A16 Rotterdam richting Breda voor de Moerdijkbrug 12 kilometer, 25 minuten vertraging. Diezelfde A16, maar verderop dan voor Zevenbergse Hoek, 8 kilometer, daar 5 minuten. A17, Rozenaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer, daar 7 minuten. En de A29 is de laatste in dit overzicht. Rotterdam naar Bergen op Zoom voor de afrit Oud-Beijerland, 3 kilometer. Een kleine 10 minuten is daar je vertraging nu.

0: Bruno Mars, hoor je.
1: Zijn trompetten in Risk It All. Waar we zometeen echt een enorme wereldreis gaan maken. We komen straks in Australië uit bij een van onze nieuwe Zeeuwen in het buitenland die we deze week aan je voorstellen. De komende tijd gaan we met hun eens op avontuur door hun wereld. En wat missen zij nou eigenlijk aan Zeeland? Of heel stiekem misschien wel niet. Ontdekken we zometeen. Dus eerst even kijken naar ander nieuws wat vandaag opvalt. Onder andere flinke bosbranden die niet alleen in Europa plaatsvinden. Maar Europese bedrijven die krijgen meer tijd om te verduurzamen eerst. Eurocommissaris Hoekstra die wil het klimaatbeleid versoepelen, zodat bedrijven hun uitstoot van broeikasgassen minder snel naar beneden hoeven te brengen.
2: We're bringing together once again ambitious climate action with competitiveness, opening the door to Europe's reindustrialization, making a real push for energy independence. We're modernizing it, we're strengthening it, and we will do it differently. Voor our industry.
1: Ja, wat hij dus zegt, we brengen ambitieuze klimaatmaatregelen samen met concurrentievermogen, waarmee we dan de weg vrijmaken voor de herindustrialisering van Europa en we een impuls geven aan energieonafhankelijkheid. Nou ja, aan het einddoel, dat verandert niet, zeggen ze. Landen die moeten nog steeds hun uitstoot in 2040 met 90% terugbrengen. Maar hoe snel ze dat moeten doen, dat wil Hoekstra dus versoepelen. Dat is de conclusie daaruit. En niet alleen Europa heeft last van flinke bosbranden. Ook in Canada staat de natuur in brand. En dat leidt tot grote overlast in Toronto, de grootste stad van het land. Over de hele stad hangt een grijs gordijn van rook.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though, quickly.
4: Luckily we have the mask because of COVID. So we use the same mask.
1: Ze hadden de mondkapjes dus nog over van de coronatijd. Die konden ze weer uit hun la halen. Mensen in Toronto die krijgen het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan. Het sportnieuws van eerder vandaag. Vitesse blijft in het betaald voetbal. Na jarenlang juridisch getouwtrek heeft de Hoge Raad besloten dat de club uit Arnhem definitief de proflicentie behoudt. De KVB trok vorig jaar de licentie in omdat Vitesse zich niet aan de regels van de bond zou hebben gehouden, vertelt deze verslaggever van de NOS.
5: Vitesse ging daar in eerste instantie naar een kort gedingrechter. Die heeft gezegd, nou ja, die licentie is terecht afgenomen. Nou ja, Vitesse legde zich daar niet bij neer. Ging naar de hogere rechter, het gerechtshof in Arnhem. Dat heeft vervolgens besloten van Vitesse mag wel weer voetballen de komende tijd. En de KNVB is eigenlijk daar weer tegen in beroep gegaan. Dus in cassatie gegaan.
1: De Hoge Raad zegt nu dus dat Vitesse terecht de proflicentie heeft teruggekregen. Zometeen weer terug naar het Zeeuwse Nieuws. Stefan Daanen, praat je zo bij.

Jimmy Deal. En Ain't No Doubt, hier bij Omroep Zeeland. Ja, ze maakte 2 jaar geleden de reis van Biervliet en Enkeltje naar Queensland in Australië. Solange de kosten is

0: culturele evenementen en activiteiten. De berichten op het weekend antwoordapparaat. En dat zijn er weer heel veel morgen. En de wekelijkse verloting. Omroep Zeeland Sokken worden weer verloot. Kortom, een mega volle show. Morgenochtend, weekend vanaf 9 uur.
1: Ja, dankjewel, Elias.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Het nieuws krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
8: Goedemiddag. 30 brandweervrijwilligers in Zeeuws-Vlaanderen zitten in de problemen door een verlopen belastingafspraak tussen Nederland en België. Ze werken in België en worden daar gezien als Nederlandse ambtenaar. Sommige werkgevers vinden dat de vrijwilligers moeten kiezen tussen de brandweer en het werk. En daardoor zijn ze niet inzetbaar. Dat zorgt voor problemen. De brandweerposten in Koewacht en Westdorpen konden gisteren niet uitrukken bij een brand in Klingen. De veiligheidsregio probeert de vrijwilligers te helpen, maar verwacht voorlopig geen oplossing. Bij de Kraagdijk in het buitengebied van Terneuzen zijn vanochtend rond de 100 jerrycans gevonden. De politie onderzoekt of er sprake is van drugsdumping. De vaten waren leeg, maar er kwam wel een sterke lucht af. De omgeving is afgezet met linten. Het fietspad door de Vroongronden tussen Burghaamsteden en Renesse wordt dit najaar vernieuwd. Het pad raakte mede door de aanhoudende droogte steeds verder beschadigd. De afgelopen 4 jaar was er gesteggel over financiering en waren er af en toe wat noodreparaties. Boswachter William van der Hullen is blij dat het pad nu goed aangepakt wordt.
9: Vooral dat het al 4 jaar duurt gaf wel hoopbrekens. Want tussentijds wordt het pad toch nog steeds slechter. En ja, men verwacht wel van ons dat het wordt opengesteld.
8: De renovatie kost bijna €600.000 en wordt betaald door Staatsbosbeheer, de provincie Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland. In Zeeland is de afgelopen maand bijna 200 keer aangifte gedaan van een gestolen fiets of scooter. Het hoogste aantal in die maand sinds 2012. De meeste diefstallen waren in Middelburg, Goes en Vlissingen. Over het hele eerste halfjaar is een stijging van 10% te zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het weer in Zeeland bewolkt en af en toe ook zon. Het blijft droog. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het 22 tot 24 graden. Morgen veel bewolking en plaatselijke kans op een beetje regen, dan zo'n 20 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
7: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg met flink wat vertragingen op de Zeeuwse wegen en ook daaromheen. Beginnend op de N256, Goes naar Zierikzee. Daarvoor de afrit Wolfertsdijk, 3 kilometer, 7 minuten optellen bij je reistijd. N57, Rotterdam richting Middelburg, voor de Haringvlietdam, 11 kilometer, daar bijna 40 minuten op dit moment. A16, Rotterdam richting Breda, voor knooppunt Klaverpolder, 14 kilometer, er 25 minuten vertraging. A17, Roosendaal naar Dordrecht, voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer, 7 minuten. En de A29 is de laatste in dit overzicht. Rotterdam naar Bergen op Zoom, voor de afrit Oud-Beijerland, 4 kilometer. Daar 5 minuten optellen bij je reistijd.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: vliegen.
1: Suzanne Freek hoorde je in halverwege. Het is de enige zeeuw in het buitenland volgens mij die we op wel een heel bijzonder tijdstip bellen. Bij de een is het soms wat later of wat eerder op de dag. Maar bij haar is het weekend toch wel echt wel eventjes begonnen. Solange de Koster vanuit Mackay, Queensland, Australië. Goeienacht.
2: Ja, goeie ochtend voor jullie.
1: Ja, want... Het, ja. Nee, ja, oh, nee. De middag.
2: Ja.
1: Nee, de ja, tijdsverschil ja, is eventjes dat doorrekenen.
2: Dat is vanavond op de avond dus.
1: Dat
2: ja,
1: is het.
2: Ja, dat is moeilijk. Ja.
1: Dat is half 1 s'nachts bij jou. Jij bent wakker gebleven vanuit Australië dus.
2: Ja, zeker. Ja, dat is heel iets anders dan Zeeland.
1: Ja, waar je dan oorspronkelijk vandaan komt uit de Zeeland. Daar blikken we zo ongetwijfeld wel eventjes op terug. Maar hoe is dat om als zeeuw in het buitenland in Australië te wonen? Hoe zijn jullie daar terechtgekomen?
2: Ja, we gingen hier al ruim 25 jaar naartoe. Omdat mijn man en zijn broer hier woont. Dus we gingen hier altijd voor vakantie naartoe. En ja, het voelde eigenlijk altijd wel als thuiskomen. En ja, dat hebben we waarheid gemaakt, werkelijkheid, ja.
1: Dus, ja, maar het is nogal een stap dat je van een vakantieland van 25 jaar zegt, dit is de plek waar wij ons gaan vestigen met ons de gezin en al ons hebben en houden. Dat lijkt me spannend.
2: Ja, klopt. Dat was zeker spannend. Maar goed, we hebben er een half jaar hebben rondgetrokken door Australië. In 2022 zijn we vertrokken dan. Een half jaar rondgereisd. En eigenlijk ja, na 3 maanden hadden we wel zoiets van... ja, we weten het zeker. Dit voelt echt gewoon goed. En ja, voor ons alle 4. Dus dan is Jacco mijn man gaan solliciteren. En uiteindelijk een baan gevonden in Mackay.
1: Ja, en daar wonen jullie dan nu sinds 2024. Wat zeiden dan vrienden en de familie in Nederland toen jullie echt definitief de koffers gingen pakken?
2: Ja, natuurlijk ook wel een beetje moeilijk. Want, ja, zeker ook voor mijn schoonouders. Ja, hun andere zoon woont er ook. Dus ja, dan wonen ze er plotseling allebei. Maar ja, zij begrijpen het heel goed. Want ze zijn vaak ook al naar hier gegaan. En ja, eigenlijk iedereen die onze avontuur een beetje had gevolgd dat half jaar. Die begreep het wel. Als ze alle foto's hadden gezien en alle verhalen hadden gehoord. Dat we ons hier wel thuis voelen. En ja, het avontuur wouden uitbreiden.
1: En dan komt toch meteen de vraag op. De Zeeland en alles wat hier normaal is in Nederland. Mis je dat niet daar?
2: Oh, we hebben heel veel ervoor teruggekregen. Er zijn natuurlijk wel altijd wel wat dingen waar je gewoon bent. Maar ja, eigenlijk na een aantal jaren hier... zijn we hier ook wel weer aan de dingen gewoon. In het begin heb je nog wel zoiets van... hey, dat is heel anders dan dat we gewend zijn. Maar ja, nu ben je eigenlijk na een paar jaar... ben je het wel weer gewend zo, zeg maar.
1: Ja, ja. We gaan de komende tijd veel meer leren... over wat er allemaal in Australië normaal is... en wat je daar allemaal uitspookt... en wat je gezin daar allemaal onderneemt. Voor nu zou ik zeggen, slaap lekker, want het is 12:30 geweest. Gaan genieten van het weekend. Hebben jullie plannen eigenlijk?
2: Ja, dat is een Mackay Festival. Dat is 5 weken. Er zijn er allerlei dingen te doen. En van het weekend starten ze met het Wine and Food Festival. Dus Kijk. Dat is muziek en een wijntje en iets lekkers erbij.
1: Dat dus klinkt als een hele goede combinatie.
2: Ja, ik denk het ook, nou, zeker.
1: Lekker zonnetje. Van genieten. En een zonnetje erbij, heel
2: gaan
1: goed.
2: Gaan we doen.
1: Spreken we elkaar volgende week, Solange de Koster vanuit de Queensland, Australië. Goed weekend en slaap lekker.
2: Dankjewel.
3: Dit is Omroep Zeeland.

0: James Blunt en I'll Be Your Man. Het is onrust onder de brandweerlieden in Zeeuws-Vlaanderen. Een Nederlandse brandweerman die zou eigenlijk sociale lasten in Nederland moeten betalen, zelfs als hij of zij in België werkt. Dat werd altijd keurig geregeld door uitzonderingsovereenkomsten, maar die zijn niet op tijd verlengd. En dat heeft grote gevolgen, zag verslaggever Rick Bol toen hij sprak met brandweerman Kees Overdulf in Axel.
1: Ja, hier hangt mijn uitdrukpak. Daar spring ik bij nacht en ontij in.
2: Sinds 1985 zeg je, dus op hoeveel zit je dan nu?
1: Ruim 41,5 jaar.
2: En nu dreigt het toch dat je een keuze moet gaan maken?
1: Ja, helaas. Het fenomeen dat ik werkzaam ben in België, dus grensarbeider en tevens vrijwilliger bij de brandweer, wat een vorm van ambtenarenstatus heeft, dreigt het feit dat er, als er geen oplossing komt, dat ik een keuze moet gaan maken, of stoppen bij de brandweer, of werk opzeggen in België en aan Nederland gaan werken. Ja, helaas heb ik heel trieste verhalen gehoord. Dat vind ik echt heel erg vervelend voor die mensen, want dat geeft financiële consequenties, dat geeft heel veel spanningen in het thuisfront. En die mensen zijn ook gestopt, die hebben financiële zorgen nu al. En dat denk ik bij mezelf, hoe kan dat nu?
2: Want wat voor gevolgen kan dat hebben op jouw leven?
1: Nou, ik wil daar niet aan denken. Want kijk, mijn leven en van mijn vrouw, mijn zoon, die zit ook bij de brandweer, dat bestaat uit brandweer. En er wordt overal rekening mee gehouden met de brandweer. En als dat wegvalt, dan weet ik dat heel veel doet. Ook met het gezin.
3: Het gaat in totaal ongeveer om 30 brandweerlieden. Maar in Westdorpen betekent dat een kwart van de brandweermensen niet inzetbaar is. En dat heeft gevolgen, ziet ook postcommandant Arjan Hilbrink.
4: Dat betekent dus dat ik hier in Westdorpen niet kan garanderen dat wij eruit kunnen met de brandweer. Er is momenteel heel veel onrust. Een van de collega's momenteel, die ontvangt ook geen loon. Dus die weet niet hoe hij zijn vaste lasten verder moet aanverdragen. Dus er wordt gezocht naar oplossingen. Heel veel reuring hier. Ook in de wetenschap dat we hier misschien komen. Ergens naar een brand toe moeten. En gewoon juist die vier mensen missen om te kunnen vertrekken.
2: En wat doet dat met jou?
4: Ja, dat doet mij wat. Ik heb die mensen eigenlijk allemaal binnengehaald. Vol enthousiasme. Eigen gezegd, vrijwillige brandweer. Die mensen willen wat doen voor de omgeving, voor de maatschappij. En mijn gevoel is dat ik ze eigenlijk onbewust nu in een prak ellende heb gesleurd. Ja, niet wetend dat dit de gevolgen konden zijn en ook niet wetend waar het eindigt.
0: Na 5 uur dan hoor je de reactie van de veiligheidsregio, want ook zij vragen bij het ministerie om dit zo snel mogelijk op te lossen. Hoor je zo meteen meer over In Zeeland Kom Thuis. En nu Nate Smith en Fix What You Dinner Break op je vrijdagmiddag bij Omroep Zeeland.

0: Abba en Head Over Heels hier bij Omroep Zeeland. Het klinkt ergens heel erg logisch dat als je een herhaalrecept hebt, dat gewoon steeds automatisch herhaald wordt. Dus dat het eigenlijk een doorlopend recept zou moeten zijn. Toch is dat er nog niet. En op Schouwen-Duiveland is nu een proef begonnen met zo'n doorlopend recept. Hoe dat precies in elkaar zit, hoor je zo meteen na 5 uur in Zeeland Komt Thuis. En je mening over het nieuws, plannen voor het weekend, alles is welkom in Zegt U maar zo meteen. Omroep Zeeland.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemiddag, het is 5 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de volgende weg in onze regio. De N57, Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Sirooskerke 3 kilometer, daar 10 minuten vertraging. De andere kant op, van Rotterdam naar Middelburg, voor de Haringvlietdam 6 kilometer, daar bijna 25 minuten vertraging. Ook op die N57, maar dan van Rotterdam naar Middelburg iets terug. Dat is voor Hellevoetsluizen Oudehoorn 3 kilometer, daar 5 minuten op dit moment. A16, dat is Breda richting Rotterdam voor Zwijndrecht. 5 kilometer, 7 minuten vertraging. En van Rotterdam naar Breda op de A16 voor knooppunt Klaverpolder 12 kilometer. Daar bijna 20 minuten optellen bij je reistijd.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
5: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: 22 juli, demodag scootmobielen.
6: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
8: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
4: Zeeland. Eigenlijk klinkt het heel erg logisch. Toch is het er nog niet. Je herhaalrecept wat eigenlijk een doorlopend recept wordt. Toch wordt een proef nu meegedaan. En wat dat precies is, dat hoor je zo. In Zeeland komt thuis. Stond al even op de planning, toch kwam het nieuws van de verkoop van 6 Zeeuws-Vlaamse kerken hard aan. En zo'n 30 brandweervrijwilligers die in Zeeuws-Vlaanderen hun brandweerpak in de kazerne hebben hangen, maar in België werken, die komen in de problemen. Het is een interessante situatie, de details die hoor je zo meteen hier. Bijna 7 minuten over 5, een hele goede middag. Op Schouwen-Duiveland, daar is een proef begonnen met het doorlopend recept. Het idee daarachter is dat het makkelijker wordt voor patiënten om herhaalmedicijnen te krijgen. Onze zorgredacteur Marieke Kerklaan, hoe werkt dat precies, zo'n doorlopend recept?
16: Ja, recepten van medisch specialisten, denk bijvoorbeeld aan een neuroloog of een cardioloog in het ziekenhuis, die zijn eigenlijk tot nu toe maar voor een beperkte tijd geldig. En daardoor moeten patiënten zelf regelmatig een nieuw recept aanvragen. Ook als ze dus al langere tijd diezelfde medicatie gebruiken. En dat elke keer opnieuw vragen om een recept, dat kost veel tijd. Hè. Je moet bellen, je moet iemand te pakken krijgen. Nou, en tijdens die proef die nu gaat lopen op Schouwen-Duiveland bepaalt de medisch specialist, dus bijvoorbeeld de cardioloog, of die patiënt in aanmerking komt voor zo'n doorlopend recept. En die laat dat dan weten aan de huisarts en de apotheek.
4: Hey, deze proef waar we het over hebben, is dat uniek eigenlijk?
16: Ja, het klinkt inderdaad raar misschien, maar dat is het zeker wel. Het is de eerste regionale samenwerking in Nederland, waarbij dus die verschillende partijen, denk aan een ziekenhuis, maar denk ook aan huisarts en denk aan apothekers, samen gaan werken aan dat doorlopende recept. En dat noemen ze dus een doorlopend recept voor langdurige herhaalmedicatie. En dus zonder dat er jaarlijks een nieuw recept nodig is.
4: Hoe komt dat dan eigenlijk? Want wij zeggen, het is gek dat dit niet eerder is gebeurd. Hoe komt dat niet eerder is gebeurd?
16: Ja, dat heeft alles te maken met de regel en wetgeving in Nederland. Er wordt tot nu toe gewoon van uitgegaan van, nou, een recept is een jaar geldig. En daarna moet het dus standaard weer opnieuw worden aangevraagd. En met deze proef gaan ze dus een nieuwe werkwijze onderzoeken. Waarbij dus die jaarlijkse herhaling niet meer nodig is. En die werkwijze die is vooraf bijvoorbeeld ook getoetst bij de inspectie gezondheid, zorg en jeugd. Dus dat wil wel zeggen dat het niet zomaar gebeurt.
4: Ja, bij zo'n proef kom je dan ook altijd uitdagingen tegen. Wat zijn de grootste?
16: Ja, hier ligt het toch echt wel in het afspreken over verantwoordelijkheden en bijvoorbeeld ook de veiligheid van medicijnen. Maar denk ook aan je privacy, gegevensuitwisseling tussen alle betrokken zorgverleners. En die werken natuurlijk ook allemaal met hun eigen digitale systeempje. Dus dat moet ook allemaal afgesproken worden. En wat ook nog ingewikkeld maakt, is dat je te maken hebt met, zoals we in de zorg zeggen, de eerste lijn zorg. Dus de apotheek en de huisarts aan de ene kant. En de tweede lijn zorg. En al die systemen en al die afspraken, dat vergt een hoop maatwerk. En daar zit dus ook wel die uitdaging in. Gaat dat afstemmen en dat afspraken maken, gaat dat allemaal onderling goed?
4: Ja, wij zouden dit al kunnen bedenken, dit idee, zeiden we eerder. Maar hoe zijn zij nu op dit idee gekomen?
16: Ja, ook wel toch vooral ook doordat patiënten gewoon hebben gemeld van, ja, moet het nou op deze manier? Kan het niet anders? En toen dachten ze van, ja, misschien moeten we daar nou maar eens gewoon hier in deze regio mee beginnen en een proef mee gaan doen.
4: Voor welke gebieden geldt dit eigenlijk, die proef?
16: Ja, het is bedacht door de Apothekerscorporatie van de Zuid-Hollandse Eilanden, de regionale huisartsenorganisatie Delta Doctors en het van de Wil Bethesda, Bethesda ziekenhuis. Dat is dus het ziekenhuis in Dirksland. En voor Zeeland loopt de proef dus op Schouwen-Duiveland en buiten Zeeland ook op Goeree-Overflakke, Voorne aan Zee en in Rozenburg.
4: Oké, okay, nou, we volgen die proef dan met interesse. Doe jij voor ons. Maar Marieke Kerklaan, dank je wel. De Rooms-Katholieke parochie die verkoopt 6 kerken in Zeeuws-Vlaanderen. Stond al een tijd op de planning, toch kwam het nieuws in Hengsdijk hard aan. Verslaggever Adaya Unland die ging langs bij de Stichting Behoud Catharina Kerk.
17: Jo de Kok, u bent voorzitter bij Stichting Behoud Catharina Kerk in Hengsdijk. Kunt u wat vertellen over wat jullie doen bij deze stichting?
18: De stichting die doet dus allerlei activiteiten om geld in te zamelen tot behoud van deze kerk, het onderhoud en restauraties. Dus hebben we de afgelopen jaren ook veel onderhoud aan kunnen uitvoeren, ook mede door die acties die gevoerd zijn.
17: Want waarom vinden jullie het zo belangrijk dat deze kerk in de originele staat behouden blijft?
18: Ja, omdat het gewoon een hele mooie, unieke kerk is. En het is een rijksmonument dat wij als bewoners van Hengsdijk vinden. Het is een waardevol gebouw voor het dorp Hengsdijk en we willen dat zo behouden.
17: En toen kwam het nieuws. Hoe hoorden jullie het en wat werd er jullie verteld?
18: Officieel hebben we het gisteren pas gehoord. Dat de kerk, dat is ons verteld door het parochiebestuur, dat de kerk dus samen met andere kerken in inkoop verkocht was. Wij wisten als stichting iets langer, ongeveer een week langer, omdat onze brief hebben wij al geboden aan het bestuur en aan het bisdom. En toen hebben ze het al verteld tegen ons. En toen zijn wij samen nog stichting bestuurd. Bij elkaar gekomen naar kijken wat we er nog konden doen. Maar dat bleek dus niet mogelijk niet meer te zijn.
17: Want jullie hebben een brief geschreven. Wat stond er in die brief?
18: In die brief stond dat wij de kerk overbouwen nemen met behoud van zijn kerkelijke functies. Maar dat wij hem over zouden nemen en ook het volledige onderhoud en alle vaste lasten en kosten op ons zouden nemen. Met inbegrip van de begraafplaats.
17: Dus eigenlijk waren jullie te laat met de brief?
18: Wel, eigenlijk waren wij te laat, ja. Maar mede doordat die kerk hier op een begraafplaats staat, was iedereen eigenlijk er wel van overtuigd. Van, oh, die wordt toch nooit verkocht. Dus dat komt wel goed. Maar dat is dus niet zo.
17: Wat is jullie voornaamste knelpunt in dit alles?
18: Dat wij niet als gesprekspartner serieus genomen zijn. Dat ze ons helemaal niet ingelegd hebben van tevoren. Wij zijn geen eigenaar van dit gebouw, maar wij voelen ons wel heel betrokken omdat we zoveel geld in gestoken hebben de laatste jaren. Dus wij hadden op zijn minst verwacht dat bij zo'n transactie dat ze ons daarbij zouden betrekken. Misschien had het dan anders gelopen, misschien ook niet. Maar het gevoel voor ons zou veel helemaal anders geweest dan.
17: Want er zijn verder nooit signalen geweest waaruit bleek, wij gaan dit verkopen.
18: Nee, wij wisten dus wel dat hij te koop stond, maar er zijn nooit signalen geweest van, wij hebben niemand, willen jullie ook nog reageren of willen jullie dit of dat. We hebben nooit geen signalen gehad. En dat is het troeve erdoor.
4: Parochie liet ons vanmiddag al weten de verkoop een moeilijk besluit te vinden. De kerken kunnen nog maximaal 2 jaar open blijven, tenzij de koper eerder met de werkzaamheden begint. De nieuwe eigenaar die wil appartementen in de kerk maken.

0: Chapuzzi en Maalsmit en Blink Twice. Het is 16:15. Voor het weer gaan we naar Stefan van de Gijzen. Toch wat bewolking gezien vandaag. Temperatuur ook ineens een stukje lager dan we de afgelopen periode waren gewend. Hoe gaan we deze dag afsluiten, Stefan?
1: Nou, vanavond en vannacht is het ook droog. Later vannacht weer een toename van de bewolking. Minimumtemperatuur van 16 of 17 graden. En die toename van de bewolking komende nacht, dat is de opmaat naar een vrij bewolkte dag morgen. Slechts af en toe zon, misschien lokaal zelfs wel een drupje regen. En relatief koel voor de tijd van het jaar, zo'n 19 tot 21 graden. Zondag een mix van zon en bewolking, meestentijds droog. Ook dan temperaturen tussen de 19 en 21 graden. Ja, het warme zomerweer is dus eventjes voorbij, maar daarvoor in de plaats krijgen we prima doeltemperaturen, zoals ze dat noemen. Lekker weer om erop uit te trekken of dingen te ondernemen zonder een hoop gepuf en gesteun. En dat houden we ook na het weekend vast. Aangename temperaturen, maximaal 21 graden. Zon en bewolking. De paraplu lijkt niet of nauwelijks nodig te zijn. Heel misschien op woensdag een paar welkome buien voor de natuur.
0: Oké, dankjewel Stefan van de Gijzen. Het is hartstikke druk op de N57. Dat begint eigenlijk al vanaf de aansluiting met de A15. Dat is in de richting van Middelburg. Daar in totaal, eens even kijken, 15 kilometer file. Je vertraging is daar bijna 40 minuten. Dat is van de aansluiting met de A15 tot aan Goedereden. Houd er dus rekening met flinke vertragingen. Ook op de A16, daar sta je stil. Breda richting Rotterdam. Voor Zwijndrecht 8 kilometer, daar bijna 20 minuten. En diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 12 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 20 minuten. Ongeveer 30 brandweervrijwilligers die in Zeeuws-Vlaanderen hun brandweerpakken in de kazerne hebben hangen, maar in België werken, die komen in de problemen. Omdat ze niet meer voldoen aan Europese regelgeving, moeten ze nu soms kiezen tussen hun baan en de brandweer. Dat komt omdat een convenant dat alles regelde niet op tijd is verlengd. De veiligheidsregio maakt zich er zorgen over, vertelt Joke Gamers.
2: Wat er aan de hand is, is dat dat de regels zijn veranderd over hoe gaat dat dan met de sociale wetgeving en premies en dergelijke. Vroeger waren er regels voor, was een convenant voor tussen Nederland en België over hoe we dit met elkaar oplosten. Dat werkte goed. Op een gegeven moment zijn de regels veranderd. Toen heeft men gewerkt naar een nieuwe oplossing toe. Die oplossing is er nog niet. Tegelijkertijd zien wij nu wel dat onze vrijwilligers soms niet het formulier krijgen wat zij nodig hebben om de ontheffing te hebben. En dan ontstaat er natuurlijk een probleem, want dan ontstaat er onduidelijkheid voor deze mensen. Hoe zijn ze verzekerd en waar?
3: Wat doet de VSZ hierin om te helpen?
2: De urgentie zo hoog mogelijk proberen te houden bij beide ministeries van België en Nederland om te begrijpen dat dit snel moet worden opgelost. En wij kijken met individuele vrijwilligers wat voor hen het probleem is en hoe we dat met elkaar kunnen oplossen. En waarom doen we dat? Om te zorgen dat die vrijwilligers die dag en nacht voor de Zeeuwse inwoner klaarstaan om het hier veilig te houden, te zorgen dat zij ook geen financiële zorgen hebben over het werk dat zij doen.
3: En wat voor gevolgen gaat dit hebben op de korte en op de lange termijn voor de brandweer in Zeeuws-Vlaanderen?
2: We hebben ook een aantal vrijwilligers geadviseerd, en dat hebben zij zelf ook willen doen, om te zeggen, ga maar even niet uitrukken tot die dingen duidelijk zijn. En dat betekent dus dat een brandweerman een pieper heeft liggen op het nachtkastje. En als die gaat, dan kan die niet uitrukken. Dat is voor individuele brandweervrijwilligers, die doen dit werk met hart en ziel om daar te helpen waar het nodig is. Deze mensen kunnen dat nu niet meer. Wij willen ze dolgraag zo snel mogelijk terug, dus gaan daar ook mee aan de slag. Zijn daar mee aan de slag. Wat betekent dit, zeg maar, voor het grotere geheel? Dit kan betekenen dat je niet uit kunt rukken omdat je te weinig mensen hebt. De brandweer komt altijd, hè, dus we lossen het op. We hebben een heleboel kazernes in Zeeland. Maar tegelijkertijd wil je gewoon dat de dichtstbijzijnde kazerne uit kan rukken. De andere kant is dat je het vak van brandweervrijwilliger wil je natuurlijk ook gewoon interessant houden. Deze mensen willen dit uitoefenen, dit vak. En die moet je natuurlijk ook stimuleren dat te doen. We hebben deze mensen keihard nodig, nu en in de toekomst. En daar moet je dus het aantrekkelijk voor maken.
3: Op welke termijn verwacht u dat dit opgelost is?
2: We hopen natuurlijk dat het zo spoedig mogelijk is opgelost, liefst vlak na de zomer. Processen tussen verschillende landen duren soms even. Dus wij zullen ongelooflijk de druk houden voor zover wij kunnen op beide overheden. En tegelijkertijd zijn we gewoon afhankelijk. Dus kan dat ook zomaar nog een half jaar duren.
0: Dus de directeur van de veiligheidsregio, Joke Gamers. Op onze site en app, daar lees je ook het verhaal van brandweermannen Kees en Arjan. Die worden ook geraakt door deze perikelen. Hun verhaal daar dus. De Zeeland komt thuis. Zometeen nieuws over een fietspad in de Frankpolder na de Beatles.

0: The Beatles and All You Need Is Love. Na 4 jaar van oplappen en overleg wordt het populaire fietspad door de Vroongronden tussen Burghaamsteden en Rennesse dit jaar eindelijk vernieuwd. De renovatie die kost bijna 600.000 euro, wordt betaald door Staatsbosbeheer, de provincie Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland. In 2022 moest het fietspad zelfs tijdelijk dicht, omdat het onveilig was. Verslaggever Michael Komans die spreekt er met boswachter William van der Hullen over het slechte fietspad.
1: Het fietspad zoals het er nu ligt is in 2006 aangelegd op een manier die eigenlijk nu niet meer met deze klimaatomstandigheden werkt. Droogte maakt eigenlijk dat het pad letterlijk als een soort door de wind stofzuiger wordt leeggezogen. En daardoor komen er allerlei obstakels die onder de grond zitten komen boven. Wat vervelend is voor de fietsers. Maar vooral het is heel hobbig, onregelmatig. En dat maakt gewoon het geen prettig fietspad meer op het fietsen.
2: Nee, maar het is ook echt wel, hè, het is ook wel eens afgesloten geweest in 2022. Omdat er gewoon zoveel gaten in zaten.
1: Dat klopt, toen was het gewoon niet meer verantwoord om open te houden. En toen hebben we het echt gedwongen moeten afsluiten. Want ja, we zijn ook verantwoordelijk zeg maar, voor de gebruiker. En dat heeft wel gemaakt dat we toen in ieder geval inzicht gekregen hebben van ja, wat is nou eigenlijk de onderliggende probleem. En het probleem is dat er geen fundering onder zit. Dus het is in 2006 op kaal zand aangelegd. En daardoor is het gewoon helemaal dermate versleten dat het niet meer goed toegankelijk is. En we hebben daarom het toen ook afgesloten. Ja. Mensen stuiten kinderen uit de zitjes en dergelijke. Ja, dat wil je niet.
2: Nee.
1: Uiteindelijk met vereende krachten hebben we het binnen 1,5 week weer opengekregen. Recreatieondernemers onder andere hebben de hand uit de mouwen gestoken en hebben ons geholpen. Omdat het midden in het seizoen was natuurlijk. En het is zonde van de beleving die dan verloren gaat voor onze recreant. En hebben we met vereende krachten hebben we in ieder geval 1,5 week weer het pad opengekregen. Maar we zijn nu 4 jaar verder. En het wordt weer slecht. Dus het is gewoon tijd voor renovatie.
2: Ja. Maar wie gaat dat betalen? Dat was de grote vraag, een lange tijd.
1: Zeker, want we zijn eigenaar van het gebied en dus ook van het pad. Alleen onze subsidies zijn gericht op natuurbeheer. Niet op wegenbeheer. Dus de spaarpot bij ons was op en leeg. En hebben we gekeken naar andere partijen die ook hier belang in hebben. En ik mag het heugelijk feit in ieder geval meedelen dat er groen licht is. Dat het fietspad het najaar van 26, dus dit jaar, wordt gerenoveerd.
2: Ja.
1: De centjes zijn bij elkaar gesprokkeld. En we gaan aan de slag.
2: Ja, hoe blij bent u als boswachter dat uiteindelijk nou al dat overleg gelukt is?
1: Nou ja, vooral dat het al 4 jaar duurt gaf wel hoopbrekens. Want tussentijds wordt het pad toch nog steeds slechter. Men verwacht wel van ons dat het wordt opengesteld. Dus met veel kunst en vliegwerk moeten we dit pad openhouden. Dus om de 3 weken vullen we hier de gaten. We hebben gelukkig ook een ploeg, zeg maar, met mensen die met de hand dat kunnen bijhouden. Maar bijvoorbeeld recentelijk is gebleken dat wat we 4 jaar geleden opgeknapt hebben, nu obstakels worden in het pad. Dus die hebben we weggehaald.
2: Ja.
1: Maar daardoor ben ik wel heel blij dat strak eindelijk een goed fietspad legt, zeg maar. Want dan kunnen we dat afsluiten.
2: En weer door
1: naar het andere. Want uiteindelijk zijn we natuurbeheerder en geen wegenbeheerder. Dus.
0: Nou, als alles volgens planning verloopt, dan is het vernieuwde fietspad uiterlijk in februari 2027 klaar. En tot die tijd adviseert Staatsbosbeheer fietsers gebruik te maken van de alternatieve route via de Hoge Zoom. Wie toch over het huidige fietspad rijdt, doet dat dus dan op eigen risico.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Ja, dat is de toeteral van het weekend. 5:30 is het geweest. Stefan Daan is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En zometeen een nieuwe editie van Zegt U Het Maar.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Als zes het Zeeuwse nieuws krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedemiddag.
6: Goedemiddag. 30 brandweervrijwilligers in Zeeuws-Vlaanderen zitten in de problemen door een verlopen belastingafspraak tussen Nederland en België. Ze werken in België en worden daar gezien als Nederlandse ambtenaar. Sommige werkgevers vinden dat de vrijwilligers moeten kiezen tussen de brandweer en het werk. En daardoor zijn ze niet inzetbaar. Dat zorgt voor problemen. De brandweerposten in Koewacht en Westdorpen konden gisteren niet uitrukken bij een brand in Klingen. De veiligheidsregio probeert de vrijwilligers te helpen, maar verwacht voorlopig geen oplossing. De politie heeft afgelopen nacht een dronken fietser van de N57 bij Middelburg gehaald. De man fietste zonder verlichting over de weg en werd bijna geraakt door een auto. De bestuurder van die auto belde de politie. Agenten hebben hem op een veilige plek afgezet. Het fietspad door de Vroongronden tussen Burghaamstede en Renesse wordt dit najaar vernieuwd. Het pad raakte mede door de aanhoudende droogte steeds verder beschadigd. De afgelopen 4 jaar was er gesteggel over financiering en er waren af en toe wat noodreparaties. Boswachter William van der Hullen is blij dat het pad nu goed aangepakt wordt.
7: Vooral dat het al 4 jaar duurt gaf wel hoopbrekens, want tussentijds wordt het pad toch nog steeds slechter. En ja, men verwacht wel van ons dat het wordt opengesteld.
6: De renovatie kost bijna €600.000 en wordt betaald door Staatsbosbeheer, de provincie Zeeland en de gemeente Schouwduiveland. Het weer in Zeeland. Vanavond en vannacht droog. Morgen vrij veel bewolking. Wel overwegend droog. Plaatselijk kans op een beetje regen. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het tussen de 19 en 22 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Stefan. Eens kijken op de weg. De N57. Daar nog een vertraging van Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haringvlietdam 6 kilometer. Bijna een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor Zwijndrecht 10 kilometer, daar ruim 20 minuten. En A16 van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht nog eens 8 kilometer file. 7 minuten is daar je vertraging op dit moment.
8: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
9: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.

0: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
3: Hele goedemiddag, 5 minuten over 5:30. Welkom bij de vrijdageditie van Zegt U Het Maar. Betekent dat je over alles mag bellen. Wat is je misschien de afgelopen week in het nieuws opgevallen? En wil je je mening eventjes overgeven? Misschien zijn er leuke plannen voor de komende dagen die je wilt delen. Laat ze achter door te bellen naar 0118-499-999. En daarbij meteen een oproepje eigenlijk aan het begin. We hebben veel onderwerpen besproken de afgelopen weken. Maar heb je zelf nou een onderwerp waarvan je denkt, daar moeten we het eens over hebben in Zegt U Het Maar. Geef die ook vooral door, zou ik zeggen. Via datzelfde nummer 0118-499-999. Appen mag, bellen is nog gezelliger. Hoop ik je zo over te spreken. We starten in Sas van Gent bij Nico Philipsen. Goedemiddag.
4: Hallo, Michiel.
3: Zegt U Het Maar.
4: Ja, ik was gisteren met OV gegaan.
3: Ja.
4: Korting, 50%, €9,25 voor een dag dalkaart. Geweldig. Maar ja, dan zit je met een nieuwe dienstregeling.
3: Mm-hmm.
4: Dan gaat er s'avonds helemaal geen bus meer. Nou, dat is als van Gent. Dan ben je afhankelijk van Flexnet.
3: Ja.
4: Maar er schort er nog wel eens wat aan. Ik ben erachter gekomen. Nou, ik bestelde dus mijn Flexnet. Nou, oké. Okay. 20:03, dan zou ik een Flexnet-taxi hebben. Voor naar Zas van Gent.
3: Ja.
4: Ik zat toch maar net in de bus, of ik was net bij de tunnel. Krijg ik een berichtje dat mijn taxi alweer weg was.
3: Oh, terwijl je nog daar moest komen eigenlijk op dat punt.
4: Ja, precies. Weet je wat dan blijkt? De receptioniste, die kan er ook nog niks aan doen. De receptioniste heeft ingeboekt om 8:10.
3: Ja. Yeah.
4: Maar de computer heeft erin gezet 8:15.
3: Oh, die flexbus die dacht na een tijdje, ja, hier is niemand en hier gaat niemand komen, dus ik ga er maar weer vandoor.
4: Ja, precies.
3: Ja, oh.
4: Het wordt computer aangestuurd.
3: Oké, okay. Maar dus u kwam daar aan? En hoe bent u dan uiteindelijk nog thuisgekomen?
4: Ik heb gebeld en toen kreeg ik het volgende te horen. U bent niet de enige die er klachten over heeft. We krijgen al heel erg veel klachten over binnen.
3: Van mensen die hetzelfde meemaken?
4: Ja.
3: Oké. Okay.
4: En toen dacht ik, ja, weet je, als we dit al heel erg slecht vinden, daarvoor ging het al niet veel beter met de haltetaxi.
3: Want dat zou een betere oplossing zijn, denkt u?
4: Dit, nou nee, helemaal niet zelfs.
3: Oh.
4: Dat is al slecht. En nu is er dit. Nog slechter.
3: Ja, dus u vraagt zich af, wat is dan wel de oplossing? Hoe gaan we dit voorkomen de volgende keer?
4: Nou ja, of inderdaad verbeteringen aanbrengen.
3: Mm.
4: Ik heb ook al begrepen dat de gemeentes ermee bemoeien. Er moet gewoon die computerbestand moeten eruit. Er moet weer de menselijke maatstaf terug. Dit heeft zo geen zin.
3: Nee.
4: De computer kan niet denken als mens. Dat zal ook nooit gebeuren. En dit gaat alleen maar erger worden. En of wanneer dit erger wordt, de buslijnen weer terug.
3: Ja, om de malus te voorkomen, denkt u inderdaad. Ja,
4: ja. Dit is onhoudbaar. Dit kan gewoon niet doorgaan. Kijk, nu is het zomer.
3: Mm.
4: Nu is het zomer, dus kan ik nog beslissen wanneer mijn fiets weer gedaan is.
3: Ja.
4: dat ik met mijn fiets naar de busstation en met het Scheldetunnel kan. Maar ja, de winter komt er ook weer aan.
3: En dan gaat de Westerschelde-tunnel nog dicht, natuurlijk, tegen die tijd.
4: Het wordt echt een enorme puinzooi.
3: Mm, ja. Maar goed, terug bij die vraag dus eventjes over het openbaar vervoer. En het flexvervoer, daar zitten dus nog wel haken en ogen aan. Dat moet verbeterd worden volgens u. Dat punt is helder in ieder geval. Dank eventjes om te bellen, Nico Philipsen. Ja. Dan zegt u maar, fijne avond gewenst.
4: Hetzelfde.
3: Bedankt, hè. Dag. Gaan we naar Goes door, Betty van der Boog. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ik bel voor de Manhuistuin.
3: Het gaat weer gebeuren, hè, dit weekend.
5: Het gaat zeker weer gebeuren. En we hebben zondag speelt Blue Clay, Blauwe Klei.
3: Ja.
5: Een vijfman sterk uit Goes, dat is een jazzorkest.
3: Leuk.
5: En die is perfect voor liefhebbers die willen genieten van de sfeer en van tijdloze melodieën.
3: Kijk.
5: Dus bent u nieuwsgierig? Wilt u gezellig komen luisteren? U bent van harte welkom. Het is de toegang is gratis en het is om 12:00 in de Manhuistuin.
3: Nou, wees daar allebei, zou ik zeggen. De kort, helder en duidelijk. Betty, veel plezier dit weekend. Geniet ervan. Iets minder warm. Dat is ook wel aangenaam, hè, denk ik.
5: Ja, dat zal heel prettig zijn. Dus mensen, nieuwsgierig, kom luisteren.
3: Precies. Betty, dankjewel. Veel plezier bij de Manhuistuin.
5: Dank je.
3: Dag. Doei. Jannie Bouters in Middelburg, goedemiddag.
6: Goedemiddag, met Jannie Bouters.
3: Goedemiddag, zegt u maar.
6: Eerst meneer De Loof. Kees De Loof, die wordt 82 jaar. Die wil ik feliciteren met zijn verjaardag vandaag. En de zondag op mijn zoon, 53 jaar. Die wil ik ook harte feliciteren.
3: Nou, gefeliciteerd, inderdaad. Hoe oud wordt uw zoon, zei u?
6: 53.
3: Oké, okay, leuk zeg. Wat gaat u doen eraan dit weekend? Is er een feestje?
6: Nou ja, we houden het in de tuin en we houden een feestje.
3: Nou, leuk. Bent u dan stiekem blij dat het iets minder warm is nu?
6: Ja, zeker, want ik ben een hartpatiënt. En dan is het toch wel erg lekker een beetje koeler.
3: Nou, precies, inderdaad. Moeten we dat dan nog eigenlijk bekronen even met een liedje, die felicitaties?
6: Ja, alsjeblieft.
3: Toch? Gewoon een klassiek, het verjaardagsliedje?
6: Ja, dus verjaardagsgesprek.
3: Dan gaan we die uiteraard doen. Jannie, dankjewel en veel plezier dit weekend dan.
6: Allee, prettig weekend, hè.
3: Bedankt en dank voor bellen. Dag.

0: Een gelukkige verjaardag. Wensen we dan onder andere dus aan de zoon van Jannie Boutersen. Dank voor bellen, daar zegt u het maar. Wil je ook reageren, wil je iets delen, kan nog een klein kwartiertje in, zegt u het maar. 0118-499-999. Er wordt nog geappt over het openbaar vervoer. Mevrouw heeft gelijk, ik ben een chauffeur zelf en het is een puinhoop. Oké, dank eventjes voor die reactie. Misschien heb je er ervaringen mee. Laat het eventjes weten. 0118-499-999. We gaan naar retranchement, naar Tony Basting. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ik wil de zomerzangavonden van de Vrije Evangelische Gemeente in Nieuwvliet weer onder de aandacht brengen. Komende zondag is de eerste van dit seizoen weer. En we zingen dan uit verschillende liedbundels. De toegang is vrij. Er wordt wel een collecte gehouden voor een goed doel. De aanvang is om 8:00 PM in het gebouw dus van de Vrije Evangelische Kerk in Nieuwvliet. En de inkom is vanaf 7:15 met thee of koffie.
0: Oké. Okay.
1: En hierna volgen er dan nog 2 zangavonden. Ze worden elke keer heel druk bezocht. Zowel door de mensen hier uit de streek als ook door de toeristen. Dus we hopen zondagavond weer heel veel mensen te ontmoeten om met ons mee te zingen.
0: Ja, wat wordt daar onder andere gezongen dan, mevrouw Basti?
1: Dat zijn christelijke liederen.
0: Oké, okay, leuk.
1: Traditionele, modernere, van alles wat.
0: Voor ieder wat wils. Ja.
1: Voor elk wat wils, voor jong en oud.
0: Leuk zeg. Nou, veel plezier daar dan bij gewenst, bij die zomerzangavonden.
1: Dank u wel.
0: En bedankt voor bellen. Daar zegt u maar. Fijne avond.
1: Hetzelfde, dank u.
0: Dag. Door naar Kort Geenen, Erik van Tongeren, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Michiel.
0: Zegt u het maar.
2: Ik hoorde van de week een verhaal over vuurwerk.
0: Ja.
2: Dat was met Floris-Jan.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja.
2: En Floris-Jan, als er iemand dus een beetje positief over vuurwerk praat, dan had Floris-Jan het over 1239 slachtoffers.
0: Dat is ook niet niks, toch? Als je dat zo hoort.
2: Nee, maar ja goed, dan denk ik aan iets anders, Michiel. Dan ga ik dus even kijken en dan zie ik dus dat er bij de verkeersslachtoffers meer dan 100.000 zijn. Waarvan er 7800 ernstig gewond en 759 doden. En daar hoor ik niemand over. Er komen geen kamervragen, er is niemand mee bezig. Iedereen doet zijn werk, doktoren hebben hun werk. Ja, en over dus een beetje vuurwerk, waar ze dus gewoon zelf schuld aan zijn. Want ze hebben gewoon die zware knallen toegestaan. Er is totaal geen oppas meer of dat ze iemand oppakken. Ja, je krijgt een bakje koude koffie en dat is je straf.
0: Wat zou er moeten gebeuren? Want u zegt eigenlijk, de verkeersslachtoffers die krijgen dan te weinig aandacht vergeleken met dit?
2: Nou, helemaal geen aandacht. Ze maken auto's die rijden tegenwoordig 250 kilometer op de gemakje. Of je meer doden wil. Ja? Maar vuurwerk, wat een traditie is. Alleen, ze hebben dat laten gaan, die harde knallen. Hè? Dat zijn geen knallen, dat zijn bommen. Hè? Ja, dat hebben ze allemaal toegestaan. Ja, en dan loopt het dus helemaal door. Ja. En dan gaan we dus over 1200, wat er 1239 te veel zijn. Ja. Maar dan gaan we over 1239 slachtoffers praten. En ik praat dan over 100.000 verkeersslachtoffers.
0: Ja.
2: Meer als 100.000, hè?
0: Ja.
2: Ja, is mijn denkwijze verkeerd of is er iets anders verkeerd?
0: Nee, dat is een interessante vraag die u opgooit. Dan wil ik toch nog heel even terug naar het vuurwerk. Daar ben ik toch geïnteresseerd in. We hadden het daar deze week over. Wat vindt u ervan, van dat vuurwerkverbod en dat in bijna alle Zeeuwse gemeenten geen vuurwerk dan de lucht in gaat?
2: Belachelijk.
0: Waarom?
2: Weet je waarom het belachelijk is? Het is onbeheersbaar.
0: Dus
2: ja, dat is het probleem. Kijk, als je iets verbiedt, dan moet je het handhaven. En handhaven, dat doen we dus in Nederland niet meer. Ja, als er mensen gaan handhaven, of mensen tegen migranten in opstand komen, dan gaan we handhaven. Maar verder wordt er in Nederland niet meer gehandhaafd.
0: Oké. Dank eventjes.
2: Dat is mijn mening, hè?
0: Nee, die mag gegeven, daar zegt u het maar voor. Dank eventjes voor bellen, Erik van Tongeren. Fijn weekend gewenst.
2: Dag.
0: Gaan we eens eventjes kijken naar Kees Otten. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, Michiel, met Kees.
0: Zegt het maar.
3: Ik wou eens even hebben over de plaat van Guus van Zevenen zochten, die Remco.
0: Ja.
3: Dat was zo lang hij moest duren, voordat hij terug was.
0: Te lang. zegt u dan? Of?
3: Ja, dat is twee jaar geleden. Dat is een Remco Teven.
0: Ja.
3: Dus. Het was altijd een leuk item en we waren altijd ILV. Wacht even, ik hoor even de handhaving aan de gang te zetten.
0: Oh.
3: Ja.
0: Oh jee.
3: Ik ga even op de stoep staan hier. Of ga ik terug, hè? Ja, dan doe ik daar, ga ik terug.
0: Nou, er wordt nog handhaafd in Zeeland,
3: ja,
0: merken we het toch nog.
3: Handhaafd.
0: Ja, nee, ik van Tonneren luistert hopelijk mee.
3: Het is een bruur natuurlijk, het is zwitser niet dagen. En ik kom nu een takenauto.
0: Oh, ja, nee, ja.
3: Een autowagenkleed hoor hier ergens.
0: Oh, ja, nee. Nee, dat moet helemaal niet gebeuren.
3: Ik moet even een stukje terug, maar dat geeft niet.
0: Maar goed,
3: ik ben er heel blij mee dat het terug is.
0: Goed zo, nou fijn om te horen.
3: Ja,
0: leuk.
3: Zeker weten.
0: Dank, eventjes, voor het bellen. En gaat u dan zelf naar die dagen ook toe, dit weekend?
3: Ja, ik ga zo meteen even naar de kroeg.
0: Gezellig, leuk. Nou, proost alvast en veel plezier erbij.
3: Ja, dankjewel.
0: Bedankt. Dag.
3: Hey, groetjes.
0: Dankjewel, hoi. Even kijken, wat komt er nog binnen aan appjes? Wim die wenst iedereen een fijn weekend volgens mij. Dat is goed om te horen. Ja, en over die bussen en de hub, het hubvervoer. Er komt toch commentaar binnen, ook via de app. Hier nog een reactie met de vraag... waarom werkt dat nog steeds zo slecht? Het zou toch goed moeten werken? Interessante vraag. Wil je daarop reageren? Ben je uiteraard welkom in, zegt u het maar. Nu gaan we naar Jacques Wille uit Zuid-Dorp. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Zegt u het maar.
4: Jacques Wille. Ja, ik wil graag even terugkomen op de corona-enquêtecommissie. En dan met name het verhoor van minister Hugo de Jonge.
0: Ja.
4: Ik heb er twee punten over. Allereerst... de minachtende, de houding die hij had ten opzichte van de artsen die off-label producten gebruikt hebben om COVID-patiënten te behandelen en te genezen. Volgens de jongen maakten zij gebruik van desinformatie en dat werd daarom ook met de harde hand de kop ingedrukt.
0: Ja.
4: Dat was volkomen onterecht, vind ik. En daar zou hij eigenlijk wel een beetje meer reflectie had mogen hebben.
0: Heeft hij dat sowieso te weinig, vindt u nu, in die enquêtecommissie?
4: Ja, absoluut. Ja, inderdaad. En het tweede punt gaat over de vaccinaties. Volgens de overheid was vaccineren de enige weg uit de crisis, om uit de crisis te komen. Maar die vaccinaties waren niet zo onschuldig als dat men dacht. Dit is duidelijk geworden na publicatie van de zogenaamde Pfizer-documenten die in 2021 gepubliceerd werden.
0: Mm-hmm.
4: En waar schokkende feiten in stonden over de bijwerkingen van die vaccinaties. Dus dat is in 2021 ongetwijfeld bij de overheid bekend geworden. Misschien in juni of juli of zo.
0: Maar hebben ze dan laten liggen volgens u?
4: Ja, dan hadden alle alarmbellen moeten afgaan. En dan had misschien de schade nog wat beperkt kunnen worden.
0: Ja.
4: Maar ook dat is niet gebeurd.
0: Als u sowieso kijkt, hè, naar die enquêtecommissie en hoe er nu wordt teruggekeken op die periode. Is het goed volgens u dat dat gebeurt? Of dat maakt er niet zo heel veel uit meer?
4: Nou, het is heel erg goed dat het gebeurt. En ik hoop van harte dat er ook uiteindelijk verantwoordelijkheid genomen zal worden door de mensen die daar de leiding gehad hebben. En dat ze met voortschrijdend inzicht, hè, zoals we dat noemen, dat ze toch hier en daar wat meningen bijstellen.
0: Ja. Ja. Maar u volgt het wel met interesse dan?
4: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja.
4: En meneer de Jonge is nu inmiddels onze commissaris van de Koning.
0: Ja, ja.
4: En ook de voorzitter van het Franklin Roosevelt, van de Franklin Roosevelt Stichting.
0: Ook nog, ja. Ja,
4: ja, en daarin is hij degene die de vier vrijheidsprincipes moet uitdragen. He, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijwaring van vrees en vrijwaring van gebrek.
0: Mm-hmm.
4: En met hetgeen wat ik u verteld heb, denk ik dat het goed is dat hij in deze nieuwe rol, dat hij misschien wat voortschrijdend inzicht en wat meer reflectie kan toepassen.
0: Oké, okay. Punt helder. Jacques Wille, dank eventjes voor bellen. Nou, zegt u maar, fijn weekend gewenst.
4: Ja, ook zo. Dank u wel.
0: Bedankt. Nog eventjes naar Engelien Renger vanuit Goes. Goedemiddag.
5: Hallo, goedemiddag met Engelien.
0: Wat gaat er gebeuren?
5: Nou, er gaat niet zoveel gebeuren, maar ik heb al een leuk evenementje voor mensen voor het weekend. Morgen is het in de recreatieboerderij Langeraad, in Kerkwerve, is er weer een kofferbakverkoop.
0: Oh, wat leuk.
5: Dat is 5 keer alles bij elkaar, 2 keer in juli en 3 keer in augustus. Met 25 juli nog een palingrookkampioenschap, stoomtreintjes. Nou, dus zo gezellig altijd. Dat doe ik al jaren. En daar ga ik zelf weer naartoe met mijn handeltje, zeg maar.
0: Nou, leuk. Waar kunnen mensen hier precies vinden? Vanaf hoe laat is dat?
5: Dat is vanaf 9 uur tot 2 uur. Recreatieboerderij Langeraad, Kerkwerve, van 9 tot 2. Aan de Weelweg nummer 3.
0: Leuk.
5: Het is wel op Schouwen.
0: Ja.
5: En dan probeer ik mijn interieurhebbedingetjes te verkopen. Mijn meubeltjes, mijn vazen, mijn glaswerk. Ik maak zelf schelpen kralenhangers van allemaal gebruikte materialen.
0: Oh, kijk eens.
5: Ik maak kussens, dat soort dingen. Ja, dat is leuk om te doen.
0: Nou, leuk zeg. Genoeg te krijgen daar, als ik het zo hoor. Veel plezier daarbij. En dank even voor bellen.
5: Ja, dankjewel.
0: Fijn weekend, hè. Dag.
5: Ja, u ook.
0: Even kijken nog op de app. Daar wordt nog teruggegrepen naar de vuurwerkslachtoffers. Vergelijk op de juiste basis, wordt gezegd door Ton. Meer dan 100.000 slachtoffers in een jaar tijd in het verkeer en 1200 slachtoffers in een paar dagen. Zet dat is om naar een dag 4 à 5 keer zoveel bij oud en nieuw. Dus inderdaad een goede nuance om nog eventjes te maken. En Hugo de Jonge, hij heeft hij hoeft zich nergens voor te schamen en excuses die zijn onnodig. Hij heeft niet de gigantische verantwoordelijkheden hoeven te dragen en hij trekt achteraf het handelen van de jongen in twijfel. Dat gaat over de beller van net nog, Jacques. Goed, dank voor het reageren in Zegt u het maar. Maandag een nieuwe editie, nieuw onderwerp wat we dan bespreken. Zometeen nog veel meer nieuws. Uiteraard na 6 in Zeeland, kom thuis.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ach, ja. Dat is wel een van mijn lievelingsversies van de Home Alone eigenlijk. Die in New York inderdaad. We kijken even naar de situatie op de weg nog. Er zijn 2 vertragingen gemeld door de ANWB. N57, daar sta je onder andere stil. Dat is Rotterdam naar Middelburg voor de Haringvlietdam, 6 kilometer. 10 minuten vertraging daar. En ook de A16 nog Breda richting Rotterdam. Voor de Drechttunnel 9 kilometer, bijna een half uur vertraging. De parallelrijbaan is daar dicht. Dat komt door schade aan de tunnel.
6: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
7: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
8: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
9: Kom je ook naar de Grote Vlooienmarkt bij Camping Kloet in Zierikzee? Elke woensdag vanaf 10 uur. Tot dan!
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
13: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes, vol unieke winkels en boutiquejes.
12: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag, dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten. Omroep
5: Zeeland. Ja, ze doen al jaren zo hun best. En dan lijkt het nu toch alsof de Napoleonschuur moet verdwijnen in Scharendijken. Je hoort er zometeen meer over in Zeeland komt thuis. Wat kunnen we het weekend en ook daarna verwachten? Stefan van der Gijs, onze weerman, die weet het. Koeler in ieder geval dan de afgelopen periode. En Goedemorgen Zeeland on tour de hele zomer. Wat hebben ze toch vanochtend weer uitgespookt? Elsa dan met name. Ze stapte achter het stuur. Waarvan en wat ze moest doen. We blikken zo meteen even terug. Doen we allemaal in Zeeland komt thuis. Bijna 7 minuten over 6. Je vrijdagavond is begonnen met muziek van Olivia Dean.

0: Olivia Dean en zo Easy to Fall in Love. Al jaren zetten vrijwilligers uit Scharendijken zich in om de eeuwenoude Napoleonschuur te behouden. Voor hen is het niet zomaar een monument, maar het is een tastbare herinnering aan de geschiedenis van het dorp en de Zeeuwse strijd tegen het water. De schuur wordt waarschijnlijk nu gesloopt door de gemeente, omdat erfgoedorganisatie Boei volgens de gemeente niet op tijd goede plannen heeft kunnen realiseren voor de schuur. En daardoor komt de schuur opnieuw in handen van de gemeente. Loeike van Duran die woont in Scharendijken en is van de dorpsraad en schuurgroep. Zij vreest dat de gemeente het nu wil gaan slopen.
1: Nou, het is best hoog gras hier aan het begin van het terrein van de Napoleonschuur. Ja, een flink hek, waar toch echt op staat verboden toegang. Maar het ziet er allemaal erg zwaar verpauperd uit. Loeike Duran van de initiatiefgroep. Jaren geleden zei u en nog een paar mensen, deze schuur moet blijven bestaan. Want in één zin, ja, ik kijk nu naar toch een schuur zonder dak en ik zie wat hekken eromheen en hier naar wat plastic. Maar wat is hier bijzonder aan?
2: Dat het een van de twee oudste schuren van Nederland is, uit 1750.
1: En Napoleonschuur, dan denk ik, heeft hij hier geslapen of hoe zit dat?
2: Ja, nee, Napoleon niet, nee. Zijn familie heeft een poos hier soldaten ingekwartierd gelaten voor het beheer van de waterwegen. En die hebben hier dus ingekwartierd gelegen en daarom heet het de Napoleonschuur.
1: Nou, daarna heel lang gebruikt voor allerlei, hè, wat te maken heeft met het beheer van het waterbeheer hier de omgeving, de grevelingen, et cetera. Ja, en nu is het eigenlijk een raar driehoekje, een oksel aan het begin van Scharendijken. In 2019, toen kwam er een plan. Boei, die zei ook van, nou, we gaan hier wat moois van maken. Maar ik begrijp, in 7 jaar lang is er niet veel gebeurd.
2: Nou, er is wel een heleboel gebeurd, maar alleen niet op de locatie zelf. Want er is een heel mooi plan ontwikkeld, wat iedere keer naar de gemeente moest en dan moest worden bijgestuurd. En uiteindelijk ligt er dus een plan waarbij in principe zou Boei nu zo kunnen beginnen.
1: Maar ik begrijp, elke keer was dat plan dus niet goed. Maar er stond ergens in het contract voor de overname van deze schuur van als u binnen 7 jaar niet met een goed plan komt, dan krijgt de gemeente het gewoon zo weer terug.
2: Ja, het is zelfs nog erger. De Boei die heeft 2 keer een jaar uitstel moeten vragen, omdat door de vertraging van de afhandeling van verzoeken het iedere keer over de termijn heen dreigde te gaan. Dus er waren wel allerlei plannen ingediend en werd er ook iedere keer een randvoorwaarde genoemd, waardoor weer een onderzoek gestart moest worden. Maar uiteindelijk is die vertraging niet de schuld van Boei. Dus zij hebben wel aan hun afspraken voldaan.
1: Maar nu, 7 jaar later, ineens uit het niets, hoort u, nou ja, in de media, in de berichten, de wethouder zegt gewoon, sorry, het is u niet gelukt. De schuur, zoals het er nu naar uitziet, en als de gemeente het wil, gaat plat.
2: Ja, en dat is heel schokkend. Want er is in 2025, in december, is er een plan bij de gemeente ingediend, waarvan de verwachting was dat dat in januari zou worden goedgekeurd.
1: En wat kunt u nu nog doen? Samen met de eigenaar Boei naar de rechter? Of?
2: Daar heb ik nog geen zicht op. En daar zal Boei ook nog eventjes op moeten studeren. En dan zullen we zien wat de volgende stappen zullen zijn. Maar we zullen zeker niet, zeker als schuurgroep niet, zullen wij dit zomaar laten gaan.
0: Wordt vervolgd. Michael Komans hoorde je in gesprek dus met Loeike van Duran.

0: America en You Can Do Magic hier bij Omroep Zeeland. Ga nog een keertje voor het weer naar Stefan van de Grijze. Stefan, we hebben een mooie zomerdag gezien. Temperaturen wel veel lager dan we gewend waren de afgelopen periode. Hoe gaan we de dag afsluiten?
1: Nou, vanavond en vannacht is het droog. Later vannacht dan neemt de bewolking weer toe. Minimumtemperatuur van 16 of 17 graden. En morgen dan ja, een vrij bewolkte dag. Weinig zon, af en toe zon slechts. Lokaal misschien een enkel drupje regen. Maar de meeste plaatsen blijven wel gewoon droog. En relatief koel weer. Met temperaturen tussen de 19 en 21 graden. En dat bij een matige noordwestenwind. Nou, ook zondag een mix van de zon en bewolking. Meestentijds droog. Opnieuw temperaturen tussen de 19 en 21 graden. En dat zijn toch eigenlijk ook wel de temperaturen voor de rest van volgende week. Het is wel vaak droog, wolkenvelden, af en toe zon en pas woensdag weer een aantal regenbuien.
0: Oké, Stefan van der Gijssen, dankjewel. Maar regen is dus aanstaande. Op de weg nog eventjes kijken. De vrijdagmiddagspits met meldingen van de A16 nog. Breda richting Rotterdam voor de Drechttunnel 9 kilometer. Daar 25 minuten vertraging. Er is schade aan de tunnel ontstaan eerder vanmiddag. De rechtertunnelbuis die is daarom afgesloten. De A29 nog, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Voor de afrit Numansdorp 4 kilometer, daar een kwartier. En de andere kant op richting Bergen op Zoom. Voor knoop het Hellegatsplein 4 kilometer, daar 6 minuten. Er komt nog een melding binnen van de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Tussen afrit Tolen en Steenbergen is de weg dicht. Komt door een politieactie.

0: Het Sherman en Azizam. Europese bedrijven die krijgen meer tijd om te verduurzamen. Eurocommissaris Hoekstra die wil het klimaatbeleid versoepelen, zodat bedrijven hun uitstoot van broeikasgassen minder snel naar beneden hoeven te brengen.
1: We're bringing together once again ambitious climate action with competitiveness, opening the door to Europe's reindustrialization, making a real push for energy independence. We're modernizing it, we're strengthening it, and we will do it differently for our industry.
0: En wat hij onder andere zegt, we brengen ambitieuze klimaatmaatregelen samen met concurrentievermogen, waarmee we de weg dus vrijmaken voor de herindustrialisering van Europa. En we geven een impuls aan energieonafhankelijkheid. Aan het einddoel eigenlijk, daar verandert niks, zei hij ook. Landen die moeten nog steeds hun uitstoot in 2040 met 90% terugbrengen. Maar hoe snel ze dat doen, dat wil Hoekstra dus versoepelen. Dit nieuws valt ook nog op vandaag buiten onze provincie. Want niet alleen Europa heeft last van flinke bosbranden. Ook in Canada staat de natuur in brand. En dat leidt tot grote overlast in Toronto, de grootste stad van het land. Over de hele stad hangt daar een grijs gordijn van rook.
2: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though, quickly.
3: Luckily we have the mask because of COVID, so we use the same mask.
0: Nou, die mondkapjes van de coronatijd, die konden ze dus weer uit de kast trekken. Mensen in Toronto die krijgen het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan. En voetbalnieuws eerder vandaag uit Arnhem, want Vitesse blijft in het betaalvoetbal. Na jarenlang juridisch getouwtrekken heeft de Hoge Raad besloten dat de club uit Arnhem definitief de proflicentie behoudt. De KVB trok vorig jaar die licentie in omdat Vitesse zich niet aan de regels van de bond zou hebben gehouden. Legt deze verslaggever van de NOS uit.
4: Vitesse ging daar in eerste instantie naar een kort gedingrechter. Die heeft gezegd, nou ja, die licentie is terecht afgenomen. Nou ja, Vitesse legde zich daar niet bij neer. Ging naar de hogere rechter, het gerechtshof in Arnhem. Dat heeft vervolgens besloten van Vitesse mag wel weer voetballen de komende tijd. En de KNVB is eigenlijk daar weer tegen in beroep gegaan. Dus in cassatie gegaan.
0: De Hoge Raad zegt nu dus dat Vitesse terecht de proflicentie weer heeft teruggekregen.

0: Cashmere Archer en Sleeping Satellite. Bijna 6:30. Stefan Daan zo met het laatste Zeeuwse nieuws. En Elias, die heeft nog een boodschap voor je.
1: Het is bijna weekend en dat betekent morgen weer weekend op de radio bij Omroep Zeeland. Met boswachter Paul Begijn. Hij heeft weer een mooie tip voor een natuurwandeling. Dit keer Neeltje Jans. En in de boekentip een tijdloos verhaal over een vrouw die probeert te overleven. En verder de weersvoorspelling, een overzichtelijk overzicht van de belangrijkste Zeeuwse culturele evenementen en activiteiten. De berichten op het weekendantwoordapparaat, en dat zijn er weer heel veel morgen. En de wekelijkse verloting. Omroep Zeeland Sokken worden weer verloot. Kortom, een mega volle show morgenochtend, weekend vanaf 9 uur.
2: Is weer weekend.
3: Bij je favoriete DJ Elias de Nolander op Omroep Zeeland.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
6: Je huis, vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
7: 22 juli, demodag scootmobielen.
5: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Bijna 6:30, het Zeeuwse nieuws, dat krijg je van Stefan Daan. Stefan, goedenavond.
9: Goedenavond. Erfgoedorganisatie Boei bereidt juridische stappen voor tegen de gemeente Schouwduiveland. Boei zegt dat de gemeente de restauratie van een eeuwenoude Napoleonschuur bewust 7 jaar lang heeft vertraagd om het monument nu voor 1 euro terug te kunnen kopen. De Napoleon

0: werken in België en worden daar gezien als Nederlandse ambtenaar. Sommige werkgevers vinden dat de vrijwilligers moeten kiezen tussen de brandweer en het werk. Daardoor zijn ze niet inzetbaar. Dat zorgt voor problemen. De brandweerposten in Koewacht en Westdorpen konden gisteren niet uitrukken bij een brand in Klingen. De veiligheidsregio probeert de vrijwilligers te helpen, maar verwacht voorlopig geen oplossing. En de politie heeft afgelopen nacht een dronken fietser van de N57 bij Middelburg gehaald. De man fietste zonder verlichting over de weg en werd bijna geraakt door een auto. De bestuurder van die auto belde de politie. Agenten hebben hem op een veilige plek afgezet. Het weer in Zeeland vanavond en vannacht droog. Morgen vrij veel bewolking en overwegend droog, dat wel. Plaatselijk kans op een beetje regen. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het tussen de 19 en 22 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Kijk voor nieuws en weer ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Dankjewel Stefan. Eens kijken op de weg. Daar nog één vertraging gemeld. De A16 Breda richting Rotterdam voor de Drechttunnel. 6 kilometer, daar zo'n 20 minuten. Dat komt door schade aan de tunnel. De rechter tunnelbuis die is daar nog steeds afgesloten.
2: Omroep Zeeland. Goedenavond, Zeeland.

0: Muziek van Ilse de Lange en Something Good hier bij Omroep Zeeland. Waar wij deze zomer on tour gaan in Goedemorgen Zeeland. Shirley en Elsa dagen elkaar elke dag uit met opdrachten, telkens op een andere plek in de provincie. En vandaag met een caravan een bochtje achteruit rijden in Capelle.
1: Nou, we zijn een uur of drie verder. Elsa staat nog steeds niet in het parkeervak.
2: Drie uur verder? Ik had je ver moeten rijden.
1: Nou, ze is, zoals het een echte figuur op vakantie betreft, lekker gestrest.
2: Ja, nou, dat zeker.
1: De hoofd loopt rood aan. Het zweet parelt op haar voorhoofd. Nou, ga gewoon nog maar eventjes door. Ik wens je veel succes.
2: Erik, wat moet ik doen?
3: Zet hem eventjes terug. Wil je het gewoon nog een keer proberen?
1: Terug naar de voorste.
3: Ja, zet hem maar.

0: Oké, wacht even hoor. Dus dan ga ik eerst in zijn vooruit. Kijk, dit kan ik goed hoor. Kijk, broem.
1: Ja, vooruit rijden kan ze goed. Nou, wat een prestatie.
0: Ja, kijk. Ja, maar daar huurt wel 4,5 meter caravan achter me. Oké, tot hier?
2: Ja, prima. We waren er net bijna. Alleen je moet dus zorgen dat je hem ietsje eerder op gaat vangen. Want je bus die moet ook richting dat plekje toe. Dus ietsje eerder je bus dan daar dan naartoe gaan sturen.
0: Dan moet de caravan die kant op. Dus ik moet de andere kant op sturen. Dus dat is die kant op. Ja. Oké, daar gaan we.
2: Stop. Oh. Deze kant op sturen.
0: Die.
2: Ja, want je hand zit onderin, je hand op deze kant. Ja, is rustig rijden, ietsje rustig rijden. Kijk, dan gaat je caravan. Ja. Hou je rem erbij, hou je rem erbij.
0: Ik vind dat het al hard gaat.
2: Ja, hou je rem erbij.
0: Oké, nu draai ik door met de bus en dan schaart die niet.
2: Nee.
0: Velen. Let op, kijk naar daar.
1: Ja, god, ik moet ook nog opletten. Of dat, als ze het goed doet, moet ik opletten, ja.
0: Ja, want we gaan nu niet.
2: Mag je nog ietsje meer doorsturen? Ietsje meer doorsturen? Meer doorsturen? Nee, doorsturen?
0: Nog doorsturen? Ja, zeker, nog veel meer? Oh,
2: maar hij kan nog steeds niet recht.
0: Ik denk, ik zet hem al netjes op zijn
2: plek. Even je rem erbij houden.
0: Oké, jongens, we gaan de voortent eraan plakken.
2: Hij staat. Mooi.
0: Hij staat. Oh, daar. Dan moet er nog even eentje het controleren, geloof ik, hè? Wat denk je, Veerle? Zie ik een duim? Ja, ik zie een duim. Ik zie een duim. Volgens Veerle ben ik geslaagd.
2: Kijk, gefeliciteerd.
0: Yay! Weet je, er voelt niks zo lekker als je rijbewijs halen, hè? Nou vind ik het jammer dat ik hem niet betaald heb, want dan had ik nu een rijbewijs voor aanhanger. Toch, Erik?
2: Ja, nog even een examen erachteraan.
0: Ja,
2: en dan,
0: dat toch wel, hè? Oké. Goed, zullen we dan maar meteen naar Zuid-Frankrijk doorrijden? Ja? Oké, gaat-ie.
3: Was dan weer iets te veel gevraagd, kan ik me ook voorstellen. Beelden moet je er uiteraard bij zien van Goedemorgen Zeeland on Tour. Dat kun je zien op tv bij ons. Elke uur zie je de hoogtepunten van Goedemorgen Zeeland on Tour. En natuurlijk ook op het YouTube-kanaal van Omroep Zeeland. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down.

0: Elizabeth Taylor. Anneke Wittermans en Suzanne van der Voort die zijn dit weekend in Zeeland om te dansen en zingen voor en over. Ja, Anneke, zeg het zelf maar. Waar gaat het over dit weekend allemaal?
1: We dansen in de voetsporen van Nehelenia. We dansen in Domburg aan zee. En Nehelenia is natuurlijk heel bekend in Zeeland, maar buiten Zeeland veel minder.
0: Ja.
1: En we weten weinig de achtergronden, want ze is wel toegerust met teksten wie haar gegeven hebben. Maar verder weten we niet zoveel van Nehelenia.
0: Proberen jullie dat dan wel een beetje te delen op dit soort momenten inderdaad door te dansen en te zingen?
1: Ja, ik vertel verhalen, we dansen, we zingen, gedichten over Nehelenia. Ik heb een boek geschreven over Nehelenia, dat komt half september uit.
0: Kijk eens.
1: En kijk, het gaat niet over Nehelenia terug, maar wat betekent die Keltische Romeinse godin voor het nu? We zitten in een tijd waarbij die vrouwenwaarden opnieuw onder de aandacht komen, zoals zorgzaam zijn, luisteren, vrede brengen, waken. Zij waakt over zee, zij schouwt. Dat zijn vrouwenkwaliteiten. En die mogen wat meer aandacht in onszelf. Want het is de godin, dus de kracht van binnen.
0: Eigenlijk, Anneke, ben ik benieuwd, waar is die connectie met Nehelenia? Waar is dat ontstaan ooit eigenlijk voor jullie?
1: Ik ben begonnen in de jaren 1977 in het Midden-Oosten, in Turkije.
0: Ja.
1: Met allemaal bijzondere godinnen en Griekenland. Dat heb ik allemaal onderzocht. En ik dacht, wij hebben helemaal geen godinnen. Bleek later, pas in 2004, dat wij ook godinnen hebben.
0: Ja.
1: En ja, dat vind ik fascinerend, van die beelden die vertellen verhalen. En die verhalen schrijf ik op.
0: Ja, dat boek dat komt dus later dit jaar uit. Kun je niet een klein tipje van de sluier oplichten wat we erin gaan lezen, wat we nog niet weten dan?
1: Nou, deze Keltische godinnen zijn autonoom. Nou, dat kennen wij niet. Wij kennen vooral de vrouw van. En het idee dat deze godinnen, dat ze allemaal tekenen laten zien dat vrouwen autonoom kunnen functioneren en in de oudheid heel veel bestaansrecht en waardering kregen. Dat vertelt wat over het belang om onze autonomie te onderzoeken. Ja. En we zitten nu in dat Waterman-tijdperk waarbij autonomie heel belangrijk wordt.
0: Ja, ja. En de komende dagen zijn jullie in Domburg. Nog één keer, Anneke, wat gaan jullie daar allemaal doen?
1: Ik ga dansen. Ik begin om 6:00 AM. Dus je moet wel een vroege vogel
0: zijn. Nou, inderdaad, ja.
1: Van 6 tot 8 en dan van 10 tot 12 dansen. En dan studeren we een dans in. Suzanne die zingt liederen.
0: Ja.
1: We picknicken.
0: Kunnen de mensen daar nog bij zijn als ze dit nu horen en denken, daar wil ik bij zijn?
1: Ja, dat kan nog. Moeten ze morgen 5:45 op de parkeerplaats Irma, heet die geloof ik, in Domburg zijn.
0: Oké, vroeg opstaan dus, maar daar ben je er wel bij. En er wordt er gedanst, er wordt er gezongen voor en over Nehelenia. Dank dat je onze zilveren dag was, Anneke Wittermans. Veel succes daar dit weekend in Domburg.
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Uiteraard. Veel plezier. Dag, hè.
1: Dag.
0: Het is Om op Zeeland. Van de ziel van de dag gaan we zo naar de belangrijkste momenten op de radio vandaag. Wat heb je gemist in onze uitzendingen? Belangrijkste neem ik zo met je door. Naar muziek van Agda en de Munnik.

0: bij Omroep Zeeland. Even terugblikken op vandaag. Dit heb je onder andere gemist op de radio. Nou, Spoor Vol Avontuur. Dat is een nieuw evenement van de stoomtrein Goes-Borselen. Het Trekkermuseum, Historisch Museum de Beverlanden en het Zeeuws-Fruitmuseum. Het is voor het eerst dat ze samenwerken. En het hele weekend kun je je onderdompelen in de cultuur van Zuid-Beverland. Reinier Zondervan hoor je.
1: Je begint in Goes. Je krijgt een rondleiding op het museumterrein. Je gaat met een antieke bus naar het volgende museum toe. Historisch Museum. Vanaf daar weer naar het Fruitmuseum. Overal krijg je een rondleiding met thema is eigenlijk het erfgoed van de Beverlanden.
2: En je hoeft dus eigenlijk niet zelf voor je vervoer te zorgen, want dat doen jullie?
1: Ja, precies. In dat arrangement is het vervoer helemaal geregeld met bussen. Uiteindelijk kom je gelukkig sterker terecht en dan kun je kiezen of je met een historische trein of met de bus weer naar Goes teruggaat.
0: Ja, en het is nogal een stap om van Biervliet te emigreren naar Queensland in Australië. Solantje de Koster, die deed het toch, om deze reden.
3: We gingen hier al ruim 25 jaar naartoe, omdat mijn man zijn broer hier woont. Dus we gingen hier altijd voor vakantie naartoe. En ja, het voelde eigenlijk altijd wel als thuiskomen. En dat hebben we waarheid gemaakt, werkelijkheid, ja.
0: Dus, ja, maar het is nogal een stap dat je van een vakantieland van 25 jaar zegt, dit is de plek waar wij ons gaan vestigen met ons de gezin en al ons hebben en houden. Dat lijkt me spannend.
3: Ja, klopt. Dat was zeker spannend, maar goed, we hebben er een half jaar hebben rondgetrokken door Australië. In 2022 zijn we vertrokken dan. Een half jaar rondgereisd en eigenlijk na 3 maanden hadden we wel zoiets van, ja, we weten het zeker. Dit voelt echt gewoon goed. En ja, voor ons alle vier. Dus dan is Jacco mijn man gaan solliciteren. En uiteindelijk een baan gevonden in Mackay.
0: En die stad Mackay was dan de plek waar ze uiteindelijk terecht kwamen. De komende tijd haar avonturen hier te volgen, want ze is een van onze nieuwe Zeeuwen in het buitenland. Vanavond, het komende weekend, altijd het laatste Zeeuwse nieuws te volgen via onze site en app. Na 7 uur veel fijne muziek van onder andere Suzanne en Freek. En morgenochtend dan is Elias er vanaf 9 uur met Weekend. Ik wens je een heel fijn weekend. Tot snel.

0: praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 8 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
2: Je huis. Vaak te koud, soms wat tochtig en elke maand weer schrikken van je energierekening. Iso Energy weet hoe je echt goed isoleert. Van een gezinswoning in Middelburg tot een dijkhuis in Tolen. Kijk op isoenergy.nl.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Iso Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Jensen gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep
2: Zeeland. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

ogen dicht, kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
0: Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil.